0: in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

0: here, lady? Like, what's happening? He's too much. Ride, daddy, ride.
1: Mobiel, het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 3:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera, brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
5: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

0: acteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: Now here's a little story. To tell it is a must. About an unsung hero that moves away a dust. Some people make a fortune, others earn a mint. My old man don't earn much. In fact, he's flipping skin.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft al kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf 25 euro aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio AN Lunze, de lokale omroep van de gemeente AN Lunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Lunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera, met CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
5: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Lunze. Radio AN Lunze.
0: Radio AN Lunze.

Mars-correspondent in het Verre Oosten, heb ik iedere dag aan je gedacht. Ondanks wilde straatgevechten was je bij me, dag en nacht. Maar ik heb vanmorgen een brief van je ontvangen. Een brief die zo uiterst koel begon. Ik begreep dat er iets mis was, want je schreef heel kort: Dear John. Ik heb mijn leven moeten wagen voor het geld voor jou en mij. Heus, er was in heel mijn leven slechts één vrouw. En dat was jij.

wekelijks op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio AM Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio AM Hunze. Mail even naar info@radioanhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioanhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de

0: de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Lunze. De lokale omroep van de gemeente AN Lunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goederen in beeld.
4: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio AN Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio AN Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Het Wereldnatuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte.

0: zitten tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Maat in de morgen met Jos Smit.
2: Het is donderdag 8 oktober 2026.

Goedemorgen en welkom bij Maat in de Morgen. Ik ben Jos Smit en vandaag word ik bijgestaan door de vaak geïmiteerde, maar nooit geëvenaarde Lucienne van der Boor. Binnen een uur ben je weer helemaal bij met wat er speelt in Noord- en Midden-Drenthe. We gaan het hebben over biologisch boeren, nieuwe bestemmingen voor bedrijventerreinen en puppies. Wolvenpuppies, wel te verstaan. Dat zometeen. Eerst muziek.

dan gaan we verder met het nieuws. De Raad van State hoopt uiterlijk in november uitspraak te doen over de zoutwinning van Netmag in de Veenkoloniën. Tegenstanders, onder wie omwonenden en stichting Stop Zoutwinning uit Zuid-Laardeveen, willen dat het bedrijf stopt met de zoutwinning. De zaken dienden in maart. De Raad van State zou aanvankelijk voor de zomervakantie uitspraak doen, maar heeft die meerdere keren uitgesteld. Volgens de Raad is meer tijd nodig voor het onderzoek en de verwerking van de complexe zaak. Omwonenden zijn teleurgesteld en hopen dat er in november duidelijkheid komt. Volgens hen kan Netmag door het uitblijven van de uitspraak doorgaan met zoutwinning, terwijl de gevolgen daarvan blijvend zijn. Netmag zegt dat uitstel niet gunstig is voor het bedrijf. Zo geldt er al een verbod op actieve winning uit een belangrijke zoutput. Ook verwacht Netmag met het jaarverslag over 2025, omdat de uitspraak grote gevolgen kan hebben voor de toekomst van het bedrijf. En dit schrijft RTV Noord. De gemeente Assen wil mogelijk stoppen met de oranje afvalcontainer voor plastic, metaal en drankenkartons. Het apart inzamelen van deze PMD blijkt te duur, omdat een groot deel van het afval verkeerd wordt gescheiden. En vorig jaar zamelde Assen 2500 ton PMD in, maar bijna 30% daarvan werd afgekeurd. En dat kostte de gemeente €385.000. De totale kosten van de gescheiden inzameling

0: Zijn hoger dan de opbrengsten, waardoor een tekort van ruim een half miljoen euro is ontstaan. Uit metingen dit jaar blijkt dat de vervuiling verder is opgelopen dan 35%. En daarom wil het stadsbestuur overstappen op scheiding. Inwoners zouden plastic, metaal en drankenkartons dan weer bij het restafval mogen doen, waarna de afvalverwerker de materialen eruit haalt. En volgens de gemeente is dat goedkoper en kan de afvalstoffenheffing tussen 2027 en 2030 omlaag. En de gemeenteraad neemt in november een besluit. De krant van Tinalo schrijft dat het college van Tinalo de begroting voor 2027 heeft aangeboden aan de gemeenteraad. In de raad bespreekt de begroting op 10 november. Het is de eerste begroting van de nieuwe bestuursperiode. In de begroting zijn al verschillende afspraken uit het coalitieakkoord van D66, Pro, CDA en ChristenUnie opgenomen. Zo blijft er structureel subsidie voor het Drents Museum de Buitenplaats en steun voor dorpsbelangenverenigingen. Ook wordt het jongerenwerk uitgebreid en komt er extra aandacht voor de economie en cultuurhistorie. Tinalo staat de komende jaren wel voor financiële uitdagingen. Voor de jaren na 2027 is er nog geen sluitende meerjarenbegroting. En daarom gaat de gemeente ook kritisch kijken naar bestaande uitgaven. Tegelijkertijd blijft Tinalo investeren in onder meer bouw, bereikbaarheid, dorpscentra en voorzieningen. Ook komt er extra aandacht voor het buitengebied met plannen voor landbouw, natuur, recreatie en leefbaarheid. De gemeente verwacht in het voorjaar van 2027 meer duidelijkheid over de financiële keuzes voor de jaren erna.
1: Geweldig, dank jullie, Jenne. Straks praten we over. Kijk, fantastisch. Dankjewel, Lucienne. Sorry, de microfoon stond even nog niet aan, maar nu gaat het goed. Dankjewel, Lucienne. Straks praten we over een nieuw netwerk van biologische boeren in Drenthe. Dat straks. Nu eerst muziek.

0: Kees, welkom.
1: Ja, het is officieel Cyberga.
0: Oh, maakt helemaal niet uit.
1: Het is allemaal niet familie.
0: Cyberga. Boer en een van de kartrekkers van het samenwerkingsverband Biologisch Drenthe. Kan je even uitleggen, wat houdt dit verband in?
1: Ja, ik kan misschien even uitleggen van mezelf wat ik erin. Ik heb uit zin een aantal Drentse biologische boeren. En er schijnt er toch wel 100, ruim 100 aanwezig te zijn in Drenthe. Mm-hmm. En eigenlijk weten we dat van elkaar eens niet. Het is heel goed dat we wat samen doen en weten wie je bent en waar je zit en wat je wensen zijn. Als ook al vragen meer.
0: Yeah.
1: En nou is de Natuur- en Milieufederatie heeft dat vergeet als kaarttrekker, voor elkaar te krijgen. En ik denk dat het heel goed is dat we elkaar kunnen vinden. Ook met de politiek of gewoon hele simpele dingen.
0: Yeah.
1: Je weet dat een collega aan de kant dorp zit die ook bio is. En soms weet je dat eens niet.
0: Ja, precies. Dus het is ook een manier voor boeren om elkaar te leren kennen. Van elkaar te leren misschien op sommige terreinen.
1: Eigenlijk heel breed.
0: Ja.
1: Van begin af aan tot van politiek en toe echt dat je... Ja, de regelsmakers die daar ook terecht kunt komen. Samen, dat je één vuist kunt maken. Maar ook heel praktisch hoor, dat je machines kunt uitwisselen... en misschien wel land ruilen, al zulke dingen meer.
0: Ja, want jullie zijn, als ik me niet vergis, vorige week vrijdag gelanceerd, zeg maar. En vandaag...
1: Maandag.
0: Ja, oh, maandag al nog. En vandaag jullie website online. Ik heb al even zitten spieken vanochtend, hij doet het.
1: Kijk. Ja. Ik wist het nog niet dan, maar wel die online ging, maar niet dat hij...
0: Hij doet, zoals ze zeggen. Ja, hartstikke mooi. Jij zelf biologisch boer.
1: Biodynamisch,
0: ja. Hoe lang doe je het al op die manier?
1: Wij hebben onze kippen al ruim 20 jaar biologisch.
0: Oh,
1: onze akkerbouw is nu 7 jaar biologisch. En doorgeschakeld naar biologisch dynamisch, voor 6 jaar terug...
0: Mm. Kan je dat misschien even kort uitleggen? Wat houdt het dynamisch aspect daarin in?
1: Ja, dat is nog meer met de natuur samenwerken. Kijk, biologisch is al heel goed.
0: Mm-hmm.
1: En biologisch dynamisch is geen grote aantallen dieren of... Ja, dat is wat kleinschalig, dat hoef je niet het goede woord. Maar met de natuur samenwerken wat ook ruimte geeft aan dieren.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld onze kippen. Onze kippen hebben ruimte van 5 op een vierkante meter. Biologisch is 6 op een vierkante meter in de stal. En voor gangbaar is dat 9.
0: Hmm.
1: Geef al een idee van hoe het in elkaar zit.
0: Ja, precies.
2: En krijgen ze dan nog speciaal eten?
1: Dat is een heel goede vraag. Het is zo natuurlijk mogelijk werken. En wij verbouwen ons eigen voer voor een heel groot gedeelte. En dat is wel een beetje bijzonder aan de biologisch dynamische. Biologisch hoeft dat niet. Het moet wel biologisch voer zijn, maar waar het wegkomt, liefst uit de regio. Maar biologisch dynamisch betekent ook dat je eigen voer verbouwt. En dat maken we dus ook zelf.
0: Ja, wat goed. Hey, en boeren hebben het niet altijd makkelijk, zeker in Drenthe... met zoveel Natura 2000, waar steeds weer nieuwe regels omheen verschijnen. In jouw optiek, is jouw aanpak of jullie aanpak eigenlijk van het biologisch boeren... is dat de toekomst, de weg vooruit voor boeren hier?
1: Ja, nou ja, ik zeg wel eens van, als iedereen zo boeren... dan hebben we geen problemen met stikstof.
0: Mm.
1: En eigenlijk is het een biodiversiteitsprobleem wat het is. Hè. Het is omgeschakeld richting stikstof. Dat is natuurlijk veel meer meetbaarder.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar hadden we dat niet. En niet iedereen neemt je dat in dank af als je dat zegt... maar het is wel een feit natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan kom je een ander punt... Ja, dan krijg je de opmerking altijd van als iedereen omschakelt, daar is de markt niet voor.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk was het mooiste als van onderaan consument zegt van ik ga over naar biologische producten. Dat is voor ons allemaal veel beter. Dus biologisch of biologisch dynamisch zal dat mooi zijn.
0: Yeah.
1: Maar laten we gewoon met bio noemen. Dan is het voor de hele gemeenschap is dat veel beter. Maar je krijgt er gratis bij, hè? Die hele biodiversiteit. Maar denk je dat altijd niet zo, maar het is wel zo.
0: Ja.
2: Ja, je had het net over omschakelen. Maar is het ook moeilijk om te schakelen als je zeg maar een traditioneel boerenbedrijf hebt... en je wilt dan naar biologisch dynamisch? Kost dat niet heel veel geld?
1: Ja, het is een hele stap, hoor. Ik voel zeggen van, eigenlijk moet in je hoofd moet je biologisch zijn... en dan moet je gaan omschakelen. En er zijn een aantal mensen die rekenen en of het uit kan of niet uit kan. Maar het is echt niet dat je voor een jaar even biologisch gaat doen.
2: Nee, precies. Het is een levenswijze, zeg maar.

0: ons kijken ook hoor. Het is een levenswijze. Je moet er geloof in hebben. En het is niet de makkelijkste weg. Dat is gewoon zo. Ook je werktuigen waren heel anders. Andere werktuigen moesten zijn meer schoffelmachines. En je denkwijze, maar het is echt wel de geloof in hebben. En de markt een beetje mee hebben. En dat is wel een beetje op en af.
1: Maakt het ook uit waar je dan zit met je bedrijf? Of je in de richting Natura 2000 terrein zit? Of juist in op een heel andere plek? Maakt dat ook nog wat uit?
0: Nee, maar het maakt niet heel veel uit. Maar de Natura 2000 is natuurlijk wel een biobedrijf. En zijn daar gunstiger ten opzichte van de gangbare. Okay. Uitstoot en regelgeving.
2: Ja, want daar moet een oplossing zijn.
3: Ja, precies. Vandaar bedrijven die daar zitten, die moeten op een of andere manier toch aanpassingen maken.
0: Ja.
3: Om aan de wetgeving te voldoen.
0: Ja. Ja. Kijk, ik ga natuurlijk niet even individuele bedrijven beoordelen. Moet je dan de plekken bekijken hoe de situatie is. Mm-hmm. Er zijn best mogelijkheden voor om op te schakelen naar bio. Dus ik wil mensen ook meegeven. Denk er wel eens aan. En ik vind het zelf een veel mooier iets met de natuur samenwerken.
3: Is dat ook iets waar mensen die dit horen en denken van nou, daar zit misschien wat in. Kunnen die bij jullie ook als netwerk aankloppen? Helpen jullie mensen
0: daarmee? Ja, zeker. Dat willen we best doen. Ja, zo'n ding staan we echt wel voor open.
3: Ja, maar wie mag zich allemaal bij Biologisch Drenthe aansluiten? Is iedereen welkom of moet je toch aan bepaalde eisen voldoen?
0: Nou, het is nu natuurlijk wel om daarbij te horen. Je moet biologisch boer zijn.
3: Mm-hmm.
0: Het is ook niet echt genoemd van biologisch boeren. Maar ook gekund zijn, biologische Drentse boeren. Maar biologisch Drenthe. Kijk, er kan ook wel meer bij. En dan moet je gewoon eens even zien in de toekomst hoe dat zich dat houdt.
3: Ja.
0: Of er ook wat handel bij komt. Of andere bedrijven die zich aan willen sluiten. Die ook met biologisch te maken hebben. Daar staan we wel voor open.
3: Ja, super. Nou, hartstikke mooi. Kees, leuk initiatief. Mooi initiatief. Belangrijk initiatief, denk ik ook. Ontzettend bedankt dat je dit even wel komen toelichten. En heel veel succes in de komende maanden, jaren, decennia, denk ik.
0: Ja, dank dat ik hier mag komen.
3: Ja, fijne dag.

0: Afraid of the Dark van Chef Special. Aan de lijn hebben wij Tom Vermeul. Tom, fijn dat je er bent.
1: Verhuls.
0: Desalniettemin, heel fijn om je even te spreken. Documentairemaker. En momenteel gooi je hoog open met De Laatste Mestbult. Neem ons even mee, waar gaat dat om?
1: De Laatste Mestbult is we nemen een kijkje in het Gorecht. Dat is een gebied tussen Zuid-Laren, Onne, Haren en Groningen.
0: Mm-hmm.
1: Een gebied van 25.000 hectare. En dat is een mengsel van natuurgebied en landbouwgebied. En daar volgen we 6-7 boeren in hun pogingen om er iets van te maken. Want het is een kwetsbaar gebied, het is een moeilijk gebied.
0: Mm-hmm.
1: En alle problemen die je zo'n beetje kan bedenken voor de landbouw, die zijn daar te vinden.
0: En dan moeten we denken aan bijvoorbeeld klimaatverandering, maar ook regelgeving, dat soort zaken?
1: Precies, regelgeving, stikstof, wateroverlast, droogte, ganzen, predatie. Dus weidevogelbeheer, dat wat moeilijk wordt gemaakt door veel vossen, veel... Mm-hmm. Andere dieren, roofvogels. Er is bodemdaling. Er is methaanuitstoot.
0: Tjonge.
1: En er is natuurlijk regelgeving, onvoorspelbare regelgeving door de overheid.
0: Ja, ja, want we gaan het straks even hebben over je motivatie om dit te maken. Maar ik denk dat je hier een hele belangrijk ook onderwerp van jouw documentaire aanstipt. Namelijk de kloof die er zit tussen de mensen die beleid en de regels maken en de mensen letterlijk in het veld die het moeten uitvoeren. Hoe groot is dat verschil, heb jij gemerkt?
1: Nou, het aardige van deze film is, het is eigenlijk een hele positieve film over landbouw. En ook een film waarin niet gepolariseerd wordt. Dus alle partijen die daar in het gebied actief zijn.
0: Mm-hmm.
1: De boeren, met name ook de oudste boer. Die is op het moment van filmen is die 89 tot 91 jaar.
0: Mogelijk zo.
1: 2 jaar. 2 jaar gefilmd, hij is nu 2. Hij wordt met kerstmis 92. Zijn zoon, Jan Geert Veldman, hij heet Albert-Jan Veldman, Noord-Laren. Dan hebben we verschillende boeren, een melkveeboer, Luc Hoendeke in Noord-Laren. En Wilhelm Steenbergen, dat is een biologische boer. En dan hebben we nog een boer in Haren. Die werken eendrachtig samen met de eigenaar van de grond.
0: Mm-hmm.
1: Ze hebben nu natuurlijk zelf grond, maar een groot gedeelte van de grond is in eigendom van het Groninger landschap.
0: Yeah.
1: Ook van het land van ons is een stuk. Waterschap, gemeente en alle regelgevers die er daar mee te maken hebben, dat is natuurlijk provincie. En daar werken ze redelijk eendrachtig met elkaar samen.
0: Toch wel.
1: En ze komen vrij regelmatig bij elkaar. Hebben plannen. Voeren die uit. En dat is het bijzondere van de film. En daardoor zie je... ze spreken zichzelf heel openlijk uit.
0: Mm-hmm.
1: Dus je hoort... wat de boeren denken en je hoort wat natuurorganisaties zoals het Groninger Landschap denkt en hoe ze proberen bij elkaar te komen en hoe ze van elkaar afhankelijk zijn.
0: Ja.
1: Want je kan natuurlijk geen natuurgebieden beheren zonder boeren.
0: Nee,
1: want dan wordt het één grote woestenij.
0: Ja, precies. Ja, dan krijg je gewoon, dan overwoekert het en dan...

0: dan heb je een heel ander landschap.
1: Precies. Ja. En dat is, in sommige plekjes is dat wel het geval. En daar hoor je ook wel puntjes van kritiek van de boeren. Maar ze blijven wel in gesprek.
0: Ja, exact. Hey, en wat, want ik heb je natuurlijk even je werk opgezocht. Hele diverse onderwerpkeuze in alle documentaires die je door hun leven hebt gemaakt. Waarom heb je nu juist gekozen om hierover een documentaire of een film te maken?
1: Nou, ik was eindredacteur van Omroep Friesland, de landelijke documentaire afdeling, dat heet Friesland Doc. Mm. En daar kreeg ik al veel te maken met problemen op het gebied van landbouwbeheer, vogelweide, weidevogels. Heb ik veel films gemaakt met de bekende muzikus, componist Sietse Bruisma en de hoogleraar trekvogel ecologie Teun Spiersma. Mm-hmm. Dat waren echt voorlopers op zoiets van ja, redden wat er te redden is, van met name de Grutto. Ik ben met hem meegereisd van Portugal helemaal weer terug naar Nederland. Alles in beeld gebracht. En dus dan ga je ogen wel open. En in die tijd woonde ik op Schiermonnikoog. Mm-hmm. Ik heb daar 40 jaar gewoond. En daar zag je heel duidelijk op de meter nauwkeurig de spanning tussen landbouw en natuurbeheer. En daar had veel stikstof in de duinen neer. Die vergroenen heel erg. Het landschap staat daar zwaar onder druk. En langzaam maar zeker is men daar toch begonnen met een proces van, dat noemen ze extensivering, dus minder koeien. Mm-hmm. Allerlei andere maatregelen, waterbeheer. Ik probeer dat proces te volgen, maar het mocht niet. Dat het lag zo gevoelig dat de boeren zeiden, ja, geen camera bij hebben.
0: Ja. Yeah.
1: En toen ik doordat onze kinderen naar de middelbare school moesten in Groningen, kwam ik te wonen in Noord-Laren. Ah. En daar op mijn dagelijkse rondje door het dorp kwam ik bij Albert-Jan Veldman. Want ja, de hond trok iedere dag naar die grote mestbult.
0: Ja, tuurlijk.
1: En toen kwam ik in gesprek met Albert-Jan en dat was een heerlijke man met een heel heldere mening. En hij zei dat hij met zijn laatste jaar bezig was. Nou, dat prikkelt altijd een documentaire maken.
0: Ja, exact. Wat mooi.
1: Dat betekent toch een goed verhaal.
0: Ja, ja en ja. Hij wordt getoond op verschillende plekken in Groningen, Drenthe. Is er binnenkort nog een plek waar mensen langs kunnen komen om te kijken?
1: Ja, hij is aan een soort estafette. Ik dacht 2 tot 3 keer voorstellingen in Noord-Laren en Onne. Mm-hmm. Maar we zijn nu al aan de 22e voorstelling.
0: Oh, bliksem.
1: Dus er zijn mensen bezig in Holde en in Eekst, in Eeksterveen. En meestal ligt het initiatief bij mensen in de dorpen. Mm-hmm. Dat zijn historische verenigingen, natuur of dorpsbelangen of andere clubs die graag die film willen zien. En dan hebben we 2 modellen. Of wij nemen de organisatie over of zij houden de organisatie in handen. Mm-hmm. En dan komen wij met de film. En dus er komen nog verschillende voorstellingen aan. We gaan ook nog naar Tresor in Leeuwarden, dat is het historisch centrum. Filmhuis in Bussum komt er nog aan.
0: Zo.
1: We gaan ook langzaam het gebied uit.
0: Ja.
1: We zijn al in Enschede, Boekelo, in Diepenheim geweest, waar een soortgelijke situatie speelt.
0: Ja, wat gaaf. Nog heel wat te doen dus voor jou, Tom.
1: Ja.
0: Hartstikke bedankt dat je even wou inbellen om te vertellen over de documentaire. Ik hoop dat ik hem zelf ook binnenkort even kan meepakken, want het klinkt heel interessant. Dankjewel.
1: Nou, mensen kunnen me vinden in Ando. En als ze zin hebben om samen zo'n avond te organiseren rond de film, dan kom ik graag. De discussie na afloop is heel erg nuttig.
0: Hartstikke bedankt, Tom. Fijne dag nog.
1: Ja.

0: Melanie Ryan met Buckle Down. En aan de lijn hebben wij Han Wiers, directeur van de herstructureringsmaatschappij Drenthe Groningen. Han, fijn dat je er bent.
1: Ja, goedemorgen. Ik zou overigens Han Wiers, maar dat even zijn.
0: Oh, wat zei ik dan? Oh, zei ik dat niet?
1: Wiers.
0: Nou, wat is er met mij vandaag? Je bent de derde niet namelijk verkeerd, zeg.
1: Zo goed is het ook niet meer.
0: Nee, dat zou je zeggen. Hè? Nou ja, we leven en we leren. Han, hartstikke fijn dat je er bent. Goed, het klinkt ingewikkeld. Herstructureringsmaatschappij. Kan je ons even meenemen? Wat doen jullie precies?
1: Ja, het klinkt inderdaad ingewikkeld. Voor op zich een vraagstuk wat ook niet per se gemakkelijk is, maar wat wel veel voorkomt. Wij zijn opgericht door de provincies Drenthe en Groningen. Mm-hmm. Om in beide provincies te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van bedrijventerreinen.
0: Okay.
1: En de aanleiding is dat je de ruimte op die bedrijventerreinen beter benut wil hebben. In totaal hebben Drenthe en Groningen samen zo'n 5000 hectare aan bedrijventerreinen.
0: Wow.
1: En de praktijk die zich veelal voordoet is dat vaak zo'n 15-20% van die bedrijventerreinen raakt verouderd. Er ontstaat leegstand, dus verbouwing.
0: Mm-hmm.
1: Grond wordt niet goed benut. En feitelijk willen beide provincies nu met de herstructureringsmaatschappij werken aan verbeterde trajecten op bedrijventerreinen, zodat die ruimte ook weer beter benut gaat worden. Bedrijventerreinen goed bij de tijd blijven. En wat dat betreft ook minder ruimte nodig hebt voor nieuwe bedrijventerreinen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk, ik vind het best een schrikbarend getal wat je noemt. Dat 20% van veel van die terreinen dus eigenlijk niet benut worden. Dat is best significant. Daar valt dus veel winst te halen wel.
1: Ja, maar het is niet zo dat het niet benut wordt. Hè. Want zoals je ernaar moet kijken, is dat je... uiteindelijk veroudering van het bedrijventerrein is een heel normaal proces. Hè. Als een bedrijventerrein wordt gebruikt, een pand wordt gebruikt, dan in de verloop van tijd wordt het kwalitatief wat minder, het voldoet wat minder aan de eisen.
0: Mm-hmm.
1: Dus je ziet eigenlijk op allerlei manieren vormen van veroudering ontstaan. Nou, soms is dat heel herkenbaar, doordat er echt sprake is van enorme verloedering.
0: Mm-hmm.
1: En dan voor mensen die wel eens op bedrijventerreinen komen, die kunnen ook wel vaststellen dat je soms zelfs wel een onguur gevoel op bepaalde plekken kunt krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Maar soms is het ook omdat de ontsluiting niet helemaal meer op orde is, of dat het niet helemaal meer matcht met

0: met de woonbebouwing in de directe omgeving. Dat je ook ziet dat er wat druk staat op het bedrijfsterrein op die manier. Dat is eigenlijk normale beweging, want als je het gewoon vergelijkt met je eigen woning, dan weet je zelf ook dat er na verloop van tijd moet altijd schilderen.
1: Ja, exact.
0: Het is alleen geen op zich heel bijzonder proces, dat gebeurt gewoon. Tegelijkertijd, als je dat met de tijd aanpakt, ja, dan zie je gewoon het inefficiënt gebruik toenemen. En die beweging wil je keren, want dan ga je inderdaad vaststellen dat de kwaliteit zo verminderd wordt, dat soms misschien zelfs bedrijven overwegen om op een plek weg te gaan. Of je ziet dat er een boek is om nieuwe bedrijven te zijn, terwijl je gewoon ziet dat er gewoon door de tijd heen een inefficiënt gebruik op bestaande terreinen is ontstaan. En die ontwikkeling wil je keren.
2: Ja, en de inwoners van Drenthe en Groningen, gaan die al snel wat merken van jullie werkzaamheden?
0: Ja, dat moeten ze heel vaak op bedrijfsterrein komen. Op zich is het... Kijk, de zichtbaarheid daarvan dat zal jammer genoeg wel misschien beperkt zijn. Je hebt in totaal ruim 300 bedrijventreinen in Overijssel, of in Drenthe en Groningen. En we gaan werken, beginnen met een kapitaal van 10 miljoen. Wij zijn bezig straks met vastgoed en gebieden. En dat betekent dat je al heel snel tot investeringstrajecten kunt komen, waardoor je op een paar plekken wel bezig kunt zijn. Maar het zal vrees ik niet lukken om op alle 300 bedrijventreinen tot ze beter ontdekte trajecten te komen. Want wat wij doen is wel, en dat is wel het bijzondere aan het fonds, wij richten ons op het aanjagen van marktinvesteringen. Dus wij zeggen ook op het moment dat je kijkt naar de verminderde kwaliteit van een bedrijventrein, als je dat allemaal met een overheidsportemonnee zou moeten oplossen, dan wordt dat gewoon onbetaalbaar. Als je een keer moet beginnen met het aankopen van locaties, of je moet een keer een pand verbouwd zien te krijgen, ja, dat zijn trajecten die al heel snel veel geld vragen. Dus op het moment dat dat allemaal vanuit de belastingpot betaald moet worden, dan gaat dat niet lukken. Dus wij zijn bezig met, op het moment dat een bedrijf er slecht is, of wij ook aangrijpingspunten in bedrijvigheid kunnen vinden. Dus zitten daar bedrijven die er belang bij hebben dat de verbeteringen tot stand gaat komen, zijn zij in staat om ook investeringen in het gebied te doen die uiteraard goed zijn voor hun eigen activiteiten, maar die er ook toe bijdragen dat de kwaliteit van het gebied verbeterd wordt. En daar proberen wij eigenlijk de verbindingen te zoeken.
1: Ja.
0: En daarmee kunnen we ook er aan toewerken dat we relatief gezonde investeringen doen. Dus we werken met bedrijven, we komen samen tot investeringen. En wij proberen constructies te vinden waardoor het kapitaal van de herstructureringsmaatschappij ook redelijk op orde kan blijven. Stel dat wij ergens een verbouwing of zo financieren op een slechte plek. Dan is dat een lening die op een bepaald moment weer terugbetaald kan worden.
1: Ja,
0: zo hou je het kapitaal van constructies in stand.
2: Ja, nou hartstikke goed Han. Fascinerend werk. Ik ben benieuwd wat de resultaten in de komende jaren gaan zijn.
0: Ja, we zullen ons best doen en we hopen dat er ook een goede momenten zijn om dat te kunnen laten zien.
2: Ja, tof. Hey, hartstikke bedankt dat je even wou inbellen en om dit wou toelichten. Mooi werk.
0: Oké, graag gedaan.

0: Love to Go van The Lost Frequencies. En wij hebben contact met Maurice Lahaye, bioloog betrokken bij Zodion en gespecialiseerd in wolven. Maurice, welkom.
1: Goedemorgen. Dankjewel.
0: Gisteren, voor sommigen heugelijk nieuws, voor anderen misschien wel minder, maar in elk geval nieuwe cijfers over wolven in Nederland. Specifiek het aantal wolvenpups. Ik noem ze even op. Landelijk zijn er namelijk 56 pups bijgekomen, van 13 in Drenthe. Kan jij dit even in context plaatsen? Zijn dat er veel, weinig, ongeveer wat je zou verwachten met de populatie?
1: Nou, dat gaat ongeveer wel wat we hadden verwacht. Voor een aantal leefgebieden missen we nog de cijfers. Dus het zal misschien iets hoger uitkomen. Mm-hmm. Maar het past bij de lichte groei, stabilisatie van het aantal wolven in Nederland.
0: Ja, en je zegt lichte groei / stabilisatie, want dat is inderdaad... Wat er is, dat wordt ongeveer in stand gehouden met wat er nu aan nieuwe aanwas is dan.
1: Ja, de afgelopen jaren zijn echte topgebieden bezet geraakt. Die zijn bewoond geraakt. En de wolf moet nu gaan uitwijken naar wat mindere gebieden die wat minder aantrekkelijk zijn. Meer wegen, minder wild. Mm-hmm. En dat leidt ook tot minder jongen. Want de topgebieden, dan kan je je baardje opeten, ben je in goede conditie en kan je veel jongen krijgen. Mm-hmm. Ja, nu de periferie, dus dat slechtere gebieden, daar hebben de wolven meer moeite om jongen groot te krijgen. En die zijn vol in Nederland. Dus we gaan nu langzamerhand de B-gebieden vol die worden bewoond. Mm-hmm. Maar dat betekent wel dat het aantal wolven wel toeneemt, maar het aantal jongen wel zo achterblijven.
0: Oké. En uiteindelijk hoop je natuurlijk, of ga je ervan uit dat daar een soort balans in gevonden wordt als de wolven alle gebieden die ze, waar ze kunnen overleven, bezet hebben, dan stabiliseert de populatie.
1: Ja, zeker. Er is een aantal maanden geleden door de Wageningen-universiteit een berekening gemaakt van hoeveel roedels er zouden kunnen overleven in Nederland. Mm-hmm. We gaan nu naar de ondergrens en zeggen van minimaal 23, maximaal 56. Nou, we gaan nu richting die 23 roedels in heel Nederland als minimum ondergrens. Mm-hmm. Dus we verwachten niet dat het maar door blijft groeien en door blijft groeien. We verwachten dat het langzamerhand gaat afvlakken. Dat het aantal wolven toeneemt, maar niet meer zo heel hard als in het verleden.
0: Nee. Duidelijk. En deze pups die hier nu geboren zijn, van die 56, hoeveel daarvan verwachten jullie dat die volwassenen de volwassen leeftijd bereiken?
1: Nou, als een kwart volwassen wordt, zou het al heel veel zijn.
0: Oh.
1: In het eerste jaar gaat minimaal de helft dood. Oh. En ook een deel vertrekt naar het buitenland. En dat is ook allerlei gevaren. Ja, nogmaals, als een kwart overblijft, dan is het een heel goed jaar geweest. Maar het is een beetje koffie te kijken.
0: Ja, oké.
2: Waarom gaan ze dood?
1: Jonge wolven gaan op een gegeven moment... Dat is een goede vraag. Ja. Op 1-2-jarige leeftijd gaan jonge wolven zoeken naar een eigen leefgebied.
2: Ja.
1: Gaan dan ver en veel lopen. Komen daar bij snelwegen tegen draaimanen. Worden daar aangereden, doodgereden. Verdrinken kanalen. Ze moeten ook voor zichzelf gaan zorgen. Dus een eigen kortje bij elkaar scholen. Geen ouders meer die het eten verzamelen. Dat is een stressvolle tijd. En dat overleeft niet alle jonge wolven.
0: Nee.
2: Okay.
0: Het is ongeveer een kwart, zeg je, die verwacht je dat die geslachtsrijp worden, is denk ik de term. Hè?
1: Ja, ik verwacht ook dat de kwart is, in staat om een eigen territorium, een eigen leefgebied te vinden. Dat zal deels in Nederland zijn, maar voornamelijk in het buitenland.
0: Mm-hmm.
1: Van de roedels in Nederland is ongeveer de helft van de ouders is van Nederlandse afkomst en de andere helft komt naar het buitenland. Ja, dus ook een deel van de wolven zal gewoon naar het buitenland vertrekken en daar een roedel stichten.
0: Ja, want ze trekken zich natuurlijk niks van de landsgrenzen aan.
1: De landsgrenzen voor wolven bestaat niet. Nee, dat is geen probleem. Ze lopen letterlijk half Europa door. Ja.
0: Hey, want we hebben nu natuurlijk over pups en de wolvenpopulatie in Nederland. Als we even een klein stukje uitzoomen. Want toen de wolven een aantal jaar...

0: geleden hier naar Nederland kwam, toen werden er bepaalde aannames gedaan over het gedrag, gebaseerd natuurlijk op onderzoek in Polen, Duitsland, Rusland, noem het maar op. Nu zijn er een aantal generaties in Nederland opgegroeid. Zijn die aannames die in eerste instantie gedaan werden over hun gedrag en hun verspreiding, komen die een beetje uit? Of zien we echt significante verschillen met de wolven in Nederland?
1: Nou, een heel goede vraag. We zien wel echt wel verschillen. We zeggen altijd bij wolven, zeg nooit nooit, want morgen is het anders.
0: Mm-hmm.
1: Tegelijkertijd zien we wel bepaalde patronen. Ze zoeken de grote rustige natuurgebieden op met hei en bos. Dus dat komt overeen. Tegelijkertijd zijn ze in bepaalde gebieden minder schuw dan we hadden verwacht. We zijn altijd aan het begin van, nou, een goede wolf is een schuwe wolf die je niet ziet. En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren diverse keren gezien dat wolven wel degelijk zichtbaar zijn, actief mensen opzoeken, et cetera.
0: Ja.
1: Waar via ligt, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Waarschijnlijk en mensen die graag wolven zien en gaan voeren.
0: Mm.
1: Maar ook wolven die hebben geleerd, dus kinderen ook minder bang zijn qua karakter. En dat die toch wel prima vinden.
0: Ja. Ja.
1: En.
0: Ja, want dat was mijn complete lekentheorie een beetje. Van dat de wolven die op een gegeven moment over waren gebleven, waren natuurlijk de nazaten van wolven die van zichzelf schuw waren. Want wolven werden natuurlijk actief gejaagd. En nu dat niet meer zo is, dat ze misschien inderdaad, dat ook de wat brutalere wolven, die krijgen nu de kans om zich voor te planten en hun gedrag door te geven. Of is dat wat simpel gezegd?
1: Dat is wat heel, dat is een erg korte bocht. Er zijn wolvenleefgebieden in Nederland waar de wolven compleet onder de radar opereren, niet gezien worden, maar wel aanwezig zijn. Dat zien we aan de hand van sporen of eventueel schade aan schade.
0: Mm-hmm.
1: En andere gebieden zie je dat jonge wolven wel degelijk zeer brutaal worden. Nou, we kennen natuurlijk het beruchte voorbeeld van wolf Bram. Het is wel heel rug. Het is niet één op één zo te zeggen. Er zijn wel degelijk wolven, ook in Nederland, die compleet onzichtbaar zich door het land gaan bewegen en niet gezien worden.
2: Ja, daar heb je het even over onzichtbaar. Maar hoe hebben jullie die welpen eigenlijk gespot? Hoe ben je erachter gekomen?
1: Op twee manieren. Er staan in heel veel leefgebieden staan wildcamera's. Die registreren 24 uur per dag, 7 dagen per week of er een wolf of andere dieren langskomen. Daar worden die jongen gesignaleerd. En vaak weten ook de boswachters of bosbouwers of andere mensen die het niet goed kennen, weten op een gegeven moment van, hé, daar zit het rol van de wolven. En die houden toch een schuin oogje, een oogje in 20 graden van, zie ik jongen ja of nee. Jongen zijn overdag actief, die spelen ook wel eens op open plekjes, et cetera, zijn daardoor wat zichtbaarder. Dus als je een gebied goed kent, als boswachter, dan heb je ook een goede kans om op een gegeven moment wel tegen een keertje tegen de jonge wolven aan te lopen. Meestal zien we gewoon met de wildcamera's die ook 's nachts beelden maken.
2: Oké, maar zie je dan ook wel van wie het er een welp is, zeg maar? Hoe kun je dat zien, dat je het als er meerdere moeders zijn die werpen?
1: Nou, meestal is er maar één moeder die werkt. Het volwassen vrouwtje van het roedel is degene die de jongen krijgt in principe. Maar soms is het echt puzzelen. Op Veluwe hebben we echt gebieden waar we echt moeten puzzelen van wie daar de ouders kunnen zijn. En moet je echt op DNA wachten om zeker te weten van wie de ouders zijn. En met DNA kan je ook de individuen uiteindelijk achterhalen. En dat hebben we wel echt wel nodig om het plaatje compleet te krijgen. Dus het is een beetje een half bericht. Ja, we weten waar jongen geboren zijn. We vermoeden wie de ouders zijn. Meestal is dat het vaste paar in het leefgebied. Maar helemaal zeker zou je pas als een DNA hebben.
0: Ja, oh ja, en dat wordt dan verzameld en dan onderzocht. En dan weet je inderdaad, dit is er één van deze moeder.
1: Ja, DNA verzamel je met rollen. Zowel van de ouders als van de jongen. Zeker als je een plek weet bij de rol waar de jongen vaak spelen. Ja, dan worden natuurlijk overal kleine dolletjes achtergelaten. Die kan je verzamelen, analyseren. En dan weet je welk wolfje het is geweest.
0: Ja, oké. Okay. Nou, Maurice, hartstikke fijn. En bedankt voor de toelichting. Dit gooit weer wat licht op deze ontwikkeling. En ze zitten hier voluit in Midden- en Noord-Drenthe. Dus we gaan je vast nog een keer bellen voor toelichting.
1: Helemaal prima.
0: Super. Bedankt.

0: Een applaus voor wolvenexpert Maurice Lahaye met Clap for the Wolfman van Guess Who. Ondertussen zit ik nog hier heerlijk in de studio met onze eigen Lucien. Zelf fervent paardenliefhebber.
1: Ja, zekers, zekers.
0: Ja, en voor je eigen radioprogramma sprak jij laatst Tjitske Ipma, medewerker bij Stichting Links. En jullie hadden het over paardendaten.
1: Ja joh, Tinder voor paarden. Ja, in onze uitzending van Beestjes gisteren, die we trouwens hier ook hebben gemaakt.
0: Ja, groot succes volgens mij weer.
1: Hartstikke leuk. Ja, hebben we inderdaad Tjitske Ipma van de Stichting Links gesproken. Ja, want er zijn toch best wel heel veel paarden nog alleenstaand. En eigenlijk moet dat gewoon niet. En we hebben een paar stukjes. En daar gaan we nu eventjes ook naar luisteren. In ieder geval het eerste stukje. Waarom paarden niet alleen mogen staan?
2: Het is een kuddedier. En kuddedieren die zijn eigenlijk met elkaar een soort van één geheel. En ze hebben een duidelijke taakverdeling. En ze kunnen eigenlijk alleen maar fijn functioneren als ze voor elke taak een personage hebben. Dus belangrijke dingen als eten en slapen. Je ziet bijna nooit een paard die in zijn eentje woont liggend slapen. Want die is altijd in een bepaalde staat van alertheid. Terwijl als ze in een kudde zijn, dan waken ze over elkaar. Ik zie in onze kudde bijna altijd één liggen en soms meer. En de rest die staat er dan bij te waken. Dus om even in echte rust te komen, heeft een paard gewoon een maatje nodig. Dat is heel bazaal. En ook met eten, als ze met hun hoofd naar beneden aan het grazen zijn, is het heel fijn dat een ander oplet. En dat kunnen ze haarfijn op elkaar afstemmen. Dus dat zijn eigenlijk zeg maar basisbenodigheden, maar ook spelen. Kroelen, communiceren. Daarvoor hebben ze toch echt een maatje nodig.
1: Ja, dat niet alleen. Ze hebben natuurlijk een maatje nodig. Maar ook, hoe herken je dan dat een paard eenzaam is?
3: Ja, die zit alleen aan de...
1: Die staat dus alleen. Hè, die staat er dan alleen. En maar dan denk je van, hoe zie je dat dan? Hè? Want ik zie helemaal niks aan dat paard. Daar hebben we ook een klein fragmentje over.
4: En hoe merk je dat een paard eenzaam is?
2: Nou, dat is dus het lastige, want er zijn veel mensen die we erop aanspreken of waar we gesprekken mee hebben, die zeggen, ja, maar ik merk er niks aan, of volgens mij komt hier niks tekort. En paarden zijn echt een kei in het verbloemen van pijn en zwakte, want het zijn natuurlijk prooidieren.
4: Ja.
2: Dus als zij laten zien van,

0: ik voel me niet zo lekker. Dan is in de natuur de kans groter dat ze gegrepen worden door bijvoorbeeld een wolf of een ander roofdier. Dus we zullen heel lang de schijn ophouden van nee, gaat goed, gaat goed, gaat goed. Ja. En, maar waar je dus wel aan ziet al, is dat ze niet liggen slapen. En misschien ook kan je dat zien als ze minder rustig eten. En ik zie ook vaak ponies die hun hoofd gewoon vaak wat omlaag hebben hangen, hals wat omlaag. En dat duidt ook wel op een soort depressiviteit. En als het heel lang duurt dat ze paarden geen contact hebben met anderen, dan kan je het ook zien als een soort zombies. Dan hebben ze echt een hangend hoofd, staan ze in een hoekje en geven ze het ook zeg maar op. Dus dan onze paardentaaldeskundige zegt dan dat de ponies uitstralen van pak me maar, grijp me maar, ik ben klaar.
1: Ja. Dat is toch wel heel triest natuurlijk. Hè? Daarom is het ook van belang dat paarden gewoon bij elkaar komen te staan. En die stichting die houdt zich daar heel goed mee bezig. Wat ook belangrijk is, is dat ze dat kosteloos doen. Dus dat is natuurlijk wel heel prettig. Het werk wordt gedaan door vrijwilligers. En de stichting is afhankelijk van donaties. Dus wat dat dan gaat. En als je dus zeg maar een paard of pony hebt die daarvoor in aanmerking komt. Nou, wij hadden gisteren nog zelfs een oproepje.
0: Mag ik nog een oproepje doen? Ja, jullie zitten wat verder weg. Maar we hebben een mevrouw in Twente in Manderveen die een Shetland pony bij haar eenzame chat wil. Die wil ze wel overnemen. Dus als er nog mensen in jullie regio een Shetland pony over hebben op leeftijd, die is van harte welkom in Twente.
1: Nou, meer informatie zou ik zeggen voor paarden bij elkaar. Dan kan je contact opnemen bij paardenbijelkaar@gmail.com of bij de stichting De Links. Dan kijk je gewoon bij het project Paarden bij elkaar. Tinder voor paarden.
2: Ja, wat een geweldig initiatief. Want ik begrijp dus inderdaad, zij matchen dus mensen die enkele paarden hebben. En dan kijken ze van hoe kunnen we ervoor zorgen dat die bij elkaar komen.
1: Ja, en als je zeg maar, in dit geval is dat mensen, het oproepje is van die mevrouw die heeft zelf contact gezocht. Mm-hmm. Maar je kan natuurlijk ook zijn, als je ergens een paard alleen ziet staan en je kent de eigenaar niet, dan kan je ook met de stichting contact opnemen.
2: Oh, en dan zeg je van hier en hier.
1: Ja, daar en daar is een paard. En dan, of zij kunnen dat maken er dat werk van. Of jij zorgt dat die mensen, als je uiteindelijk toch weet wie dat is, dat ze een folder krijgen en dat ze dan gaan weten wat ze kunnen doen.
2: Ja, wat mooi.
1: Ja.
2: Nou, wat een prachtig onderwerp om af te sluiten. Dat was namelijk alweer Maat in de Morgen. Ik ben Jos Smit, vandaag bijgestaan door Lucienne van der Boer. Bedankt voor het luisteren en tot morgen.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
2: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
1: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
3: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
1: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de

0: 5%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
4: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
2: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen en dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
1: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu €500.000 per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
3: En tegelijkertijd begint er nu ook vragen op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
1: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €500.000. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
2: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
4: Radio A. en Hunze.
3: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Pavel Kotov. Het weer, zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
10: Pech! Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Volido.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.

kan zijn dat ik je even een kleine illusie armen maak. Ik dacht namelijk altijd dat dit een oer-Hollandse plaat was, maar dat is het niet. Het is namelijk een vertaling en een bewerking van een Duits nummer van de Bayerische groep Heinlein. Lang schon nimmer gesehen.

0: Nederlandse tekst is van Willem Wilmink, die de opdracht kreeg van Herman van Veen om iets te schrijven dat bruikbaar was voor Hilversum 3. Hij valt het al behoorlijk letterlijk op en maakte een nummer over de radiozender van. Het gaat over de nostalgie naar vroeger, toen mensen nog samen zongen en muziek niet overal via de massamedia binnenkwam. Nog trouwens detail, de term Hilversum 3 bestond nog niet. Uit de tekst werd in 2018 opgenomen in de Dikke Vandalen.
1: Koffie en Keuvel.
0: Dus wat dat betreft is het uiteindelijk wel iets wat is geworteld in ons oer-Hollandse. Maar van oorsprong dus uit Bayern, van Han Lien, lang zo niet meer gezien. Uit Duitsland dus. Je hoorde de versie van Herman van Veen, Hilversum 3 in een nieuwe Koffie en Keuvelen. Met later dit uur natuurlijk weer een fijne live-opname. De Schatkist van Nederland zit namelijk bomvol met allemaal van dat soort fijne liedjes. Dit keer niet per se iets voor in een volle feesttent zoals we de afgelopen dagen misschien hebben gehad, maar een heel fijn cadeautje van een artiest. Wat ook een cadeautje is, is muziek van de Golden Earring. Ga ik zo voor je draaien. De eerste plaat onder de nieuwe Golden Earring. Zonder dus die extra S. Eerst maar eens even de nieuwste van Miss Montreal. Een voorproef op haar jubileumtheatertour om 20 jaar carrière te vieren. Dit is groot.

0: 45 miles daarvoor Miss Montreal en groot.
1: De Drentse douche bij Radio Drenthe.
0: Ja, over groot gesproken. Het grootste concert uit hun geschiedenis is aangekondigd. Dan heb ik het over Akta en de Munich. Volgend jaar staan zij in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En in het kader daarvan de hele week een terugblik op de Drentse douche met liedjes van Akta en de Munich. En dat gaat echt alle kanten op. Ze hebben natuurlijk nogal wat hits. Maar het is van oorsprong natuurlijk ook gewoon een kleinkunstduo. Dus ze hebben ook hele kleine of liedjes. Of liedjes met een hele uitgesproken tekst. Of een hele inspirerende tekst. Vandaag een, nou, ik vind het zelf een klein liedje. En de titel is Een Mooi Liedje. Nou, dat is het ook absoluut. Vooral ook live is deze heel erg... Nou, kom binnen, zeg maar. Ook binnen in de Drentse Doezens. 2021, 2022 en ook vorig jaar was hij weer terug van weg geweest. Van de partij op 827 in de Drentse Doezens. Akta en de Munich. En Mooi Liedje.

overleed in 1996 half 37-jarige leeftijd aan een longembolie. Hij heette eigenlijk Karine Reani. Dat was haar echte naam. Haar artiestnaam was Nadi. In het Arabisch is dat voor roepster. Dit was haar grootste hit, Windforce 11. Daarvoor ook nog Acta en de Munich. En dit is Leo Moorman. En hier in het oosten.

0: 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Genot dat uit het hart komt en veel geld bespaart. 20% korting op onze ED-kaartjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
3: Altijd mooie tijd voor de hoogtepunten uit het Drentse nieuws. De avond in Hoogeveen is rustig verlopen na meerdere avonden met ongeregeldheden. Maatregelen van de burgemeester en de politie lijken effect te hebben. Zo geldt er een fietsverbod in de hoofdstraat, mag de politie preventief fouilleren en zijn er eerder gebiedsverboden uitgedeeld. Herinneringscentrum Kamp Westerbork gaat vanaf 2027 flink op de schop. In de eerste fase wordt vooral het voormalige kampterrein aangepakt. De bedoeling is dat de contouren van het kamp beter zichtbaar worden en delen van oude barakken keren terug. En de gemeente Emmen denkt samen met de glastuinbouwers zelf dat glastuinbouw op Erica grotere kansen heeft dan in Klasinaveen. Voor het zuiden van Klasinaveen, waar veel kassen leeg staan, moet dan een ander plan bedacht worden. Nou, dit en ook al het andere nieuws lees je ook uitgebreid op onze website rvdrenthe.nl en in onze app. Het weer, dat krijg je vanochtend van Gert.
4: Dus vandaag even flink inleveren qua temperatuur. Gisteren op veel plaatsen 22 graden. Vandaag 15 tot 16 graden. Het is wisselend bewolkt, dat betekent af de zon. Ook stapelwolken, er vallen enkele buien. En een stevige noordwestenwind. En vanavond wordt het de meeste plaatsen droog. En vannacht koelt het af tot 7 of 8 graden.
5: Social Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, thanks, bo!
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleef waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.

0: Niet extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen je bij ADAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ADAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ADAG, juridisch probleemoplossers.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.

Drenthe, live vanaf de Zuidlatermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlatermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlatermarkt.

Smoor Verliefd en daarvoor nog Shock Blue Venus. De eerste Nederlandse act die nummer 1 werd in Amerika. Maar het is niet echt een original. Het is gebaseerd op Big Free. De banjo-song, die trouwens ook weer een inspiratie deden met O Susanna van Stephen Foster. Maar die Big Free, dat klinkt zo.

lekker, hè? Toen was er dus Shocking Blue. En bijna 20 jaar later gebeurde het opnieuw. Toen was Bananarama, die maakte er in 1986 weer een Amerikaanse nummer 1 hit van.

0: had je drie generaties van een hit. Met de Big Three, Shocking Blue en dus Bananarama. En waar kennen we hem allemaal van? Vooral van de schiermesjes, hè?
1: De schatkist van Nederland.
0: Ja, dat zit er al toch een beetje aan vast. We gaan de schatkist weer openmaken. Deze hele week gevuld met live muziek van Drentse artiesten. Ja, en deze dame die blijft maar timmeren aan de weg. Volgend jaar heeft ze zowaar een eigen show in de AFAS Live. Dan heb ik het natuurlijk over Hannah May uit Weerlingen. Ik ben fan. Dat ben ik al een tijdje. Dat was ik al in het Engelse tijdperk, zeg maar. Maar zeker nu in het Nederlandse tijdperk misschien nog wel meer. Ja, en wat voor shows heeft ze allemaal wel niet achter haar naam staan? Nou, laten we zeggen, sowieso bijvoorbeeld het Hello Festival in Emmen. Hè? Dat is toch een beetje achtertuin. Maar ook de streamer stond ze afgelopen, wat is het, 2 weken geleden nog mee op het podium. Concert at Sea, wat echt een mega festival is. En nou ja, Pinkpop, om ook maar eventjes wat te noemen. En ze stond natuurlijk ook nog in het voorprogramma van Suzanne Freek in de Gelderdoom. 10 edities lang, kortom, ze timmert flink aan de weg.

Ja, en zo af en toe weer dan als artiest ook wel even een klein cadeautje geven. De festivalzomer van 2025, vorig jaar dus, was een hele mooie verhaal. En ze speelde daar heel lang een liedje live en dat heette Fluister. En toen dacht ze op een gegeven moment, aan het einde daarvan, die zomer, laat ik hem gewoon uitbrengen als cadeautje voor de fans. Nooit als single uitgebracht, niet te vinden op een album vooralsnog. Maar wel hier op de radio te luisteren. En ik fluister even naar jou, dat die volgens mij ook wel op Spotify staat, hoor. Maar op Radio Drenthe luisteren is natuurlijk veel leuker. Live muziek van Hanna May. Dit is Fluister op Radio Drenthe.

0: Night. En daarvoor gaan we mee fluister de live uitvoering. De uitvoering die ook beschikbaar is op dit moment. En we gaan eens even weer kijken naar nieuwe muziek. En deze beste man ga ik zo introduceren voor je. Maar eerst wil ik je even vertellen aan de hand van een appje wat ik kreeg van Anita. Die vraagt om de nieuwe clip van Jan Wolters. Nou, ik heb goed nieuws voor je, Anita. Sowieso hebben we die maandag al gedraaid in het kader van deze nieuwe muziek die we hier altijd hebben in Koffie en Keuvelen. Maar morgenmiddag bij mijn liefdallige collega René Steenbergen, dan is Jan Wolters, de zoon dus van Jannes, live aanwezig met zijn nieuwe single. Dus die ga je dan sowieso horen. En ook hem ga je horen over zijn, nou, zijn carrièrepad. Dus bij deze even een tippie. We gaan naar Edwin Bos uit Schonebeek. Hij heeft ook een nieuwe single. En die is geproduceerd onder meer door Roly Prins. Nou, die zit sowieso wel heel erg lekker in de regio muziek. Het is een beetje een country-achtige plaat geworden met een mooie melodie. Een moderne ode aan klassieke truckermuziek met een orgel, een banjo en warme countryklanken en een fijn snelwegritme zoals hij zelf omschrijft. Is ook terug te vinden in de titel Achter in mijn truck heet hij. Dit is Edwin Bos op Radio Drenthe.
1: Ik leid al jaren door het land, voor klanten nationaal. Was het een tijdje rijd ik niet meer.

0: beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
1: Meer dan 50 woonwerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Vrielingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenoord Interieurs Coevorden. Oogst, van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenoord-interieurs.nl.
2: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie.
6: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
11: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
12: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en

0: Hunze.
1: Radio A en Hunze.
0: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Nu betaald. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: gaat niet over deze Charles en Eddie, would I lie to you, maar over die plaat daarvoor. Queen, David Bowie. Het nummer ontstond een beetje per toeval. Ze waren in de Mountain Studios in Montreux aan het werk. Aan een song die noemden ze Feel Like. David Bowie die kwam even lekker binnenvallen, deed even mee. En dat veranderde de song compleet. De opname was daarna ook behoorlijk chaotisch. Er werd de hele avond veel geïmproviseerd. En de partijen werden uiteindelijk in één lange studiosessie vastgelegd. Ik heb medelijden met degene die het uiteindelijk allemaal aan elkaar moest plakken.
1: Maar kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: Maar het was wel een succes. Queen, David Bowie, Under Pressure, op nummer 1 gekomen in de top 40 in 1981. Wat ook een succes is, dat zijn onze ontbijtjes, hè?
2: Ik ben blij dat je dat zegt. Ik dacht even dat er wat anders ging komen.
0: Nee, ja, jij bent ook een succes. Maar we hebben het in dit geval echt over de ontbijtjes. Die we de hele week al weggeven. Het is een ontbijtje voor twee.
2: Ja.
0: Shared breakfast. Zo schuif je lekker romantisch met elkaar aan tafel. En dan bijt je zo langzaam je croissantje naar elkaar toe.
2: Oh. Je maakt gewoon

0: interessant romantisch spel, ja, moet ik zeggen.
1: Ja, je kunt natuurlijk ook gewoon met je moeder gaan of zo. En ja, lekker kletsen. Bij zondagochtend ontbijt.
0: We houden de opties open met wat je daarmee kan doen. Met dat shared breakfast.
1: De keuze is een reuze. Wat geen keuze is, is de opgave. Het is best simpel. Kids die gaan na het ontbijt even naar de microfoon en spreken in over ontbijtproducten die ze zojuist op hun bord of naast hun bord hebben gehad. Aan jou de vraag: welk ontbijtproduct omschrijven zij? Als je het weet, 0592-33-1188 is het telefoonnummer waar je naartoe kunt bellen of appen om je antwoord door te geven. Hier komt de opgave.
2: Ik vind het niet lekker. Het is een beetje hetzelfde als melk. Het is drinken, maar dan is het iets zuurder.
1: Nou, dat geeft het wel weg, zou ik zeggen. Als jij het weet, bel of app 0592-33-1188 en maak kans op die shared breakfast. Lekker met z'n tweeën aan het ontbijt. Dit is Son Milieu Feels Part 2.

0: Something happened on the way to heaven. Er kan van alles gebeuren op weg naar de hemel. Trouwens, heb ik jou nog wel niet gevraagd deze week. Maar stel nou dat jij een ontbijtje zou winnen. Hè? Met wie zou jij dan eigenlijk gaan?
1: Ja, met mijn eigen vrouw. Ja? Anders krijg ik ook ruzie thuis natuurlijk als ik dit van alles gezegd had.
2: Een heerlijk ontbijt voor twee.
0: Dat is ook de enige keuze dan eigenlijk. Dat is de enige goede.
1: Hoe zit dat bij jou? Leuk, mogen gelijk even terugkaatsen.
0: Henk, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Hoe is het ermee op deze donderdagochtend?
3: Nou, lekker.
0: Ja, waar kom je, waar bel je vandaan, Henk?
3: Ik ben uit Hogeveen.
0: Hogeveen, oei, dat is... ja, jullie zijn in het nieuws geweest, hè, deze week.
3: Ja, ik was er wel mee.
1: Ja? Henk, heb je een gebiedsverbod te pakken?
3: Ik riep op een vetbuik door de lucht geworden.
0: Is dat zo? Nou, dan moeten we maar eens even je zo meteen doorschakelen met de burgemeester, volgens mij.
3: Nee,
0: maar
3: even... ik ben al genoteerd.
0: Oh, je bent al genoteerd. Maar even alle gekheid op een stokje. Zijn het een beetje rare dagen in Hogeveen? Of,
3: Ja, het is daar geen verborgen, Nina.
0: Ja. Hoe ervaar jij dat? Want heb je er zo

0: ook last van, of niet?
1: Nee, ik woon aan de buitenkant, aan de rand van ongeveer.
0: Oh ja, jij woont aan de goede kant, zeg maar.
1: Ik heb er niks in last van. Nee.
0: Nou, gelukkig maar. We gaan een spelletje spelen. Dat is echt iets heel anders dan overlast veroorzaken. Hoewel, misschien als jij straks heel hard aan het juichen bent, dat je de buren wel aan de deur krijgt. Dat zou natuurlijk kunnen. Het spelletje gaat als volgt. We hebben wat kinderen gecharterd om wat in te spreken over een ontbijtproduct. En dan is de vraag aan jou, over welk product hebben ze het? Ik laat je de opgave nog even één keertje horen.
2: Ik vind het niet lekker. Het is een beetje hetzelfde als melk. Het is drinken, maar dan is het iets zuurder.
0: Nou, Henk uit Hogeveen, waar hebben we het over dan?
1: Ja, we hebben het over karnemelk, denk ik.
0: Karnemelk, jazeker. Ja. Ben jij nog een vervent karnemelkdrinker?
1: Nou, meer is erbij, ja. Ja. Zonder zoetigheid erin.
0: Ja, ja, precies, ja. En doe je dat dan bijvoorbeeld 's ochtends karnemelk en 's middags normale melk? Of wissel je daar niet in af?
1: Nee, 's morgens geen karnemelk. Gewoon een zoge dag als team. Ik vind hem lekker fris.
0: Lekker fris.
1: Gewoon zo, niet meer ontbeten.
0: Ja, vooral in de zomer, hè. En dan gewoon lekker koud en zo, dan is dat goed.
1: Ja, lekker fris is dan gewoon overdag. En niet bij het eten of wat dan ook.
0: Nee, wat heb je dan
1: bij... lekker tussendoor.
0: Wat heb je dan bij het eten?
1: Ik praat van bier en karnemelk. bij het eten, ja. Ja, gewoon melk.
0: Oh, normaal.
1: Melk of, ja, of koffie.
0: Ja, dus wel een afwisseling. En een karnemelkje als alternatief voor het biertje.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Klinkt heel gezond, dit, Henk.
1: Nou, ja, er is ook een liedje van, toch? Je weet niet, bier met karnemelk.
0: Oh ja, die ga ik dan straks eens even opzoeken. Het ontbijtje gaat in ieder geval naar jou. Wie ga je meenemen?
1: Ik denk mijn vrouwtje.
0: Ja, ja, ja, ook geen keuze, zeker. Ja.
1: Vast en zeker. Ja, ik heb de keuze naar Reus, hoor. Ik heb nog een dochter en nog een zoon en een schoenzoon.
0: Oh ja, je kunt altijd nog strootje trekken, hè? Dat is altijd nog een optie.
1: Ik kan met hem in de verloring doen. Dat kan ik wel eens doen.
0: Heel veel plezier ermee. Henk, blijf nog even hangen. Dan gaan we even zorgen dat de boel goed komt. En dan wens ik je voor nu nog een hele mooie dag.
1: Ja, ik wens jullie van hetzelfde.
0: Hoi, hoi.

0: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller & Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, om voor goed boeren.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller & Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Half elf, het nieuws uit Drenthe met Milko nu. Milko, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De avond in Hoogeveen is rustig verlopen na meerdere avonden met ongeregeldheden. Maatregelen van de burgemeester en de politie die lijken effect te hebben. Zo geldt er een fietsverbod in de hoofdstraat en mag de politie preventief fouilleren en zijn eerder gebiedsverboden uitgedeeld. Hoogleraar bestuurskunde Heinrich Winter van de Rijksuniversiteit Groningen die vertelt welk effect een gebiedsverbod heeft.
5: Ik denk dat heel veel mensen het ook wel zullen zien als een stevige waarschuwing. Ik ben in het vizier, dus ik moet uitkijken hoe ik me in de komende tijd ga gedragen. Dus het zou ook wel een preventief effect moeten hebben. Ook op anderen, denk ik, die dat zien gebeuren.
4: Herinneringscentrum Kamp Westerbork gaat vanaf 2027 flink op de schop. In de eerste fase wordt vooral het voormalige kampterrein aangepakt. De contouren van het kamp worden beter zichtbaar en delen van oude barakken die keren weer terug. Ook de voormalige commandantswoning wordt verbouwd. Daar komt onder meer een ontvangstruimte. Voor de eerste fase is €15 miljoen beschikbaar. Daarna moet ook het museum worden vernieuwd. Of daar geld voor komt, wordt volgend voorjaar duidelijk. En Colin Fire, hij gaat komend weekend zijn rentree maken in de Moto 2. De coureur Staphorst brak 3 weken geleden in Oostenrijk zijn sleutelbeen en is voldoende hersteld om weer te kunnen racen. Hij moet vandaag nog wel een medische keuring van de organisatie doorstaan. Fire miste door de breuk de grote prijs van Japan. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
3: Yes, dankjewel. Het weer dan met Gert Voerman.
6: Het is vandaag even flink inleveren qua temperatuur. Gisteren op veel plaatsen 22 graden. Vandaag 15 tot 16 graden. Het is wisselend bewolkt. Dat betekent af en toe zon. Ook stapelwolken, er vallen enkele buien. En een stevige noordwestenwind. En vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. En vannacht koelt het af tot 7 of 8 graden.
7: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen.

0: Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even een paar rijen. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.

0: Attend the Bellamy Brothers and let your love flow.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ah, Robert, ik moet zeggen, ik wist niet dat je er alweer aan toe was om weer terug te keren naar school. Maar lijkt er toch verdomd veel op.
2: Ja, ik had er nooit weg moeten.

0: in eerste instantie. Ik denk ook dat er iets school meer in Drenthe is die mij nog wat bijspijken kan. Ik had dat vroeger al moeten doen en op een gegeven moment bereik je een bepaalde leeftijd dat het al lastig wordt om dingen te leren. Maar goed, desalniettemin goed om hier te wezen. De Emma School in Assen, die toch al dit warm plekje in mijn hart heeft. En dat heeft onder andere te maken met, mag ik juf Jeanette zeggen?
1: Ja, wel zeker. Jij wel.
0: Gelukkig. Met juf Jeanette die is die. Ja, en die mij een klein beetje overhaald even om hier wat te komen doen zometeen. En dat heeft van alles te maken met lezen. En dat is niet helemaal voor niks, want het is, ja, wat voor week is het eigenlijk hier op school?
1: Ja, het is de kinderboekenweek natuurlijk. Dus daar zijn we heel druk mee. En daar zijn we vorige week al mee begonnen. En we gaan nu gewoon door. Dus vandaar dat jij hier bent.
0: Ja, precies. Want jullie hebben eigenlijk vragen van, nou, wil je ook een stukje komen voorlezen? En aanvankelijk zei ik, nee, kan niet. Ik moet werken. Nou, toen hebben ze het zo gepland.
1: ja.
0: Dat ik hier nou al werkend sta. Dus dat is een mooie listwerk.
1: Ja, dat is een mooie win-win, toch?
0: Ja. Jij doet het win-win. Ik moet straks met de kloten voor het blok. Want het speellokaal zit al helemaal... Zullen we even spieken, dan?
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Even, kijk maar even, want niet alle kinderen gewoon in beeld. Dus we hebben de camera een beetje in de gang gezet. Maar ik zit even te kijken. Oh, een heel goed gevuld lokaal. De kinderen ben al drak aan het zingen, geloof ik. Dit bent wel hele zoete kindertjes, hè?
1: Niks is wat het lijkt, hè? Oh. Niks is wat het lijkt.
0: Hier er straks nog bij?
1: Niks is wat het lijkt.
0: Nee, precies. We zijn al helemaal stil. Jullie mogen rustig doorgaan met zingen, hoor. Want we zijn nog niet aan de beurt. Maar ik kom straks met dit prachtige boek.
2: Ja, die heb ik thuis.
0: Hebben jullie die thuis? Wie kent dit boek? Ja? Oh, de Gruffalo. Nou, dit boek is de Gruffalo. Die ga ik zo meteen een stukje te verdragen. Niet uw eigen werk, helaas. Het is een Nederlandse versie, hè?
1: Ja, klopt. Ik heb ook de Drentse. Maar ja, dat
0: feit...
1: Ja, dat klopt. Die heb ik waarschijnlijk uitgeleend aan iemand. Maar ja, niet weer terug. Dus bij deze oproep, wie hem van mij heeft, breng hem terug.
0: Toen even terug naar Jeanette. Dan komt het allemaal goed hier op de Emma School in Assen dus. Hé, maar hoe wordt er verder op deze, in deze week zeg maar, aandacht besteed aan het lezen? Misschien moet ik de vraag even anders beginnen met... Hoe is het stelt met het lezen? Want het is toch een terugkeerend thema haal in een ijzeren ontlezing via het hoogtij. En dat tij moet wel gekeerd.
1: Klopt. Nee, wij hebben op school elke groep die begint elke dag met een half uur tot drie kwartier lezen. En we doen duo lezen met groep 8, die helpt groep 3 weer mee. Er zijn ouders die in de school voorlezen en elke dag lezen we voor. Omdat het gewoon, dat moet gewoon omhoog. Het is gewoon ook hartstikke belangrijk en hartstikke mooi om te doen.
0: Ja. Dat wordt natuurlijk ook vaak gezegd. Tenminste, ik heb zelf dat beeld haal ik ook een beetje in stand. Dus ja, het is alleen maar iPads en computers en schermen. Maar weet ik het allemaal niet.
1: Nee,
0: maar dat wordt gewoon met pen en papier geschreven.
1: Ja, zeker. Ja. En natuurlijk gebeuren er ook werkstukken op de computer, op de Chromebooks. Maar in de basis is pen en papier. Potlood en papier.
0: Precies. Dus in die zin is er niks veranderd met. Nou, ik ben al 34 toen ik op school zat, was de leesplanken was niet meer te vuurgeest. En weet ik het allemaal niet.
1: Nee, dat is absoluut niet meer in orde. Nee.
0: Wat is nou het leesmodel?
1: We zijn net begonnen vorig jaar met leeslijnen in groep 3. Dus dat ben ik een beetje nog niet heel erg in. Ik ben bij de kleuters natuurlijk.
0: Oh, natuurlijk. Dat is ook zo. Je hebt er niet zoveel met te maken.
1: Nee,
0: dat wil met voorlezen, maar niet met leren.
1: Nou, we bieden wel letters aan natuurlijk in groep 1 en 2.
0: Ja?
1: Ja, dan gaan ze die op een speelse manier. Niet rammen of nou, dat klinkt ook wel heel...
0: Nou, ik weet niet. Dit al luid is live, maar goed. Dat is nog heel raar beeld voor de Emma School hier.
1: Nee, maar
0: als het niet goed schiks gebeurt, dan maar kwaad schiks. En dan houdt me erin.
1: Ga er mee de speelse manier.
0: Gewoon allemaal universitaire schoolde kinderen die straks doodsbenauwd, dan wel, maar.
1: Hou op, joh. Nee, je gaat op speelse manier.
0: Yeah.
1: Ja, bij de kleuterschot.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Dat is allemaal flauwekul natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, en het draagt zo'n boek als dit natuurlijk ook prachtig.
1: Ja, dat is een van mijn favorieten. Vandaar dat ik die ook uitgekozen voor jou.
0: Ja, snap
1: ik. En de kinderen vinden het ook hartstikke mooi.
0: Ja, daar ben ik blij van dat het niet een of ander heel moeilijk boek is.
1: Nee.
0: De Gruffalo, want ik denk dat heel veel mensen die helemaal kinderen hebben, die zult dit herkennen.
1: Zeker.
0: Wat ging het over?
1: Het gaat over een muis, een hele slimme muis en het monster. In het bos, dat is een Gruffalo en die wil eigenlijk gewoon die muis opheen.
0: Daar komt er dan niet aan.
1: En die muis die komt allemaal vriendjes tegen en die speelt een heleboel tegen elkaar uit. En uiteindelijk is het muisje is het slimst.
0: Uiteraard.
1: Ja.
0: Hey, wat zie je bij zo'n in de wacht? Want ik zeg net dat met hele zoete kindertjes, jij zegt niks is wat het lekker.
1: Nee, wij hebben de liefste kinderen van Assen op school.
0: Yeah?
1: Ja? Zeker.
0: Oh, dat tref ik daar al in met.
1: Ja, tuurlijk. Ja, nee hoor, dat, kijk maar, ze zijn een al vrouwelijk.
0: Ja, dat is waar.
1: Daarom.
0: Ben je straks nog wel stiltekring, denk je?
1: Jawel hoor, dat lukt. Oh. Ja.
0: Nou, en anders niet, dan brul ik
1: wel. Nee, dat komt goed. Dat ben ik
0: anders schiet me aan de hand, hè?
1: Dan ben ik er ook nog bij, hè? En Corine en Lotte zijn er ook nog bij.
0: Het wordt werkelijk iets fantastisch. De hele week nog, komt er nog meer anders voorlezen?
1: Ja, morgen nog.

0: nog. En we hebben gisteren ook een theater gehad. We hebben filmpjes opgenomen van Spot Aan. En alle ouders zijn al bij ons in de klas geweest. Naar theater kijken van de kinderen, waar ben jij goed in? En dat gaan de andere kleuters ook morgen nog doen. Dus dan worden we afgesloten met elkaar.
1: Jullie waren gisteren in Kolk, geloof ik, op het podium worden danst. Er waren een paar hele blije snoetjes, vertelde mij dat net. Dat was ook werkelijk iets fantastisch. Hè?
0: Ja, klopt. Ja, zijn we gisteren ook met alle kleutergroep naartoe geweest. Eén moeder werkt bij de nieuwe Kolk. Die heeft dat voor ons geregeld. Nou, hoe fantastisch is dat?
1: Perfect.
0: Dat je achter de coulissen kan kijken en op het podium mag dansen. Yeah. Dat vergeten ze nooit weer.
1: Nou, hartstikke leuk. Ik denk dat wij morgen een stukje gaan voortdragen. Wat dacht jij?
0: Ja, lijkt me een goed plan.
1: Dan sluit mij deze radiobijdrage Jeffrey daar met af. Ik ga dus het speellokaal in hier van de Emma School in Assen om een moppie te vertellen of voor te lezen uit dit prachtige boek De Gruffalo, die overigens ook in het Drents vertaald is en die juist net kwiet is. Mocht je dat boek dus van haar hebben, breng het terug. Dat zou mooi wezen.
2: Wat
1: fantastisch.
2: Cool.
1: Met jullie straks weer vanuit Bijl.
2: Ja, nou, dan gaan we naar bij De Gruffalo. Leuk dat dat boek nog steeds flink gelezen wordt op de scholen. Dat lazen wij vroeger ook al op school. Ach, zeg. En dus inderdaad, een Drentse vertaling. Als je die hebt, dan trek even aan de bel. Speciaal voor Juf Jeanette. Onderweg voor je, Stella Lefty. Naar Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

stellen leg je nieuwe muziek op Radio Drenthe. Boston hoor je. Zometeen een nieuwe versie van een liedje uit 2003. Van Chris de Roo. Het heet Grote Vriend. Je hoort het vaker hier op Radio Drenthe. En zometeen dus gewoon lekker nog een keertje. En ook onderweg voor je Zweedse muziek. En de nieuwe van Susanne en Freek. Daar deze klanten van Robbie Williams, Kylie Minogue.

0: wonen.nl.
1: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
2: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling. Van Neon Minigolf en Pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
0: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
3: Voordeeluitjes.nl. En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen maakt het hier.
4: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie die wordt geleid door Saoedi-Arabië heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal 503.000 euro. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf 25 euro aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.
9: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
10: Stel aan je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Oeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
13: Verzekeringsgedoe? Nee joh, verzekering kan ook...

Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.

0: de schade en door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
1: We kunnen door,
0: direct door. Allianz Direct.
2: Nu bij Ben dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Radio Drenthe.
6: Koffie en Keuvel.
5: Met Jeffrey Verdel.

0: Ze zaten in een muzikale dip en hadden echt een hit nodig. En toen werd Happy Together aangeboden aan de Turtles. Meerdere artiesten hadden al bedankt voor dit lied. Maar de Turtles die zagen er wel wat in. En met succes. Het werd uiteindelijk hun grote doorbraak en een nummer 1 hit in Amerika.
1: Op stap in Drenthe.
0: Daarvoor ook nog aan Zweden, Media en All About the Money. We gaan eens even kijken waar we op stap kunnen. Nou, dat kan dit weekend. Bijvoorbeeld in Westerbork. Aankomende zaterdag is daar een grote drag queen show. En degene die daar alles over weet is Jos Harsing. Jos, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En voor de mensen die dat zelf nog nooit hebben meegemaakt, wat is dat nou eigenlijk, zo'n drag queen show?
2: Een drag queen show is eigenlijk een man of een vrouw die zich verkleedt van het andere geslacht en daar een leuke show van maakt.
0: Ja, en wat doe je dan? Is dat dan vooral zingen bijvoorbeeld? Of?
2: Nou, meestal is het playback, omdat niet iedereen kan goed zingen. Er gebeurt ook wel dat het live is, maar in ons geval is het playback.
0: Ja, precies. Je hebt natuurlijk, dat kennen mensen misschien wel, sinds een paar jaar dat programma op televisie Make Up Your Mind, dat is ook een beetje een soort drag queen, hè?
2: Ja, het is eigenlijk hetzelfde. Ja. En dat gaan we dan bij Meursing gaan we dat doen.
0: Ja. Waarom doen jullie dit?
2: Waarom doen we dit? Een vriendin van ons die heeft het eigenlijk opgezet, Albertje Zok, omdat haar dochter problemen met dit gebeuren had. En toen had Albertje, ja, het moet eigenlijk moet iedereen zichzelf kunnen zijn. En toen dacht ze van, ik ga gewoon zo'n soort show opzetten om mensen te laten zien dat een mens is een mens, zolang een mens niet iets verkeerds doet, als je een ander niet verwondt, lichamelijk of geestelijk, dan is er niks aan de hand en dan moet dit gewoon kunnen.
0: Ja, het is ook onderdeel van de regenboogweek, hè, in Midden-Drenthe. Dit centraal staat aan de hand ook van meerdere evenementen. En dit is er eentje van. Om dus toch jezelf te blijven zijn. En dan, dit is wel een hele expressieve vorm, toch?
2: Ja, dat is zo. Omdat wij vragen hier mannen voor, hoofdzakelijk heteroseksuele mannen. Mm-hmm. Er zijn toch een heleboel mensen die dit eigenlijk best wel prima vinden. Het is vaak dat de mensen die er tegenin gaan, dat die het nieuws pakken. Maar het merendeel van de wereld vindt dit toch prima. Als je dat wil, dan kan dat. En daarom vragen wij speciaal mannen die in het normale leven dit nog nooit hebben gedaan, gewoon om eens te doen, om te laten op hun manier zeggen van, ik vind het oké als dat er is.
0: Ja, en het levert natuurlijk ook altijd wel hele leuke, hilarische momenten op, toch?
2: Ja, ik zet die show in elkaar. Ik zoek nummers die ik geschikt vind om zo'n show mooi te maken. En er zijn

0: Nederlandstalige, Engelstalige nummers, komische nummers, serieuze nummers. Het is een heel afwisselend programma. We hebben dit keer 988 mensen die dit gaan doen. Wij maken dit samen met Albertje, maak ik alle kostuums. Richard Sateno doet de make-up. Robert Braam die zorgt voor fantastisch pruikwerk. Dus we zorgen dat het er echt fantastisch mooi uit gaat zien.
1: Ja, want er gaat stiekem best wel wat werk in zitten. Hè? Want hoe lang ben je met één iemand bezig, zeg maar, om... Nou, laten we het niet eens het noemen van het maken van de jurk noemen. Maar bijvoorbeeld überhaupt om iemand om te toveren. Met make-up en het kostuum aan en de pruik op en zo. Nou, dat is niet even in 5 minuten gefixt.
0: Nou, als zaterdagmiddag de eerste man in zijn onderbroek voor ons staat, zeg maar, dan zijn we gauw 2,5 uur bezig. Totdat hij klaar is. Dan gaat de make-up gaat erop, onderkleding, de kostuums, de pruik. Ja, reken maar gauw 2,5 uur dat je met iemand bezig bent.
1: Ongekend, hè? Ja, en wat voor mensen doen er dan mee? Want ook bekende mensen hebben zich laten strikken, toch?
0: Ja, ik ga natuurlijk geen namen noemen.
1: Nee, dat is ook zo,
0: maar,
1: ja.
0: Nee, er zijn mensen uit bekende Drenthe.
1: Ja, precies, ja.
0: Zowel lokaal als landelijk.
1: En die worden dan, even oneerbiedig gezegd, gekeurd door een jury? Dat is ook een wedstrijdje, denk ik.
0: Nee, ja, we doen het in wedstrijdvorm, die gewoon het beste is. En natuurlijk wordt op de lip-sync of er goed geplaybacked wordt. De beweging, ik begeleid ze een beetje hier en daar in hoe ze bewegen op een podium. Ik heb een dansachtergrond. En proberen hun zo fijn mogelijk op het podium hun ding te laten doen. Ze krijgen bijvoorbeeld bij de eerste ontmoeting krijgen ze gelijk pumps mee. Want het gaat natuurlijk allemaal op pumps. Nou, ik heb ooit eens op pumps gestaan, het is een ramp. Iemand die pumps ontworpen heeft voor vrouwen, had een hekel aan vrouwen, dat kan niet anders. Dus je benen zijn in één keer een stuk mooier, maar op lopen dat is echt een ramp.
1: Ja.
0: Maar ja,
1: geweldig. Ja, precies. En er is dus een jury. En wanneer krijgt de jury of het publiek te zien wie er dan uiteindelijk, zeg maar, echt op het podium stond?
0: Nou, we hebben dus een heel programma die avond. En pas als de winnares bekend is, dan komt er een stukje van de avond, dan zie je een foto. De drag, die gaat op het podium staan en dan zie je groot achter op het doek zie je, wie die persoon in het normale leven is. Ja. En dat heel vaak zit de familie in de zaal die geen idee heeft dat vader of broer als drag op het podium staat en die zegt mega onherkenbaar. Dat is hilarisch wat die avond dan gebeurt.
1: Ja, prachtig. Je kunt het allemaal meemaken. Aankomende zaterdag dus in de Turfsteker in Westerbork. Dat is om 8 uur en ik denk dat het de hele avond doorgaat. Of niet?
0: Ja, reken dat je een uur of half elf uur klaar bent. Ja. We hebben nog een optreden trouwens van Leon Moorman.
1: Hey, leuk,
0: hartstikke
1: zeg.
0: Blij dat hij komt zingen. Daar zijn we heel erg blij mee. En nog een professionele drag die komt een pubquiz doen. En de nodige gein en grappen doen. Dus dat wordt echt weer een hele leuke avond.
1: Kun je van tevoren kaartjes kopen? Of hoe werkt dat?
0: Ja, je kaartjes kan je gewoon online kopen. Ja, de drag top. Queen Drenthe.
1: Ja.
0: Als je dat intikt, dan kom je er vanzelf. En dat zijn de manier. Of als je geluk hebt, s'avonds aan de zaal nog. Maar in de meeste gevallen is het dan wel heel erg uitverkocht.
1: Ja, dus beter gewoon nu alvast een kaartje kopen.
0: Ja,
1: Ik ga jou heel veel plezier wensen, Jos. Is de voorbereiding al afgerond? Of...
0: Ik ben klaar met alle voorbereidingen. Maar zaterdagmiddag om 2 uur zijn we aanwezig. En dan gaan we bezig allemaal om te turnen in prachtige vrouwen.
1: Dan begint het echte werk. Ik wens je heel veel plezier en ook succes. Maak er een fantastisch mooie avond van daar in Westerbork, Jos.
0: Gaan we doen. Dankjewel.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi.
1: Jos Harsing was dat van Drag Queen Drenthe. Dus aankomende zaterdag in Westerbork. En dit is Fleetwood Mac. Yeah.

zijn mythologische Welse koningin met een bovennatuurlijke achtergrond, Rhiannon. Maar dat wist Stevie Nicks trouwens nog niet toen ze het nummer schreef. Ze kwam namelijk het personage gewoon tegen in een boek wat ze aan het lezen was. Schreef aan de hand daarvan een nummer en ontdekte later dat dat mythologische wezen bestond. En het bleek best wel goed aan te sluiten bij het mysterieuze karakter wat je net hoorde in Fleetwood Mac en Rhiannon op Radio Drenthe. Zometeen nieuwe muziek van Suzanne en Freek Pijnstiller. Naar deze Dancing with Tears in My Eyes. Dit is Ultra Fox op Radio Drenthe.

zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.

0: aan blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Waardenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
3: Half 12, we fietsen het nieuws er nog even doorheen met Milko. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. De avond in Hogeveen is rustig verlopen na meerdere avonden met ongeregeldheden. Maatregelen van de burgemeester en de politie die lijken dus effect te hebben. Zo geldt er een fietsverbod in de hoofdstraat, mag de politie preventief fouilleren en zijn er eerder gebiedsverboden uitgedeeld. Hoogleraar bestuurskunde Heinrich Winter van de Rijksuniversiteit Groningen die vertelt welk effect een gebiedsverbod heeft.
5: Ik denk dat heel veel mensen het ook wel zullen zien als een stevige waarschuwing. Ik ben in het vizier, dus ik moet uitkijken hoe ik me in de komende tijd gaan gedragen. Dus het zou ook wel een preventief effect moeten hebben. Ook op anderen, denk ik, die dat zien gebeuren.
4: De gemeente Emmen denkt samen met de glastuinbouwers zelf dat glastuinbouw op Erica grotere kansen heeft dan in Klazinaveen. Voor het zuiden van Klazinaveen, waar veel kassen leeg staan, moet een ander plan bedacht worden. Emmen denkt aan bedrijvigheid en onderwijs. In Noord-Klazinaveen blijft de glastuinbouw op kleinere schaal bestaan. Colin Feijer gaat komend weekend zijn rentree maken in de Moto 2. De coureur uit Staphorst brak 3 weken geleden in Oostenrijk zijn sleutelbeen en is voldoende hersteld om weer te kunnen racen. Hij moest vandaag wel langs de medische keuring van de organisatie. Feijer die miste door de breuk de grote prijs van Japan. En Lieke Nooijen uit Coevorden is bij het EK tijdrijden in Slovenië op de 10e plaats geëindigd. Ze moest 2 minuten en 40 seconden toegeven op de Zwitserse winnares Marlen Reusser. Nog geen 3 weken geleden reed Nooijen de 12e tijd bij het wereldkampioenschap in Canada. Axel van der Tuuk en Assen die heeft zich ziek afgemeld voor de tijdrit bij de elite mannen. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
6: Dankjewel hiervoor, maar weer... Overal weer gesproken, hier is Gert Voerman.
7: Het is vandaag even flink inleveren qua temperatuur. Gisteren op veel plaatsen 22 graden, vandaag 15 tot 16 graden. Het is wisselend bewolkt, dat betekent af en toe zon. Ook stapelwolken, er vallen enkele buien. En een stevige noordwestenwind. En vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. En vannacht koelt het af tot 7 of 8 graden.

0: Nee, ik ben leiding geraakt.
1: Breng daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl. Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
6: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.

0: croissantje. Een heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een Shared Breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.
1: Radio Drenthe.

0: In 2008 had ze een debuutalbum, dat heette Drok. En daar stond dit liedje ook op. Margaret de Kleine, 30 jaar hoorde je.
1: Opstand in Drenthe.
0: En daarvoor ook nog Elton John, I'm Still Standing. Ik denk niet dat dat helemaal de stijl is die Bert aankomende zaterdag gaat verwachten op zijn Irish Festival in Hoogeveen. Bert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want het Irish Festival, dat is wel eventjes wat anders, hè?
2: Ja, ga ik ervan uit. Het is voornamelijk Iers muziek, wat de titel al zegt.
0: Als ik denk aan een Irish festival, dan denk ik al snel aan, aan dat speciale biertje, weet je wel? Dat zwarte biertje,
2: ja.
0: Inderdaad.
2: Ja. Ja.
0: Is dat ook, dat is niet per se wat centraal staat, toch?
2: Nee, muziek staat centraal en gezelligheid staat centraal. Maar er wordt inderdaad wel Guinness gezonken.
0: Ja. Wat gaan jullie doen? Irish festival, muziek staat centraal, waar moet ik dan aan denken? Ja.
2: We hebben dit jaar vier podia's bouwen in de Tamboer. En op alle vier podia's hebben we diverse bands staan. Totaal uit mijn hoofd acht verschillende bands. En waarvan drie uit Ierland.
0: Zo, die komen ook echt overvliegen.
2: Ja, die halen we zelf op van Schiphol, zaterdagmorgen. Worden ingecheckt in totaal en dan deze kant op. En dan gaan we soundchecken en s'avonds muziek maken.
0: Ja, leuk zeg. Ja, het is dus eigenlijk een binnenfestival. Is dat nog heel erg anders dan een buitenfestival qua beleving?
2: Nee, eigenlijk niet. Het is hier alleen dan warmer en droger.
0: Ja, weer zeker, hè? Ja,
2: ja precies. Dus, dat voordeel wij hebben.
0: Wat typeert Ierse muziek? Is dat echt een bepaald genre?
2: Ja, gezelligheid.
0: Gezelligheid? Oh, dat is heel makkelijk.
2: Gezelligheid is voor het algemeen, het is wel, moet ik zeggen, heel veel mensen die ook wel dezelfde nummers spelen, maar over het algemeen is het allemaal gezellig en vrolijke mensen.
0: En zit dat dan in bepaalde instrumenten of zoiets? Of wat maakt die gezelligheid? Ja.
2: Nou, de Ieren zelf, ook het publiek.
0: Mm-hmm.
2: En ook wel de instrumenten hoor. De Bodran is onder andere vrij populair. Het is gewoon vrij toegankelijk muziek.
0: Ja. En jij zegt, het publiek maakt ook de sfeer. Wil dat dan zeggen dat als jij niet zo gezellig bent, ben je niet welkom?
2: Ah ja, iedereen is welkom. Maar echt, het zal ook na een paar borrels zijn, maar op een gegeven moment wordt er echt volop gedanst en gefeest in de foyer. Het is elk jaar gewoon een feest om het Iers Festival te hebben.
0: Ja, want het is al de 17e editie. Hè? Zijn er dan ook veel artiesten die weer terugkomen? Want wat staat er zoal op de planning voor deze zaterdag?
2: Nou, bij mij hebben we inderdaad, bij vorig jaar vergeleken, hebben we Volkssurprise weer. Dat is onder andere een band uit Hoogeveen hier. Mm-hmm. Met allerlei muzikanten die zelf samenstelt. En voor de rest zijn alle bands dit jaar weer nieuw.
0: Oh.
2: En dat proberen we wel om elk jaar weer nieuwe bands te krijgen.
0: Is dat dan niet lastig? Is dat niet op een gegeven moment, je moet ze toch allemaal? Of zit je echt helemaal in die scene dat je precies weet waar je moet zoeken naar leuke bands?
2: Nee, ik organiseer het wel, maar ik boek niet hoor. Daar hebben we anderen voor. En in verleden hadden we daar een collega voor. Nou, die is inmiddels hier niet meer werkzaam, die is weggegaan. En we hebben nu een externe hulp van een Iers café in Jouren. Nou, die heeft wel de ingangen daar. En in Ierland wordt zoveel muziek gemaakt in kroegjes, gewoon plaatselijk. En daar proberen we de leuke artiesten weg te halen.
0: Ja, want wat staat er naast de Volkssurprise dan?
2: De Shannons, Kailini, de Freelancers, Folk Division, Rhythm & Sticks, Ragera, Finn McCall en Volkssurprise dit jaar.
0: En wat is nou eentje waar je echt

0: absoluut vooraan moet staan. Wat is jouw favoriet?
1: Voor mij, ik moet het van wat ik gehoord heb.
0: Ja, ja.
1: En dan ga ik voor Finn McCall.
0: Finn McCall, want wat is dat voor artiest?
1: Ja, Iers. Zometroons zijn volop Iers muziek, maar ze komen naar Zwolle.
0: Oh.
1: Echt een leuke band. Echt een feestband.
0: Die haal je ook op van Schiphol, of dat niet?
1: Nee, die niet. Die moet zou er niet maar komen.
0: Toch wel, hè? Nee. Ja, want het is Kalini die echt uit Ierland komt. En ook Folk Division, hè?
1: Ja.
0: Ik dacht ook volgens mij nog Rakira, of zeg ik dat verkeerd?
1: Net als Ragera, ja?
0: Ja, die komen er, ja, precies.
1: Ja.
0: Hey, leuk zeg, aankomende zaterdag dus, 17e editie alweer. Hoe laat begint het?
1: 8 uur.
0: 8 uur, en er zijn neem ik aan nog kaarten verkrijgbaar via de dag.
1: Er zijn nog kaarten, maar dit jaar iets andere opzet dan andere jaar. Dus het is ook bijna uitverkocht.
0: Oh.
1: Bijna uitverkocht.
0: Oeh, ja. Donders. Ja. En ik hoor jou zeggen, er is bier te verkrijgen, er zijn meezingers. Het is vooral heel gezellig.
1: Meezingen, feest, het is gewoon echt een gezellige avond.
0: Nou, vol Ierse cultuur, dus als je daarvan bent, dan zit je gebeiteld.
1: Moet zeker komen.
0: Om je even een klein voorproefje te geven, hebben wij een plaatje van Folk Division. Zij coverden het plaatje Stick Season van Noah Kahan. Dat is een bekend liedje natuurlijk. Dus dat zal er ook wel meer zijn als we het hebben over bekende liedjes. Dat er een beetje in de Ierse stijl gecoverd wordt. Dus die gaan we even draaien hier op Radio Drenthe. En dan wens ik jou alvast heel veel plezier, Bert.
1: Super, dankjewel.
0: En doe een beetje kalm aan, hè, met die pintjes.
1: Gaan we doen.
0: Goed weekend alvast.
1: Hoi.
0: Ja, dit is dus Folk Division met Stick Season. Die ga je even horen op Radio Drenthe. Dan kun je, als je het leuk vindt, zaterdag dus dat live bekijken in de tamboer.

0: Je uit? Kom naar Sisters Emma. Geniet van all day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emma. Sisters Emma, vier het leven, proef het samen.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier

0: www.pijn24.nl. Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn, ontdek wat helpt. Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar...
1: Dit is het nieuws op Radio AN Hunze. Het is 12 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dien. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4 en logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dien vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dien doodgevonden bij Neeltje Jans. De FDK wordt verdacht van ontvoering en doodslag, zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: Locutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
5: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
0: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Je gezin, daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: De mega jackpot van

0: ochtendpalace.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Radio Drenthe.
0: Anouk in de middag.
2: Met Marita Slip.

0: heeft al 75 miljoen albums verkocht. Vorner was dat met Say You Will.
1: Anouk in de middag.
0: Ja, een hele goede middag. Het weer staat centraal vanmiddag. Want opeens is het omgeslagen. En een stuk kouder lijkt wel herfst.

0: het mag wel zo. Ger, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Marita.
0: Hou jij van herfst?
1: Nou, het is niet mijn favoriete seizoen, als ik heel eerlijk ben. Nee.
0: Waarom niet?
1: Ja, het zit er zo'n beetje tussenin. Zomer is wel lekker. Ik hou wel van de winter. Dat is die herfst. Dat moet toch een beetje doorbijten. Dan is het wachten tot, tot er wat sneeuw valt. Daar hou ik dan wel van.
0: Hmm.
1: Niet van die papperige sneeuw, hoor. Even goede sneeuw.
0: Een dik pak.
1: Ja, en dan leven we weer toe naar de zomer. Dus ja, zomer en winter. Maar die herfst, nee.
0: En dan lente dan ook niet zo? Omdat het ook zo'n tussenin seizoen is?
1: Ook inderdaad een beetje. Ja, en jij?
0: Hey, ja, ik vind de herfst wel prima eigenlijk. Ik hou dan niet van als je op de fiets zit en je krijgt dan een enorme bui over je heen.
1: Nee.
0: Dan denk ik van, oh, dit niet. Maar lekker bij de kachel en ja, prima eigenlijk.
1: Ah, wat wel heel erg leuk is, dat is kastanjes zoeken met mijn kinderen.
0: Ja, dat is echt gezellig. Dat leuk is leuk knutselen. Ja, dat snap ik. Nou, jij bent vanmiddag mijn steun in toeverlaten de hele middag. En ondertussen had je natuurlijk ook het nieuws voor ons in de gaten. Wat is het laatste nieuws?
1: Nou, er zijn drie verdachten aangehouden voor brandstichting in een leegstaand pand in Hogeveen aan het Haagje. Want dat pand brandde vorige week af in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het gaat om een 21-jarige man uit Hogeveen, een 26-jarige man uit Apeldoorn en een 29-jarige man uit gemeente De Wolden.
0: Goed, straks om 12:30, dan horen we er weer over. En natuurlijk ook ander nieuws komt er dan voorbij. Ja, we gaan het niet alleen maar hebben over de herfst. We gaan ook ontbijten. We gaan een ontbijtje voor twee personen weggeven. Daarvoor spelen we een heel schattig spelletje met de leukste kinderen van Drenthe. Nou, dat straks na 2:00. En natuurlijk is er ook weer showbiz nieuws. Het heeft ook weer met het weer te maken. En we gaan vlaggen en we gaan naar een echte ster. Nou, dat allemaal straks. Maar eerst naar deze sterren. Clouseau, daar gaat ze.

0: ABBA was dat. En Dancing Queen. Nou ja, dan kan ik heel veel bruggetjes maken van Queen naar de King. Want daar is onze verslaggever Marjolein Lauret zeker wel. Bij de koning van de Michelinsterren lijkt het haast wel. Marjolein, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, dat klopt hoor. Ik sta bij inderdaad de koning van de Michelinster. Zo ben je aangekondigd, Jarno Egge. Ja, we zijn in Veningen. We staan in het kloppend hart van een soort van nieuw restaurant. De Epifaan in Veningen. En het kloppend hart is de keuken. Hier wordt gekookt. En dat is onlangs bekroond. Jouw kokkerelkunsten met een Michelinster. En het leuke is, ze zijn pas 8 weken open hier. Nou, 8 weken open, de verf is nog maar net droog. Bam, Michelinster. Jarno Egge, wat dacht je toen?
2: Supermooi. Ja, heel dankbaar. En heel trots op iedereen die werkt en die daarmee...

0: meegewerkt, dus ja, het is echt een vliegende start zo.
1: Ja, bij ons staat ook je partner Amanda Rikstum. Jullie doen het samen, hè? Ja. Nou, en dan wordt in Maastricht even dat opgenoemd, omgeroepen. Jullie krijgen de Michelinster. Wat dacht je toen?
2: Nou, eigenlijk konden we het 1, 2, 3 ook weer niet helemaal geloven. Het was wel een hele prestatie dat we natuurlijk al zo snel werden opgenomen in de Michelin-gids. Maar dat het zo snel zou zijn, nee, dat hadden we niet verwacht.
1: Want wat zegt zo'n jury dan? Waarom krijgen jullie een Michelinster?
0: Je krijgt niet een juryrapport of zo, dus je weet niet waarom. Maar het is natuurlijk voor het koken. Ja. Wat er op bord ligt, je product, hoe je als ambachtsman daarmee omgaat. De consistentheid, dat je het altijd voor iedereen hetzelfde doet. Een stukje creativiteit, een stukje balans tussen de verschillende ingrediënten op bord.
1: Maar neem ons eens mee, hè. Wat is dan echt de Jarno echte handtekening in die gerechten?
0: Dat is product, een productgedreven keuken. Dus we proberen de beste producten te kopen. En die proberen we dan op een verrassende manier door middel van wat specerijen een verrassende toets te geven.
1: Het is voor mij nog hocus pocus, een verrassende toetje. Maar even, wat staat hier nou te pruttelen dan? Wat krijgen de gasten vanavond?
2: Wat krijgen de gasten vanavond? We starten vanavond met een mooie gevolgde paté in combinatie met drop. Echt een signature van Jarno uit de keuken, maar ook zijn beschuit met muisjes. Oftewel met kaviaar. Dat zijn wel herkenbare dingen uit Jarno's keuken.
1: Oké. En nou is het best wel grappig hoe zo'n Michelinster wordt toegekend. Dat gaat namelijk in het diepste geheim, toch?
0: Ja, je gaat met z'n allen naar de ceremonie, dat is één keer per jaar. En dan zit je met z'n allen in de zaal, al je collega's.
1: Dat klopt, maar hoe wordt die toegekend? Want jullie krijgen eerst een soort van geheime mystery guest.
0: Nou, dat zijn gewoon inspecteurs die anoniem komen eten. En die komen met z'n tweeën of met z'n vieren of alleen. Dat weet je nooit. En dat is maar goed ook, want je kunt niet in één keer beter je best doen. Ja. Dus het moet voor iedereen gelijk zijn.
1: Ja. Nou, staan wij hier in Veningen, ik noemde het al eventjes, in het restaurant. Jullie zijn pas 8 weken open, maar dit restaurant is niet nieuw voor jullie, toch?
0: Nee, we hebben dit pand denk ik 11 jaar geleden aangekocht. Toen hebben we het eerst verhuurd. En toen heeft er een café-restaurant in gezeten. Het heeft eventjes leeg gestaan. En op een gegeven moment hebben we hier de draad opgepakt en zijn we hier letterlijk en figuurlijk opnieuw begonnen. En hebben we een vrij grondige verbouwing nog hier gemaakt, ja.
1: En nu is het, bam, die Michelinster. En ik vroeg net even aan jou, Jarno. Kan ik die Michelinster ook ergens daar bij de voordeur zien?
0: Nee, die schildjes worden altijd door een groothandel uitgegeven. En daar wachten we natuurlijk op. Ja. En die hangen met heel veel trots bij de ingang. Maar de enige ster die nu zichtbaar is, is deze.
1: Die prijkt op jouw borst. Ja. En je zei net ook met een grapje, ik had er al 2 in mijn vorige restaurant. Helaas mocht ik die niet meenemen.
0: Nee. Hier beginnen we letterlijk en figuurlijk opnieuw. En dat hebben we altijd met heel veel trots gehad. En stiekem hebben we toch wel de ambitie om in de toekomst misschien weer naar dat niveau toe te groeien. Maar dat doen we met elkaar en dat heeft tijd nodig. Ja. En uiteindelijk draait het om de gast. En,
1: Heel goed politiek antwoord op. Maar toch, Amanda, om nog even in de term te blijven. Zo'n 1 ster, smaakt dat naar meer? 2 sterren, 3 sterren?
2: Ja, laten we vooropstellen dat we het voor nu nog niet hadden verwacht. En het drijft je wel naar nog meer goed je best doen. En vooral te zorgen voor onze gasten. En we vinden het heel erg fijn dat we een gezellig vol restaurant hebben de komende periode. Want ook dat is iets wat daar nu uit voortkomt. Heel veel reserveringen en heel veel bedankjes en felicitaties, sorry. Dat is wel een hele leuke bekomstigheid.
1: En vanavond zit het ook vol, zeker, hè?
2: Ja,
1: helaas. We kunnen hier dus niet nog even aanschuiven, maar ik snap het wel.
3: Ja, ik snap het ook helemaal. Marjolein, dankjewel.

0: Kom naar Sisters Emma. Geniet van All Day Brunch. Homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emma. Sisters Emma. Vier het leven, proef het samen.
1: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Genot dat uit het hart komt. En veel geld bespaart. 20% korting op onze Edeka-hartjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl. Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl. Het is 12:30. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Ger Hensen.
4: Goedemiddag. Drie verdachten zijn aangehouden voor brandstichting in een leegstaand pand in Hogeveen aan het Haagje. Het pand brandde vorige week af in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het gaat om een 21-jarige man uit Hogeveen, een 26-jarige man uit Apeldoorn en een 29-jarige man uit gemeente De Wolde. Ze zijn inmiddels geschorst uit de voorlopige hechtenis en blijven verdachten. Een zittingsdatum die is nog niet bekend. De gemeente Emmen denkt samen met de glastuinbouwers zelf dat glastuinbouw op Erica grotere kansen heeft dan in Klazinaveen. Voor het zuiden van Klazinaveen, waar veel kassen leegstaan, moet een ander plan bedacht worden. Emmen denkt aan bedrijvigheid en onderwijs. In Noord-Klazinaveen blijft glastuinbouw op kleinere schaal wel bestaan. Lieke Nooy uit Coevorden is bij het EK tijdrijden in Slovenië op de 10e plaats geëindigd. Ze moest 2 minuten en 40 seconden toegeven op de Zwitserse winnares Marlen Reuser. Nog geen 3 weken geleden reed Nooy de 12e tijd bij het wereldkampioenschap in Canada. Axel van der Tuuk uit Assen heeft zich ziek afgemeld voor de tijdrit bij de elite mannen. En Colin Vijer maakt komend weekend zijn rentrée in de Moto 2. De coureur uit Staphorst brak 3 weken geleden in Oostenrijk zijn sleutelbeen, maar is voldoende hersteld om weer te kunnen racen. Hij moet vandaag nog wel een medische keuring van de organisatie ondergaan. Vijer miste door de breuk de grote prijs van Japan. Tot zover. Meer nieuws lees je uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
3: Geen dankjewel. Ja, dan gaan we natuurlijk eventjes naar het weer in Drenthe. Gert Voerman, een hele goede middag.
5: Goedemiddag, Marita.
3: Nou, het is wel een beetje omgeslagen, hè? Gert, kunnen we nu zeggen dat de herfst dan een beetje begonnen is?
5: Ja, dat kun je wel zeggen. Een mooi voorbeeld is station Hogeveen. Daar was het om 10:50, 13,9 graden. Gistermiddag precies dezelfde tijd bijna 20 graden. 19,9 om precies te zijn.
3: Ja, dat is wel een verschil.
5: Dat scheelt een jas. En het is wel zo dat het een open weertype is. Dus die zon maakt wel wat goed. Maar er zijn ook stapelwolken. Rond de klok van 12 uur in Eelde nog 0,7 mm in het buitje. En de afgelopen nacht ook regen. Gieten bijvoorbeeld 4 mm. En op de buienradar zit de buien nu, zeg maar, die ten noordwesten van Emmen loopt het bandje. Het zijn lichte buien. Boven Friesland zitten een paar buien die onze kant komen. Dus vandaag is het wisselend wolk, zoals ik al aangaf. Zon, stapelwolken, verspreid door de provincie een paar buien. 15 tot 16 graden max. En een stevige noordwestenwind die voor het gevoel wat kouder frisser maakt. En vanavond nog een enkele bui. Vannacht uiteindelijk op de meeste plaatsen droog. Koelt af, 7 tot 8 graden. De wind die gaat er van noordwest naar zuidwest. Die neemt tijdelijk af. En morgen dan zet de herfst er nog een tandje bij. Dan passeert de frontensysteem. Dat betekent veel bewolking in de ochtendperiode met regen. In de middag ook een paar droge perioden. Maar ook af en toe wel wat regen of een bui. En juist in de avond dan een buienlijn met misschien wel om u erop. En de hele dag stevige west. Zuidwestenwind. Ja, en als je thermometer morgen maximaal de 15 graden haalt, dan mogen we wel blij zijn.
3: Ja, nou kijk, het is bijna herfstvakantie, Gert. Dus we kunnen wel zeggen, nou, herfstvakantie, die herfst die is inderdaad echt begonnen, hè?
5: Die is echt begonnen, maar er zitten ook al lichtpuntjes voor de mensen die wat rustiger weer willen. Zaterdag, zondag nog niet westenwinden, flink wat westenwinden, stevige bries. Regelmatig buien, ook wat droge perioden. Ik denk tenminste zware buien.

0: vannacht zaterdag wat minder op de zondag. Temperatuur dan allebei dagen zo rond de 14 graden. Maar maandag en waarschijnlijk ook wel dinsdag, dan ligt er weer een hoog drukgebied in de buurt. Gaat de temperatuur wat oplopen? Dinsdag bijvoorbeeld denk ik gemiddeld weer 16, misschien wel plaatselijk 17 graden. Met zeker op maandag wat zon. En dinsdag ook nogal wat zon. En ook een stuk rustiger weer. Dus dan komt dat na zomer zo groot woord. Maar dan komt er wat rustiger najaarsweer, die komt weer terug.
1: We gaan het ermee doen. Gert, dankjewel. Fijne middag, hè?
0: Hetzelfde.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
2: Nu bij Dirk, Calvé Pindakaas. 1,49. Word je groot van.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: startpunt vinden.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Anouk in de middag.
3: Met

live vanaf de Zuidlatermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlatermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlatermarkt.

Stevie Wonder was dat. En Uptight. Zometeen gaan we naar Robert. Hij is in Bijlen voor een feestelijke officiële opening. Maar het moet even goed getimed worden allemaal tussen de toespraken door. Dus we gaan eerst eens even naar Ella Langley met Houston, Texas. En dan gaan we eens even kijken hoe het er bij Robert voor staat.

0: met Robert Oosting.
1: Ja, wie ook ongekend populair is, dat is onze eigen Robert Oosting. En hij is in Bijlen, ik zei het al, voor een feestelijke, toch wel officiële opening. Robert, goedemiddag.
2: We werken hier
3: allemaal samen. Klopt, ja, dit is zeker een feestelijke gebeurtenis. Bij het gemeentehuis in Bijlen, de stad hier, vlak voor het gemeentehuis, eigenlijk drie grote vlaggenmassen. Twee vlaggen, één is van de Europese Unie, één, die kan ik niet helemaal thuis brengen. Het is een groene vlag, misschien dat de wethouder Joop Slom die het tegenover me stiet weet wat voor vlag dat is.
4: Ja, dat ging over de week van ons eten.
3: Ah, ja, precies, de week van ons eten. Nou, ik kom net het eten binnengereden op een grote bureau. Het is een bureau waar het gemeentehuis haald is. Daar staan allemaal lekkere broodjes op en tomaatjes en komkommetje. Maar goed, daar ben we hier niet voor, Marij. Goedemiddag. Want we bent hier eigenlijk voor die derde vlag die er hangt, hè?
5: Ja, dat is de inclusievlag. Dat betekent de gele, dat is voor de intersexen. Met een rondje erin. Ga maar op internet kijken wat intersexen betekent. Dan hebben we de wit, roze en blauwe. Dat is voor de trans mensen. Dan hebben we de bruine voor de mensen met kleur. De zwarte voor de mensen die HIV geïnfecteerd zijn. En dan hebben we de regenboogvlag waar het mee begonnen is.
3: Ja, en die regenboogvlag, daar is nou ja, eigenlijk de laatste tijd ook alweer een boel om te doen. Het kan beter in Nederland.
5: Uiteraard kan het beter. Ja. Als je ook op internet ziet wat voor haatberichten er plaatsvinden. Maar ook op scholen, hoe de jongeren worden uitgescholden. Ze snappen er niks van. En je hoeft het ook allemaal niet te snappen. Je hoeft het niet te accepteren, maar wel te respecteren.
3: Ja, maar we hebben eigenlijk een stap terug gedaan, om rustig te zeggen. Er is kans onderzoek best. Het is niet de goede kant op gegaan in ieder geval.
5: Helaas niet.
3: Nee.
5: En zeker onder de jongeren is er een sterke daling.
3: Hoe kan dat?
5: Ja, ze

0: Dit ze elkaar op als je ziet de jeugd van tegenwoordig wat voor rellen er plaatsvinden, onder andere in Hogeveen. Ja. Dan denk ik, waar gaan we met onze jeugd naartoe? Ik snap het niet waarom dat moet. Maar dat betekent ook, als je het hebt over de manosfeer, met name onder de jongens. Je moet een echte man zijn. Ben je dat als homo dan niet? Ben je dan niet een echte man? Ja, je bent een echte man. Je houdt van een man. En daar wil je je leven wel of niet mee delen.
1: Yeah.
0: Zoals een heteroseksuele man, ook zijn leven wil delen met een vrouw, omdat hij daarvan houdt.
1: Yeah. Denk je dat die boodschap overkwam? Je hebt net zo'n speech, in ieder geval ook een grote groep jeugd die hier voor het gemeentehuis verzameld is.
0: Ik heb geprobeerd in ieder geval om het zo duidelijk mogelijk voor hen te vertellen. En ik hoop dat ze er op school mee doorgaan.
1: Ja, er werd geklapt, dus dat is al positief.
0: Ja, dat vind ik wel positief.
1: Ja. Ja. Weddel, Joop Slomp, die zit er ook bij mee. Ja, nee, Weddel eigenlijk, hè?
2: Ja, klopt.
1: Dus je zit hier nog niet zo heel lang?
2: Nee, klopt. We zijn een maand of vier op streken op dit moment.
1: Ja, ja. En hoe bevalt je het nou toe?
2: Ja, best. Het ja. Is hartstikke leuke gemeente. Ik ben hier ook geboren en getogen in die Boringen, dus dat past mij best.
1: Precies, en ik ben ook echt midden Drenthe, dus we kunnen elkaar wat dat betreft de hand schudden. Maar het ontbrak nog aan die vlag hier aan de mast, hè?
2: Ja, die hangt er niet heel jaar, maar die hangt er deze week wel. Ik denk dat dat, je refereerde net al aan het onderzoek, dat het ook hard nodig blijft. We waren verder in het Ringbogencafé en daar spreek je gewoon mensen hier uit de gemeente. En mensen vertellen dan de ervaring die mensen hebben, dat ze, heel veel mensen worden toch onactieve pest. Maar lopen ook, soms denk ik heel onbewust, onbegrepen aan.
1: Yeah.
2: En ik denk dat het belangrijk is dat wij gewoon aandacht blijven besteden aan dit thema.
1: En heeft het idee dat de gemeente eensgezind is om dit uit te dragen?
2: Dat weet ik niet, maar dit college in ieder geval wel.
1: Precies, want er zitten natuurlijk ook partijen in de gemeenteraad die zich openlijk uitspreken tegen de Ringbooggemeenschap, Vorm voor Democratie bijvoorbeeld. Ja, dat schuurt toch ergens voor mijn gevoel.
2: Ja, ik vind het heel bijzonder dat je niet al je inwoners gunt om in veiligheid en welzijn te leven. Dat je je jeugd niet gunt om in vrijheid en in een veilige omgeving op te groeien. Ja, dat vind ik een heel bijzonder standpunt. Ja. Ieder raadslid is vrij om zijn eigen mening te hebben, maar dit is het mening van het college.
1: Het is niet je mening in ieder geval.
2: Nee, duidelijk. Nee.
1: Nou, helder. En misschien kunnen we een Forum voor Democratie nog aanswengelen om er toch anders over te gaan denken.
0: Ik heb daar fijne verduzie in.
1: Ja, hè?
0: Ja, ik denk dat dat niet helpt. Wij kunnen alleen in de groep waarvan we denken we kunnen gehoord worden, dat je erover kunt hebben en kunt vertellen waarom en hoe of wat.
1: Ja.
0: En wat het in je leven betekent.
1: Ja. Ja, het is een beetje slechte journalistiek voor mij, want er bent nog geen raadslid van Forum om ze dit nog even voor te kunnen houden. Maar het is ook niet per se zo dat de landelijke partij politiek natuurlijk in de gemeente deur sijpelt. Maar de vlag die hangt hier in ieder geval en dat is een mooi
0: goed. Belangrijk.
1: Ja.
0: En hij blijft de hele week nog hangen. En als mensen er vragen over hebben, laat ze eens een keertje komen naar een regenboogcafé. Die zijn er in Drenthe meerdere. Ook de eerste zondag in de maand in Assen bij Antje Staffin. Een restaurantje. Dus zo ben je echt geïnteresseerd en wil je echt dat we met elkaar in harmonie in de samenleving kunnen leven, dan zul je daar ook in moeten investeren. En dat moet niet alleen vanuit de LHBT-groep komen.
1: Nee, ook voor u de rest.
0: Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor.
1: Ja. Dus deze vlag is eigenlijk een mooi gebaar, maar we bent er ook niet. Iedereen moet er aan mee doen, anders dan blijf je nergens.
0: Dan blijf je nergens. En dan verandert er ook niets.
1: Nou, laten we hopen dat dit weer, in ieder geval in de gemeente Midden-Drenthe, we moeten niet de ogen inzetten, een stapje de positieve richting ingaan.
0: Kleine stapjes. Daar begint het mee. En we moeten zorgen dat we niet verder achteruit gaan, maar weer wat vooruit kunnen gaan. Dat het geweld tegen de hele groep af gaat nemen, in plaats van toenemen.
1: Wieze woorden. Laten we dat hopen. En ik spring gauw weer in de auto richting Dalm. Daar is natuurlijk weer van alles te gebeuren.
3: Hartstikke goed. Dobber, dankjewel.

0: Tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
1: Genot dat uit het hart komt. En veel geld bespaart. 20% korting op onze Edeka-haartjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Aan tafel.
3: Zo.
4: Wat kan je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Oh, nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
5: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
7: Terwijl pa en ma Padella spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
8: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in West

0: Radio24.nl.
1: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond, dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goederen in beeld.
5: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
6: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Radio Drenthe.
11: Anouk in de middag.
10: Met Marita Slip.

0: gooien de lijn weer open natuurlijk voor je zoektocht. Hè. Dus stel dat je wat zoekt of je kunt een beetje hulp gebruiken of je organiseert een reunie en je zoekt nog bepaalde mensen die je niet kan vinden en je wilt een oproepje doen, kan altijd eventjes een mailtje sturen naar hulplijn@rtvdrenthe.nl. We kregen ook een bericht van Arjan Plat. Nou, Arjan Plat, die kennen we natuurlijk allemaal. Arjan, hele goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, we kennen jou gewoon, hè, want dat ga ik gewoon hardop zeggen. Want jeetje, Mina, hoeveel liedjes heb jij inmiddels wel niet uitgebracht?
1: Nou ja, vergeleken met sommige anderen valt het wel mee, hoor. Maar ik denk dat een stuk of 9 sowieso in de playlist staan inmiddels.
0: Ja, ja, ik had wel flink wat keuze inderdaad, Arjan. Echt, ja. En maar stel je voor, hè, dat er nu mensen luisteren en die denken, Arjan Plat. Ik heb er wel eens van gehoord, maar dat doet die jongen dan. Wat doe je dan precies?
1: Ik ben in 2020 een projectje gestart, dat noem ik Maar dan Engels. En daarin vertaal ik Nederlandse piratenhits naar Engelse country songs. En dat begon als een grapje, maar is inmiddels flink uit de hand gelopen.
0: Ja, ja. En echt de knijters, hè, Ga maar weg van Jannes heb je verengelst. En Huisje bij de Brug, geloof ik, heb je ook gedaan. Ja. En natuurlijk de Engelbewaarders.
1: Ja, klopt. Nee, ik heb inderdaad behoorlijk wat gedaan inmiddels. En wat ik zelf ook wel heel mooi vind, want het is voor mij natuurlijk een eerbetoon geweest aan die nummers. En niet zozeer een commerciële keuze. En de originele artiesten werken ook veelal mee aan de videoclips of op wat voor manier dan ook. En dat vind ik altijd wel heel mooi, dat het dan lukt.
0: Hij moet ook een compliment zijn voor je.
1: Jazeker, een grote compliment, dat kun je krijgen. En ik heb in de meest recente ook, er was Poems, een origineel eentje van Frank en Mirella. En die schitteren ook allebei weer vol trots in de videoclip. En als ik dan ook hoor dat ze het dan zo mooi vinden dat hun nummer na al die jaren dan nog steeds leeft.

0: zeg maar, op zo'n manier dan weer wordt uitgebracht. Ja, dat zijn de complimenten waar ik het voor doe. Daar kan geen miljoenen hit tegenop zeggen.
1: Nee, dat is mooi. Dat snap ik, absoluut. Hey, en nu ben je denk ik weer bezig met iets nieuws. Want daarvoor heb je denk ik aan de lijn.
0: Ja, dat klopt. Ik ben weer druk bezig geweest natuurlijk. En er liggen inmiddels een stuk of 4 nieuwe liedjes op de plank. Vier in dit project dan. En die zijn allemaal bedoeld voor het album. Op eentje na, dat wordt de nieuwe single.
1: Ah.
0: En die moet later deze maand al uitkomen. Maar ja, bij zo'n single hoort natuurlijk ook weer een videoclip. En ja, daar heb ik jullie hulp even bij nodig.
1: Maar ik ga nog heel even terug naar die 4 nieuwe liedjes. Ja. Arjan, want je kent mij ook inmiddels een beetje. Ik ga toch proberen of je er iets over mag zeggen. En ik weet het antwoord al.
0: In theorie mag ik alles zeggen, want ik bepaal het zelf natuurlijk. Maar ik zeg niet te veel. Ik kan wel een hint geven,
1: ja.
0: Denken. Ja,
1: tuurlijk.
0: Ik ga een hintje geven.
1: Voor de nieuwe single?
0: Voor de nieuwe single ga ik je straks de titel gewoon vertellen.
1: Oké, top. Oh, dat mag ik weten. Ja?
0: Dat mag je weten.
1: Oké.
0: Wat op de plank ligt zijn 2 ballads.
1: Ja.
0: Nee, 3 ballads eigenlijk. 3 ballads die op de plank liggen.
1: Okay.
0: Waarvan eentje gaat over een persoon die een beetje een moeilijke jeugd gehad heeft. En 1 is gewoon lekker een ordinair liefdesliedje.
1: Ja.
0: En de andere is meer een soort break-up song. Dus daar moet je mee doen.
1: Nou, ik ben er totaal helemaal niks van wijzer geworden. Dus.
0: Nee.
1: Dank daarvoor, hè? Nee, hoor, helemaal niet. Ik ga erover nadenken. Misschien schiet het me te binnen. Maar de nieuwe single waar je het wel over mag hebben, hoe gaat die heten?
0: Back to Feeling Blue.
1: Back to Feeling Blue. En nu ben ik natuurlijk meteen aan het graven in het Nederlandse genre, maar ik weet het even niet.
0: Nee, dat houden we ook nog even lekker zo.
1: Oh, oké. Okay. Dat ga ik ook
0: merken. Ik ben natuurlijk wel zo flauw. Ik mag wel heel graag de titel zo ombuigen dat je hem niet altijd letterlijk kunt vertalen.
1: Ja.
0: Dat je dan nog niet helemaal snapt welke het is.
1: Nee.
0: Maar laat ik zo zeggen, het is een liedje dat origineel is geschreven door Henny Thijssen. Dat kan ik al wel verklappen. Henny Thijssen heeft ooit de Voice Senior ook gewonnen.
1: Mm-hmm.
0: Schreef onder andere André Hazes en dergelijke. En die man die treedt nog steeds op. Weergeloze stem trouwens. Dat is een goede zanger. En die heeft hem origineel geschreven.
1: Okay.
0: Was hij zelf alweer vergeten toen ik hem erover sprak. Dat wist hij al niet eens meer. Maar het is wel zo. Het liedje is uitgebracht door een duo. En later nog een keer door een duo. En nog door een bekende feestzanger. En één van die drie artiesten die ik dan nu noem. Die is helaas niet meer onder ons. Dus die kan er niet bij zijn. Maar 2/3 van deze collectie werkt ook nog mee aan de videoclip. Dus.
1: Ik denk dat ik het weet, maar ik ga niks zeggen. Ik houd even voor me nog. Want er beginnen lampjes te branden. Maar daarvoor heb ik je nu niet aan de lijn. Want jij zegt het al, je hebt een nieuwe single. En daar hoort ook weer een videoclip bij. En daarom heb ik je nu wel aan de lijn. Want jij zoekt iemand.
0: Ja, iemand. Ik zocht in eerste instantie een hoofdrolspeler. Maar tussen alle bedrijven door is dat allemaal gelukt.
1: Ah, super.
0: Want ik kreeg zo ontzettend veel aanmeldingen. Ik zorg er zelf aan. Dus daar hebben we een selectie kunnen maken. En die hebben we dus ook al beklonken, zeg maar.
1: Ja, mooi.
0: Maar ik heb natuurlijk meer nodig dan alleen maar een hoofdrolspeler. Want voor de setting van de clip willen we natuurlijk een soort concertsetting gaan maken. En daar heb ik natuurlijk wel heel erg laaiend enthousiast publiek bij nodig.
1: Ja, een hele grote groep figuranten heb jij nodig.
0: Een hele grote groep. Dus als er mensen zijn die denken dat lijkt me hartstikke leuk en je bent op maandag 19 oktober in de avond beschikbaar. En je kunt in de buurt van Stad Knal komen die avond, dan ben je van harte welkom.
1: Kijk.
0: Om lekker mee te doen in een videoclip.
1: Nou, hoe leuk is dat? Dan kun je jezelf gewoon terugzien op beeld. Hoe leuk is dat? Dat is toch fantastisch?
0: Precies. Ja. En dan hoor je ook nog als een van de eerste nieuwe singles.
1: Nee.
0: Dus dan heb je de primeur ook gelijk te pakken.
1: Win-win. Absoluut. Jij zei het al, maandag 19 oktober in de avonduren vanaf hoe laat ongeveer?
0: Ja. Vanaf ongeveer 7:45.
1: Vanaf 7:45 in de omgeving van Stadskanaal. Daar moet je dan naartoe kunnen komen. Maakt leeftijd nog iets uit?
0: Nee hoor, het maakt helemaal niks uit. Als jij denkt, ik voel me lekker jong en vrij en ik wil lekker losgaan op zo'n videoclip.
1: Ja.
0: Dan moet je vooral lekker je aanmelden, want iedereen is welkom.
1: Hartstikke goed. En waar kunnen mensen zich dan aanmelden?
0: Dat kan op zich heel makkelijk. Als je naar arjanplat.nl/videoclip gaat, dan krijg je direct een formuliertje waar je even je naam, telefoonnummer en e-mailadres achter kunt laten. En dan neem ik contact met je op.
1: Nou, zo simpel is het. Ik zeg kat in bakkie. En nu nog eventjes, natuurlijk wil ik weten, wanneer komt dan die nieuwe single uit precies?
0: Ja, vrij vlot op die clipopname. 23 oktober. Vrijdag 23 oktober.
1: Oh, dan ga ik er dan mijn oren spitsen. En ik spreek je ongetwijfeld dan weer.
0: Ja, dat zeker. Ik zorg dat hij op tijd bij jou op de plank ligt,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Hou ik van. Helemaal goed. Hey, Arjan, dankjewel en succes met de clip, hè.
0: Ja, jij ook hartstikke bedankt. Hey. En als je zelf ook wil langskomen, je bent van harte welkom.
1: Nou, ga ik noteren in mijn agenda. Dankjewel, hè. Hey, hoi, hoi.

0: Diana Rossestad en My Old Piano. En daarvoor Arjan Platten en Walk Away. Je hoort het Arjan al zeggen, hij is ook figurante voor zijn nieuwste videoclip. Dus ben je op maandag 19 oktober beschikbaar in de avond. Even naar zijn website slide en dan kun je je daarvoor aanmelden.
1: De Slingerplaat.
0: Dat is toch hartstikke leuk, Ger. Dan ben je een keer te zien in een videoclip.
2: Ja, ik val volgens mij niet in de omschrijving.
0: Ja, jawel, want hij zocht ook een figurante voor in het publiek. Dan mag je gewoon enthousiasteling zijn. En dat mocht van elke leeftijd zijn.
2: Oh, kijk. Nou, dan maak je toch nog kans.
0: Ja, toch? Ja, best wel grappig. Dan zie je jezelf weer voorbij komen in een clipje op televisie.
2: Ben ik ook een keer op tv?
0: Ja, ben je ook een keer op tv? Want dat zijn we namelijk nooit.
2: Nee.
0: Dus dat is hartstikke leuk.
2: Dat is radio, toch?
0: Ja.
2: Alleen maar radio.
0: Alleen maar radio, zeker. Tijd voor de slingerplaten, Ger, want we zakken af, we dwalen enorm af. Ja, we hebben het er eerder al over gehad, over het weer. Het is een beetje een inkoppertje, maar het weer is plotseling omgeslagen. Je hoort het onze weerman Gert Voerman ook al zeggen. Het is toch echt wel herfstig nu. Bewolking, lage drukgebieden, een buitje.
2: En die temperatuur is flink omlaag gegaan.
0: 13 graden.
2: Ja, dat is best frisjes.
0: Gisteren was het nog 21 graden, geloof ik, en dat maakt wel uit.
2: Ja. Je moet de jas wel aan.
0: Je moet de jas zeker aan. En de herfstvakantie staat natuurlijk ook voor de deur. Hè. Vanaf volgende week is het natuurlijk hier herfstvakantie bij ons in Drenthe. Nou, het weer past daar gewoon lekker bij. Het doet absoluut zijn naam eer aan. En daar gaan we iets mee doen met de slingerplaat. Hè. Want we zoeken liedjes die dan iets met die herfst te maken hebben. Maar mag heel breed.
2: Ja, in de breedste zin. Dus het hoeft niet dat die herfst per se in de titel voorkomt, dat seizoen. Maar het mag ook gaan over vallende blaadjes of over de luchten die je dan hebt. En de regen die natuurlijk een grote rol speelt in de herfst. En de kou die eraan zit te komen.
0: Ja, of wat je doet in de herfst. Of dat de treinen niet rijden.
2: Blaadjes op het spoor.
0: Blaadjes op het spoor. Ik weet niet of je daar een liedje over kan vinden. Dus wees creatief. Denk lekker na en haal alles uit de kast. En soms zit het ook verstopt in een liedje. Dat mag ook, hè?
2: Ja. Het hoeft niet per se in de titel te zitten. Soms dan zit het inderdaad ook gewoon in een refrein komt het voor. Of in een couplet.
0: Ja, mag allemaal. Oh. Ik heb trouwens al bellers, zie ik. Zal ik gewoon eens eventjes even iemand aan klikken? Eens kijken wie het is. Goedemiddag, met Marita. Met wie?
3: Met Jenny Knol.
0: Hi Jenny. Hi. Hallo, je bent de eerste Jenny.
3: Ja, leuk
0: ja.
3: Hè?
0: Ja, heel leuk. Je was er echt heel snel bij. Dus, en heb je een leuk liedje voor ons?
3: Ja, een toppertje.
0: Nou?
3: California Dreaming.
0: Ah, ik weet precies waar jij op doelt. All the leaves are brown.
3: All the leaves are brown, yes.
0: And the sky is grey.
3: Ook nog.
0: Ja, gaan we die klaarzetten voor je, Jenny. En omdat je de eerste bent, mag je altijd een letter uitzoeken. Dus onder welke letter kunnen wij California Dreaming doen voor jou?
3: Doe maar de M.

0: van de mama's en de papa's.
1: M van de mama's en de papa's. Nou, staat genoteerd. Ik zou zeggen, blijf luisteren, dan hoor je vanzelf of die langskomt. En Jenny, dank je wel, hè. Doeg! Nou zo, dus als je een leuk liedje hebt die iets met de herfst te maken heeft, dan bel je net als Jenny eventjes naar de studio 0592331188. Ik zie net, Gerrit, dat het volgende liedje wat er klaar heeft staan, die past er ook bij. Zie je dat?
2: Oh,
1: ja.
2: Heel goed.
1: Adele, set fire to the rain. Ja, dat heb je wel in de herfst.
2: Ja, die hoeft niet meer doorgestuurd te worden.
1: Die is er al nu, ja.

0: vrolijke markt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom op!
1: Gezellig naar Vitalis!
0: Vitalismarkten.nl.
2: Meer dan 50 woonwerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Vrielingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Bij Havenkoord Interieurs Coevoorde. Oogst, van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.

0: 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
1: Zullen te veel? Jokason.nl. Albino 60 Jorsen weer en Roloen.
2: Het is half twee, we gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Ger Hensen.
3: Goedemiddag. 11 Drentse gemeenten hebben vandaag samen een aanvraag ingediend voor een subsidieregeling van het Rijk. Ze willen een financiële bijdrage ontvangen voor de bouw van ruim 1400 woningen. De bouw van de woningen wordt verdeeld over 18 woningbouwprojecten in onze provincie. Het gaat om de woningbouw Impuls en dat is een regeling van het ministerie van Volkshuisvesting. Met deze subsidie ondersteunt het Rijk gemeenten bij woningbouwprojecten die bijdragen aan het versnellen van de woningbouw. 3 verdachten zijn aangehouden voor brandstichting in een leegstaand pand in Hogeveen aan het Haagje. Dat pand brandde vorige week af in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het gaat om een 21-jarige man uit Hogeveen, een 26-jarige man uit Apeldoorn en een 29-jarige man uit gemeente De Wolde. Ze zijn inmiddels geschorst uit de voorlopige hechtenis en blijven verdachten. Een zittingsdatum is nog niet bekend. Rieke Nooy uit Coevorden is bij het EK tijdrijden in Slovenië op de 10e plaats geëindigd. Ze moest 2 minuten en 40 seconden toegeven op de Zwitserse winnares Marlen Reuser. Nog geen 3 weken geleden reed Nooy de 12e tijd bij het wereldkampioenschap in Canada. Axel van der Tuk uit Assen heeft zich ziek afgemeld voor de tijdrit bij de elite mannen. Tot zover, meer nieuws, lees op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
2: Geen dankjewel. Dan gaan we naar het weer in Drenthe met Gert Voerman.
4: Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Dat wil zeggen aan de zon afgewisseld met stapelwolken en verspreid over de provincie vallen nog een paar buien. Temperatuur 15, hooguit 16 graden met een stevige noordwestenwind. En vannacht wordt het droog met 7 tot 8 graden.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, Erik, mijn lief, beterschap, had je met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een happy. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke hotels. Kaartje to go.
7: Elke 2 minuten sterft de moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Laarep. Meer informatie op laarep.nl.
9: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: De Beach Boys waren dat in het eerst in de morning.
1: De slingerplaat.
0: Het is drukker, Ger.
2: Ja, het is met belletjes en met appjes. Het loopt weer aardig binnen.
0: Het loopt storm.
2: Ja.
0: Wat een goeie. Inderdaad, met de belletjes. En ik zie dat er nu ook nog iemand belt. Zal ik gewoon eens even kijken of ik diegene... Ik moet even... We hebben een nieuw systeem.
2: Ja,
0: oh, die aan het al. Oké, ja, kijk. Ja, volgens mij gaat het goed. Hallo, met Marita. Met wie?
3: Met Tiziaris.
0: Hallo.
3: Hallo,
0: met Tiziaris. Hallo, Tiziaris. Jij wil wel even nog een suggestie doorgeven, denk ik, of niet?
3: Ja, hoor. Tiziaris met Hoestadbreuk.
0: Ja, goeie. Die gaat er nog gauw bij.
3: Ja, heel fijn.
0: Dankjewel, hè. Dank je. Doeg. Nou, zo dus. Liedjes over regen, liedjes over vallende blaadjes. Liedjes over alles wat maar te maken heeft met de herfst. Want ja, de herfst is nu echt wel in aantocht. Het was mooi, die Indian Summer, maar we gaan nu echt naar de herfst toe. Er komen hele leuke suggesties binnen. De eerste die we aan de lijn hadden, dat was Jenny. En zij had onder de M gekozen voor deze. Van de mama's en de papa's, California Dreaming.
2: Ja, dan zit het hem niet zozeer in de titel, maar echt in de tekst.
0: Ja, All the Leaves Are Brown.
2: Dat kan natuurlijk ook. Meerdere mensen, waaronder Astrid en Roelie, kwamen met The Weather Girls en It's Raining Men.
0: Soorten regen.
2: Ja.
0: Moet wel even zeggen dat
2: ik
0: deze niet heel vaak
2: tegenkom. Nee, ik hoop het ook niet. Dat is geen paraplu tegen bestand, toch?
0: Absoluut niet. Maar wel een ontzettend leuk nummer en passend inderdaad bij ons herfstthema. Dus gaat bij ons op het rad. Toen had ik Jan aan de lijn. En jij had Joke volgens mij gesproken.
2: Ja.
0: En die kwamen allebei met hetzelfde nummer van de Doors, namelijk Riders on the Storm. Like a dog without a bone and actor alone. Riders on the Storm. Ja,
2: ook echt zo'n najaarsnummer, hè?
0: Ja. Beetje guur.
2: Inderdaad. Ja. Ook heel vaak aangevraagd, onder meer door Remmelt. En Anne kwam er ook mee. Gerard Cox. En ja, het is nu helemaal zo. Het is weer voorbij, die mooie zomer.

Ach ja, het is ook alweer zo'n charme als we richting die herfst gaan. Want wat gebeurt er dan? Dan lig je bijvoorbeeld lekker op je zolderkamer. En dan lig je onder een schuin dak of zo. Zo stel ik me dat er altijd bij voor. En dan denk je ineens, hé, het regent. En wat tikt dat toch lekker op het raam. Was er maar een liedje over. Nou, dat is er. En Geke en Renske, die komen ermee. Rob de Nijs, ritme van de Re.

0: Oh, wel zielig eigenlijk. Ja. Examen en zo. Hè?
1: Dat is nog wel een beetje sneu, inderdaad. Ja. Volgens mij had jij je Bert aan de lijn.
0: Ja, klopt. Ja, Bert. En hij zei, ik heb 40 liedjes voor je. Welke wil je? Ik zeg, nou, dat zijn er erg veel. Bert kon gelukkig zelf heel goed kiezen. En toen heeft hij gekozen voor een nummer van Ede Staal, Als Boeten Stormt.

0: Ja, dus die zetten we erbij.
1: Oh, mooi. Ja, dat is niet een van de meest bekende nummers van Ede, maar wel, wel leuk om te horen.
0: Absoluut.
1: Dan hadden we Peter, een van onze vaste luisteraars. Die kwam met The Scorpions en Wind

0: of Change.
1: Zo zei Peter, in de herfst heb je veranderend wind. Ja, dat klopt. Ja, dat gaat alle kanten op. Hè. Noordoosten, inderdaad. Dus heel goed gevonden. We doen nog eentje, die komt van Jelmer. Ja, in de herfst heb je regen, heb je zon, heb je lage druk, heb je bewolking, heb je alles door elkaar. En dan heb je ook vast wel eens dit van Akda. En de Munich,

0: Nou, dan gaan we ze verzamelen, hè?
1: Ja, nog één laatste spelletje doen. Ik zie nog...
0: Oh ja, gaat nu ineens heel veel mensen tegelijk bellen. Greet zegt, ik had ook zachtjes stikte regen tegen mijn zolderraam. Maar dat is niet genoemd. Nou, Greet, dan gaat jouw naam er ook nog eventjes bij. Komt helemaal goed, hoor, want Ger die gaat het allemaal in orde maken. Die zit bovenop die administratie. Komt altijd goed.
1: Ja.
0: Dus we gaan even wat telefoons opnemen. Oh, volgens mij heb ik nu een beller, toch?
1: Ja.
0: Ja, hallo, met Marita.
2: Roelie.
0: Hey Roelie, hallo.
2: Dag Marita.
0: Hallo, had je nog een leuke herfstdag?
2: Nou, ik dacht van de busstop van de Hollies.
0: Ja, please share my umbrella.
2: My umbrella.
0: Precies, wat een goede vondst, Roelie. We gaan hem er nog gauw even bij zetten.
2: Is van vroeger, hè?
0: Ja, mooi, hè? Helemaal mooi, goed. Hé, dankjewel voor het doorgeven.
2: Doeg.
0: Nou, dus zo. Dus je kunt nog heel eventjes je suggestie doorgeven. Nog een paar minuten. Ja, dan moet ik echt heel streng zijn in de lijn sluiten. 0592 33 11 88.

Sister was dat. En hey, Suzie, ik moet streng zijn. Ik ga die lijnen nu sluiten, want iedereen belt nog. En ik snap het. Het is hartstikke leuk om nog even een suggestie door te geven. Voor de slingerplaat natuurlijk, een leuke herfstplaat. Maar ja, we moeten de boel ook eventjes op een rijtje kunnen zetten. Daar hebben we even tijd voor nodig. Dus bij deze zijn de lijnen gesloten. Gaat Ger nu met stoom uit de oren die lijst opmaken. En zo meteen dan gaan we een slinger geven aan het rad. En dan hoor je welke plaat het wordt.

0: platen.
1: Ik sta daar lekker mee te dansen met de contours, want ik kan niet stilstaan bij die platen. En ineens denk ik, oh, de tijd moet echt heel snel gaan slingeren.
2: Ja, nou, ik heb het rad hier al naast me gezet, dus ik breng hem in beweging.
1: Heel goed, we zoeken dus een herfstplaatje als het met de herfst te maken heeft. Dat mag. En de M van Marita, die was gereserveerd voor Jenny met California Dream van de papa's en de mama's.
2: Ja, dat gaat hem niet worden.
1: Dat gaat hem niet worden.
2: Blijft steken op de letter D. En dat is een suggestie. Ik heb een beetje naar beneden scrollen van Pieter. BJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head.
1: Daar komt-ie.

0: Je uit? Kom naar Sisters Emme. Geniet van all day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emme. Sisters Emme, vier het leven, proef het samen.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen. Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe.
2: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
3: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk

0: jets in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, Ironie in God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Lunze, de lokale omroep van de gemeente AN Lunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Lunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera, brengt CBF erkende goede doelen in beeld.
4: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
5: Alleen met uw steun kan het Bartimeus Fonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Lunze. Radio AN Lunze.
7: Radio AN Lunze.
6: Dit is Radio AN Lunze. Radio AN Lunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je je meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?

0: anders doet.
1: De hondendealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golf tas er gewoon achterin.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
3: Honda, the power of dreams.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100.
5: Wacht even hoor.
4: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.

0: Ed en de Judson. Why not me?
1: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: Ja, dat is toch lekker dat je gewoon even buiten de deur kan gaan ontbijten met z'n tweetjes. Wat een luxe, Ger.
2: Ja, en dan pak je toch weer dingen die je normaal gesproken niet op je bordje legt.
0: Nee.
2: Hè, want dan heb je zoveel keuzes. Zo'n croissantje en dan even een lekker yoghurtje erbij.
0: Een koekje.
2: Oh, ja.
0: Ja, ik ontbijt eigenlijk helemaal niet zo vaak buiten de deur. Ik lunch wel eens buiten de deur of een beetje een hapje eten s'avonds. Maar echt ontbijten buiten de deur?
2: Nee, doe ik eigenlijk ook niet.
0: Te weinig. Ik heb het ooit één keer gedaan. Vond ik het heel leuk met een vriend.
2: Ja, het is,
0: en, ja,
2: het is
0: wel gezellig.
2: Dus je doet het nog wel eens als je op vakantie gaat. Hè? En je zit dan in een hotel bijvoorbeeld. Kijk, dan gebeurt dat nog wel eens. Maar nee, ik heb dat inderdaad ook niet. Nee, vooral avondeten en eens een keer een lunch.
0: Ja, ontbijt moet ik altijd snel bij ons. Ja,
2: ik heb nog niet de meeste trek, moet ik dan eerlijk zeggen. Zoals ochtends vroeg, dus het is ook vaak niet zo heel erg veel. Maar...
0: Nee, met geen ontbijters?
2: Nee, als dat later is en je zit bijvoorbeeld in een hotel.
0: Ja.
2: Daar zit dan ontbijt bij en je gaat dan eens een keer ergens tussen 8 en 9 of zo.
0: Lekker hoor.
2: Die zaal in.
0: Nou, jij kunt dus gewoon lekker met z'n tweetjes wel lekker buiten de deur gaan ontbijten. Dat mag je dan doen in Emmen. Daar moet je wel wat voor doen, want wij hebben een aantal kindertjes. Het zijn toevallig kindertjes allemaal van hier, van onze collega's, hele schattige kinderen. Die hebben wij een ontbijtproduct laten omschrijven. Jouw kinderen zitten er ook bij, Ger, hè?
2: Ja, die zaten nog net in het programma van Jeffrey.
0: Ja, ja, die hebben dat gemoet, inderdaad. Nou, zij omschrijven een ontbijtproduct. Weet je dan waar het om gaat? Dan moet je even bellen 059-233-1188. En wie weet word je geselecteerd. En dan krijg je dus gewoon een ontbijt voor twee personen in Emmen. Nou, dit is de opgave van vanmiddag.
3: Ik heb het soms in mijn broodje rommel op school mee. Soms doen mensen het ook tussen tosti. Soms kan je het ook gewoon eten wanneer je het wil. Het is vlees. Het komt van een varken.
0: Nou,
2: een goede opbouw zit erin, want het kon in het begin echt alle kanten op gaan.
0: Ja,

0: Elma Houston was dat en Don't Leave Me This Way.
1: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: Ja, hoe lekker zou dat zijn dat je gewoon eventjes met z'n tweetjes erop uit kunt. En dan ga je thuis, doe je misschien even alleen een kopje koffie. En dan ga je naar een lekker plekje in Emmen. Een leuk restaurantje, want daar hebben we het over, Ger. En dan kan je dan neerstrijken. En dan word je helemaal op je wenken bediend. En dan krijg je een ontbijtje. Dat is toch leuk?
2: Oh, dat fijn begin van de dag is dat.
0: Och, man, ik kom daar nou al.
2: Ik zou, oh, in de mond.
0: Ja, het is echt waar. Ik zou me er nu al op kunnen verheugen.
2: Ja.
0: Dat kun je dus gewoon winnen deze week bij ons, een ontbijtje voor twee personen. Maar moet je natuurlijk wel goed hebben wat onze kinderen allemaal omschrijven aan ontbijtproducten. Als het goed is, dan heb ik Greta aan de lijn. Greta, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Uit Sleen.
3: Ja, klopt.
0: Ja, en Greta, ben je een ontbijter?
3: Nou, om heel eerlijk te wezen, niet. Het is vlug van Haapsloopweg.
0: Oh, dus je bent echt van in de loop, zeg maar.
3: Dan leek ik nogal aan het aanrecht, dat is nog wel.
0: Oh, je staat nog wel stil. Maar wat eet je dan, even hapsloek weg?
3: Een plaat brood, twee pakjes brood met jam en een kopje thee.
0: Oké. En dan staan bij het aanrecht, hoppakee, even snel een kopje thee erachteraan en dan begint de dag.
3: Ja,
0: ieder zijn ding natuurlijk gewoon. Ik snap dat wel hoor. Eventjes vlug, want ja, je wil ook met de dag beginnen. En,
3: ja.
0: En is er dan ook iets wat je echt niet lekker vindt als ontbijt?
3: Geen idee eigenlijk.
0: Of iets van brood beleggen waarvan je zegt, oh, dat moet er echt niet op.
3: Brood beleggen. Ja, ik hou niet zo van vlees op brood. Kaas vind ik lekker, maar
0: ja.
3: Is niet zo snel, nee.
0: Ja, daar hadden Ger en ik het net ook even over. En wij zijn ook allebei niet zo van vlees, hè, op brood.
2: Nee, ook meer van de kaas plakken. Ja.
0: Ieder zijn ding. Jij was aan het luisteren naar Greta, ondanks dat je geen ontbijter bent. Toen dacht jij, nou, maar dit antwoord weet ik wel. Het ontbijtproduct wat de kinderen omschrijven. Ik laat hem nog één keer horen. Dit is de opgave.
4: Ik heb het soms in mijn broodje rommel op school mee. Soms doen mensen het ook tussen tosti. Soms kan je het ook gewoon eten wanneer je het wil. Het is vlees. Het komt van een varken.
0: Ja, het is vlees en het komt van een varken. Dat was de laatste. En weet je het dan, Greta?
3: Nou, ik hoopte dat ik dacht dat het ham was.
0: Ham, we gaan eens even kijken. Zeker weten gaat het om ham. Ja, eigenlijk wist ik het al een beetje bij, het zit ook tussen een tosti.
2: Ja.
3: Ja, dat was het bij mij ook.
0: Ja, hè?
2: Dat was wel echt wel lekker tussen tosti.
0: Ja,
2: dan wel.
0: Dan weer wel, ja. Ja. Greta, gefeliciteerd, je gaat ontbijten met z'n tweeën.
3: Ja, dankjewel.
0: Dus dan even niet hapsloek weg bij het aanrecht, maar er gewoon even lekker tijd voor nemen, hè?
3: Ja, oh ja, zeker.
0: Helemaal goed. Hey, veel plezier ermee. Blijf aan de lijn, dan krijg je Ger, gaat hij het regelen voor je.
3: Ja, oké, dankjewel.

oorspronkelijke nummer van Clouseau, maar dankzij het programma Beste Zangers is het een dikke hit. Gaat het gewoon worden, denk ik hoor. Voor Yves Berendsen en Verlangen. Zometeen naar Ger met het laatste nieuws uit Drenthe. Hier zijn dit de Bee Gees en Massachusetts.

0: ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
1: In Hoogeveen, kom veilig sporten bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
0: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating. Bestel van 14.

0: bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, om voor goed boeren.
1: Het is 2:30, we gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Ger Hensen.
2: Goedemiddag. 11 Drentse gemeenten hebben vandaag samen een aanvraag ingediend voor een subsidieregeling van het Rijk. Ze willen een financiële bijdrage ontvangen voor de bouw van ruim 1400 woningen. De bouw van de woningen wordt verdeeld over 18 woningbouwprojecten in onze provincie. Het gaat om de woningbouwimpuls. En dat is een regeling van het ministerie van Volkshuisvesting. Met deze subsidie ondersteunt het Rijk gemeenten bij woningbouwprojecten die bijdragen aan het versnellen van de woningbouw. 3 verdachten zijn aangehouden voor brandstichting in een leegstaand pand in Hogeveen aan het Haagje. Het pand brandde vorige week af in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het gaat om een 21-jarige man uit Hogeveen, een 26-jarige man uit Apeldoorn en een 29-jarige man uit gemeente De Wolde. Ze zijn inmiddels geschorst uit de voorlopige hechtenis en blijven verdachten. Een zittingsdatum is nog niet bekend. Elieke Nooy uit Coevorden is bij het EK tijdrijden in Slovenië op de 10e plaats geëindigd. Ze moest 2 minuten en 40 seconden toegeven op de Zwitserse winnares Marlen Reuser. Nog geen 3 weken geleden reed Nooy de 12e tijd bij het wereldkampioenschap in Canada. Axel van der Tuuk uit Assen heeft zich ziek afgemeld voor de tijdrit bij de elite mannen. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
1: Gij, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Gert Voerman.
3: Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Dat wil zeggen aan de zon afgewisseld met stapelwolken en verspreid over de provincie vallen er een paar buien. Temperatuur 15, hooguit 16 graden met een stevige noordwestenwind. En vannacht wordt het droog met 7 tot 8 graden.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Waarom ik als schilder Sick & Resistel adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resistel beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick &
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: Anouk in de middag.

0: lekker croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast, een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd.

0: Australië, de mannen van Sherbet en ze zongen Hauzet. En toen dacht ik van, wat betekent dat nou eigenlijk, dat Hauzet? Heb ik me nooit eerder opgezocht, dus ik ben even gaan googlen. Nou, het komt uit de cricket en het heeft te maken met of er slagman in of uit is. En het moet dan geroepen worden door iemand uit het publiek. Dus moet je je voorstellen, dan roept er ineens iemand uit het publiek Hauzet. En nou ja, dan moet daar de scheidsrechter iets mee. Nou ja, leuk weetje wat je zomaar even meepikt.
1: Het wel en wee van de sterren hoor je in Entertainment.
0: Ja, ik raad er wel leuk door over dat soort weetjes, maar daar is natuurlijk helemaal geen tijd voor, want het is donderdagmiddag en dat betekent showbiz natuurlijk altijd. Drentertainment, en vandaag voor Drentertainment gaan we naar nieuwe muziek. En nieuwe muziek van Jack and the Weatherman. En daar heb ik Sebastiaan Weerman voor aan de lijn. Sebastiaan, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ooit, Sebastiaan, en dan ga ik zeggen ooit, woonde jij in Emmen. En volgens mij Barry ook, hè, met wie jij samen natuurlijk Jack and the Weatherman vormt. Maar dat is lang geleden.
2: Dat is wel lang geleden, maar onze ouders wonen. We hebben nog steeds familie daar wonen, dus we komen er nog regelmatig.
0: Ah, kijk. En vind je het nog altijd fijn als je dan weer terugkomt bij ons in Drenthe?
2: Absoluut, ja. Het voelt wel echt als thuiskomen. Als je het landschap langzaam ziet veranderen en dan Drenthe inrijdt, dan ligt mijn hart toch ook wel een beetje in Drenthe. Ja,
0: ja, dat snap ik wel. En ook heel, heel lang geleden ooit was je al een keer eerder bij ons in de studio samen met Barry. En toen was het volgens mij Till the Sun Comes Up, geloof ik, dat jullie toen uitbrachten. Dat is ook alweer een poosje geleden.
2: Ja, zeker. We zijn al even aan de weg aan het timmeren, ja.
0: Ja, want het hoeveelste album komt er nu uit? Want daarvoor heb ik je aan de lijn. Er komt een nieuw album, er is een nieuwe single. En jullie gaan toeren, dus je krijgt het druk. Maar de hoeveelste is dit?
2: Dit is het derde officiële album. Kijk. Waar we in totaal wel 7 verzamelplaten uitgebracht. Want de andere waren EP's met 6 liedjes. Dan mag je dan officieel geen album noemen. Maar dus wel aardig wat uitgebracht, ja.
0: Ja, ja, ja.

0: Silence heet het nieuwe album. En ik las een beetje van, waar gaat het dan over? En toen dacht ik, oh, het is wel mooi, want het is een soort evolutie te zien in de muziek. Er zit dat groei in, geloof ik. En naarmate je ouder wordt, wordt ook de muziek een beetje anders.
1: Ja, misschien zelfs een klein beetje serieuzer. En ja. We zijn ook qua instrumentaal, we zijn meer met de band gaan spelen. Dus de sound is ook iets groter, iets meer band geworden.
0: Ja.
1: Ja, dus ik was eigenlijk heel trots op wat we gemaakt hebben. En ik dacht wel benieuwd wat mensen ervan gaan vinden. Ja. Ook spannend natuurlijk, omdat het ook wel een beetje qua sound misschien toch wel weer net even iets anders is dan wat we deden hiervoor.
0: Ja, dus vind je dat dan eng om dat dan te laten horen van, hey, we klinken een beetje anders?
1: Ja, een beetje wel. Ja. Zeker naar je vaste luisteraars en bezoekers voor je show bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Ja, hoop je toch wel dat mensen begrijpen en leuk vinden wat je nu doet, zeg maar.
0: Ja, en wat zijn dan de reacties? Want die heb je vast al.
1: Ja, we hebben dus Ruins al uitgebracht. Die had al qua sounds best wel een beetje anders dan wat we deden. Iets meer richting folk, pop, folk rock.
0: Ja.
1: En de reacties waren eigenlijk heel goed. Voor nu gaat het dan via social media nog nu even.
0: Ja.
1: En als we de comments lezen, dan zijn die eigenlijk heel positief. Dus daar zijn we heel blij mee.
0: Oké, waar gaat Ruins over? Want dat is de naam van het album, maar ook de naam van de nieuwe single, hè?
1: Klopt, ja. Ja, eigenlijk heel simpel gezegd gaat het over de break-up van Barry.
0: Okay.
1: Jack van Jack and the Man.
0: Yeah.
1: En daar gaat eigenlijk die track over. Dat het in val raken van hun liefde.
0: Ja, en hoe je daar dan weer mee omgaat, denk ik, en eruit komt. En hoe je daar dan in staat. Jullie gaan, wat je zei het al, je bent nu met een band ook bezig. Dus het geluid is ook anders dan toen je samen natuurlijk met z'n tweetjes muziek maakte. Maar jullie gaan ook toeren met de band.
1: Klopt, ja. In Nederland deden we dat ook al. Maar in het buitenland hebben we dat nog niet echt gedaan. En dus nu nemen we de hele band mee. En ook daar zijn we weer benieuwd hoe dat de reacties ontvangen worden. Elk jaar spelen we met z'n tweeën in het buitenland.
0: Ja.
1: Dus dan verwachten misschien mensen toch wel vaak nog een beetje dat duo, akoestische, kleine setting, setup.
0: Mm-hmm.
1: En nu komen we dan even met volle band op te spelen, ja.
0: Ja. En met hoeveel mensen sta je dan op het podium?
1: Met z'n vijven.
0: Nou, dat is toch best wel een leuke vulling.
1: Absoluut, ja, zeker, zeker. En soms op festivals doen we nog onze blazers erbij.
0: Ja, dat is helemaal mooi, denk ik, als je dan echte blazers en zo erbij hebt. Dat telt het nog weer naar een volgende level bijna, denk ik.
1: Ja, dat is wel te gek, ja. Dat is wel heel leuk. Ja.
0: Vanaf wanneer gaan jullie toeren?
1: We gaan 6 november starten we met de tour in Keulen.
0: Ja.
1: En dan doen we een rondje Duitsland, dan gaan we van Zwitserland, Oostenrijk en Tsjechië. En dan in 20 november starten we in Nederland met onze show in Oosterpoort in Groningen.
0: Kijk, ik wou net zeggen, je bent wel nog een keertje in de buurt te zien.
1: Absoluut, ja. Zeker.
0: Ja, en dan ga je ook weer in Nederland door, hè? Ik zie tot en met 12 december, ook in Utrecht, in Den Haag, overal zijn jullie dan te zien op het podium.
1: Ja.
0: Leuk, ja. Ik kan niet anders voorstellen dat jullie daar heel veel zin in hebben.
1: Niet normaal. Ja.
0: Ja, hou je maar eens tegen. Hartstikke leuk. Ja. Nou, ik stel voor, Sebastian, dat wij hem gewoon gaan draaien. Ruins, de nieuwe plaats.
1: Nou, helemaal te gek.
0: En dankjewel. En groetjes aan Barry. En heel veel succes, hè.
1: Dankjewel, man. Super bedankt voor jullie.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

is de nieuwe single van Jack and the Weathermen, Ruins heet hij. En voor mij zit het erop. Zometeen veel plezier bij René Steenbergen met Studio Steenbergen. En ik ga eruit met Robert Cray. Dit is Right Next Door. Hoi.

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde. Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
2: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
4: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
5: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
5: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden.
8: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hele...

0: hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europese parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
5: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
9: Radio Drenthe.
10: Studio Steenbergen. 60's.

0: jaar was 1978. Niet alleen heel Nederland, maar de hele wereld was helemaal knettergek van Grease. Die muzikale dansfilm met John Travolta en Olivia Newton-John. Groot succes wereldwijd en de soundtrack die daarbij hoorde natuurlijk ook. Die hele plaat werd helemaal leeg gesingeld. En dit werd een van de allergrootste hits uit die film You're the One That I Want.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Van de twee hoofdrolspelers uit die film Olivia Newton-John en John Travolta. Nou, dat is meteen een swingend begin van het 60s en 70s uurtje voor vandaag. De donderdag editie. Goedemiddag allemaal en van harte welkom. We gaan er weer klaar voor zitten. We klikken de veiligheidsriemen weer vast voor de tijdreis die we weer gaan maken door die twee bijzondere decennia. De jaren 60 en de jaren 70. Want ach, het is bijna eindeloos, hè? Die schatkist vol muzikale pareltjes die er in die jaren gemaakt is. Komend uur onder andere deze van Gilbert O'Sullivan. En Len Barry. Deze van Don McLean. En de Eagles. Verder heb ik een oude top 40 voor je meegenomen. Dat is de top 40 van exact, maar dat ook exact 60 jaar geleden. Hoe stonden de liedjes erbij op deze dag in 1966? Gooi je zo meteen een klein overzichtje van. Aan het eind van dit uur een legendarisch album in de jukebox. Een legendarisch album waar ik twee tracks van ga draaien. Ja, verder zullen we allemaal wel een beetje zien wat er voorbij gaat komen. En, nou ja, één ding weet ik zeker. Die garantie durf ik wel te geven. Het zijn allemaal juweeltjes. Deze ook weer van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood.

Gilbert O'Sullivan, prachtige naam ook. En Get Down, Get Down, Get Down. Daarvoor nog Nancy Sinatra in duet met Lee Hazelwood en Jackson. 13 over 3, drie liedjes over 3 zou je ook kunnen zeggen. Ik heb de geschiedenisboeken weer eens even opengeslagen. En daarin zie ik dat het op deze dag in 1962 is dat Little Richard begint aan een tournee door Engeland. Hij verkondigt daar het woord van God en hij zingt alleen maar gospels. Maar ja, dat slaat niet bepaald aan. En daarom keert hij terug naar de rock'n'roll en zet hij de grote hits weer op het repertoire. Zoals Long Tall Sally en uiteraard...

altijd goed, hè, deze van Little Richard. Tutti Frutti. Dan even kijken. Ja, Ringo Starr, de drummer van de Beatles, die haalt op deze dag in 1964 zijn rijbewijs. En om het te vieren koopt hij meteen een dikke sportwagen. Een Facel Vega. Het zegt mij niet zo 1, 2, 3 iets, maar Ringo een beetje inschatten, dan zal het een dikke bak geweest zijn. En dan is het op deze dag in 1967 dat op de Nederlandse tv de eerste aflevering wordt uitgezonden van de comedyserie De Vliegende Non.

0: tuintje dat erbij hoorde. De Vliegende Non, oftewel zuster Betrayal, wordt gespeeld door Sally Field. Als er wind onder haar rok komt, dan kan ze ineens vliegen en lost ze allerlei problemen op. Ja, dat je ook denkt van hoe zijn ze ooit op dat idee gekomen? Wat voor paddenstoelen hadden ze toegenomen? Nou, het wordt een groot succes, die serie. 3 jaar loopt die en in totaal telt de serie 83 afleveringen. En Mama Cares staat op deze dag 1968 voor het eerst als solo-artiest op de planken nadat ze uit de mama's en de papa's is gestapt. Haar optreden in Caesars Palace in Las Vegas is, nou ja, artistiek gesproken een ramp. Mama Cares staat voor 2 weken geboekt, maar de directie van Caesars Palace zegt, nou, je hoeft de volgende avond niet terug te komen. En dan is het op deze dag in 1971 dat keizer Hirohito van Japan een bezoek aan Nederland brengt. En veel Nederlanders die zijn ontzet. De keizer staat namelijk aan het hoofd van Japan ten tijde van de Japanse expansiedrift in de jaren 30 en 40. En hij leidt Japan in de Tweede Wereldoorlog. Veel Nederlanders zitten in Japanse interneringskampen tijdens de bezetting van Nederlands-Indië. Voor het bezoek van de keizer zijn dan ook de nodige veiligheidsmaatregelen genomen. Dat vertelt de chauffeur van de limousine die de keizer tijdens zijn bezoek door Nederland zal rijden.
1: Nou, de onbreekbare ruiten, kogelvrije ruiten, ja. Kogelvrije portieren, ja. Denk u beschermd.
2: Bent u nou niet bang? Want er kan natuurlijk deze dagen van alles gebeuren.

0: Hij was zo dik als gat dat hij met een tand gehad, dat hij met zo'n hart door gehad.
1: Die heeft u allemaal ook gereden?
0: Ja, maar dan maak je daar geen zorgen over. Hè.
1: Heeft u een privé mening over de mensen die demonstreren tegen het bezoek van deze kerk?
0: Nee, ik kan ze ten volle gelijk geven. Ik heb zelf in familie ondervonden, die hele business.
1: En waarom rijdt u desondanks toch voor de keizer?
0: Nou ja, het is mijn job, hè. Mijn geboor is in Japan gestorven, dus. Aan de BM-spoorweg. Maar ja, het is jullie dan.
1: Dank u wel. En sterkte deze dag.
2: Ja, een behoorlijk nuchtere chauffeur, deze man, hè. En dan is er een Nederlands succes, of nou ja, een succesje in Engeland voor de Golden Earring op deze dag in 1977. Want Radar Love komt

Ja, want 4 jaar eerder, in 1973, dan staat de single ook al eens in de Engelse hitparade en komt dan tot nummer 10. En deze keer blijft Radar Love op 44 steken. Dat is wel een wat teleurstellend resultaat. En dan nog even naar deze dag in 1979. Dan treedt John Denver voor 8000 fans op in Ahoy in Rotterdam. En hij zingt daar liedjes van zijn LP Autograph, die dan nog niet uit is. Maar uiteraard speelt hij ook zijn grote hits, zoals Any Song, Thank God I'm a Country Boy en uiteraard...

eentje helemaal draaien. Deze prachtige Calypso van John Denver. De hoogste tijd om de top 40 geschiedenis weer eens even in te duiken. En dat doen we vandaag precies met 6 decennia. 60 jaar terug in de tijd. De top 40 van deze dag in 1966. En daaruit hoor je achtereenvolgens Bobby Hebb met Sunny. Ook nog Sunny en Cher met Little Man. En eerst zijn hier Los Bravos en Black is Black.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de leasewinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Love the Manor. Of shop online via leasejeans.nl.
1: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
2: Voordeelhuisjes.nl. Het strand voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
3: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: We zijn aan de vroege kant, nog niet eens 1 minuut voor 3:30. Nou, dan zijn we lekker op tijd met de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. 11 Drentse gemeenten hebben samen een aanvraag ingediend voor een subsidieregeling van het Rijk. Ze willen een financiële bijdrage ontvangen voor de bouw van ruim 1400 woningen. 3 verdachten zijn aangehouden voor brandstichting in een leegstaand pand in Hoogeveen aan het Haagje. Het gaat om een 21-jarige man uit Hoogeveen, een 26-jarige man uit Apeldoorn en een 29-jarige man uit de gemeente De Wolden. En wielrenster Lieke Nooyen uit Koevoorde is bij het EK tijdrijden in Slovenië op de 10e plaats geëindigd. Axel van der Tuk uit Assen heeft zich ziek gemeld voor de tijdrit bij de mannen. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook op de app. En hier is het weer, Gert Voerman.
6: Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Dat wil zeggen aan de zon afgewisseld met stapelwolken en verspreid over de provincie vallen er een paar buien. Temperatuur 15, hooguit 16 graden met een stevige noordwestenwind. En vannacht wordt het droog met 7 tot 8 graden.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
14: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
15: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpak.

0: aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Studio Steenbergen.
3: 60s en 70s.
2: Met René Steenbergen.

live vanaf de Zuidlatermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlatermarkt te beleven valt.

verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

zijn echt onverslijkbaar en die vervelen nooit. Dit is zo'n voorbeeld van American Pie van Don McLean. Daarvoor nog Creedence Clearwater Revival en Bad Moon Rising. En ook nog The Eagles en Heartache Tonight. Nou, eens een keertje niet Hotel California. Niet dat daar iets mis mee is, begrijp me niet verkeerd. Maar ze hebben zoveel meer moois gemaakt. Nou, daar hoor je net een voorbeeld van. 13 over half 4, dat is het einde. Ik heb iets meegenomen van Simon & Garfunkel. Vond ik het ook wel weer eens een keertje tijd voor. En toen dacht ik, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus dacht, nou, dan doe ik even een keertje niet Bridge Over Troubled Water of Cecilia of nou ja, noem al die grote hits maar op. Maar net even een andere. En zo kwam ik terecht bij een liedje dat in 1968 terechtkwam op een succesvol album Bookends. Liedje is ontstaan door een roadtrip die Paul Simon maakte met de platenbaas. 5 dagen lang reden ze door heel Amerika heen om een beetje te overleggen waar het naartoe moest. Met de carrière, met de muziek en nou ja, eigenlijk alles. 5 dagen hebben ze dus rondgereden en daaruit is dit prachtige nummer ontstaan. Dit is America.

Nou, deze hoor je niet zo vaak, hè? Ik weet niet waar onze platenboer vandaag een beetje last van heeft, maar dan wel op de goede manier. Net al de Eagles met een wat minder voorspelbaar liedje, samen met een Garfunkel met een wat minder voor de hand liggende, en nu weer deze van Fleetwood Mac en The Chain. Het is 9 voor 4, we gaan snel naar de jukebox voor vandaag. En Lee staat in het teken van John Lennon. Het is namelijk op deze dag in 1971. Precies één dag voor zijn 31ste verjaardag dat zijn legendarische album Imagine uitkomt. Nou, het meesterwerk staat bij veel muziekliefhebbers in de kast. En ik ga twee tracks van dat album draaien om het 16 en 17 uurtje mee af te sluiten. Ik ga het muntje er alvast ingooien voor zometeen. Natuurlijk het prachtige kippenvelverwekkende titelstuk Imagine. Maar eerst is hier Jealous Guy.

0: ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereldgaan Sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ICTpitstop.nl.
0: Die meneer Relax zit onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
1: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden en wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding.

0: Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Tot het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden- en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Lunze. De lokale omroep van de gemeente AN Lunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Lunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera, met CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Lunze. Radio AN Lunze.
1: Radio AN Lunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen.

0: in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
3: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
5: Radio A. en Hunze.
4: 12 uur bedden. 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera, brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
5: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens.

0: begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen. Dates uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zeros en tens. Je hoort ze allemaal in Hit Dossier.

Ja, daar zijn we weer met Aan Hunze, hit dossier hier op Radio Aan Hunze. We zijn er weer van 6 tot 8. We zijn weer in de ether. En we knallen even 2 uurtjes door met de grootste hits aller tijden uit de 60s, 70s, 80s, 90s, Zero's, 10s en de 20s. En we begonnen met de 60s. Uit 1967 hoorde je de Pekelder Nederbiedgroep, de Rollies natuurlijk. En Just a Fancy. En dat was 1967. En dat kwam ook van hun debuutalbum. Die heette natuurlijk ook Just Fancy. En ze kwamen natuurlijk uit Oude Pekela. Ja. En wij gaan natuurlijk verder met een welbekende Engelse rockband. De Britse muziekgroep Queen. We gaan nu even naar 1975. Ja. En toen verscheen ook hun album A Night at the Opera. En er stond dit nummer op. Of er staat dit nummer op. 39. Het is geschreven door Brian May. Het lied gaat trouwens over een ruimtereiziger in het jaar 39. De 39e eeuw. Onbekend. Deze trekt er met 20 vrijwilligers op uit om de stervende aarde te verlaten en nieuwe werelden te ontdekken. Ze keren 1 jaar terug naar de aarde om te ontdekken dat de aarde met iedereen erop inmiddels 100 jaar verder is in haar geschiedenis. Iets dat haar oorzaak vindt in de tijddilatatie. Iedereen

Iedereen die zij bij hun vertrek kennen is overleden. Een ruimtereiziger kan alleen nog spreken met een nazaat. Nou, laat hem daarop maar draaien. 39. Hier is het heerlijke plaatje van Queen.

Jorn Brian May natuurlijk met Queen en 39 uit 1975 van het album A Night at the Opera. En Brian May gaf laatst nog aan dat hij het wat rustiger aan wil doen. Hij zegt natuurlijk niet definitief dat Queen niet meer gaat optreden. Maar ja, we zullen het afwachten. Wij gaan verder met de vrouwen of de damesgroep Bananarama. Want in 92 kwamen ze met hun eerste single van hun zesde studioalbum, Please Yourself. En dat liedje was natuurlijk geproduceerd door Mike Stock en Pete Waterman. Twee leden van de formatie Stock, Aitken en Waterman. En ze hadden natuurlijk verschillende liedjes geproduceerd in de jaren 80, Stock, Aitken en Waterman. Maar deze werd dus geproduceerd door Mike Stock en Pete Waterman. Het is een heerlijke dance ballad. Hier is Moving On.

Van hun zesde studioalbum Please Yourself uit 92 hoorde je Bananarama en Moving On. Later werd het plaatje nog gecoverd door de Engelse band Steps. En dat was in 2012 en het stond op hun tweede studioalbum Steptacular. Wij gaan verder met de nieuwste van Nickelback. En die heet Make Me Love You.

0: Jorden, de nieuwste van Nickelback. Make me love you. En dat staat op een nog niet verschenen studioalbum. Het is een 11e studioalbum alweer. En je hebt natuurlijk Everything Under the Sun. En die verschijnt 30 oktober aanstaande. En we gaan even weer terug in de tijd met Boney M. en Going Back West.
1: Radio A en Hunze. 12 hunebedden, 1 geluid.

Heerlijk. Brandon Flowers, natuurlijk de leadzanger van deze formatie uit Las Vegas. De Killers, opgericht in 2002. Zij heette eerst de Genius Sex Poets. En die naam vind je nog op het drumstel in de Amerikaanse videoclip van dit plaatje. Dus Mr. Brightside uit 2005. Maar uiteindelijk gingen ze toch de Killers heten. En de naam van de band komt uit de videoclip van Crystal van New Order. Kwam op het album, hun eerste studioalbum, Hot Fush. En dat was meteen een groot succes.

Jorah Vangelis natuurlijk. En Hymne van zijn album Opera Sophits uit 1979. Echt een tranenpikker. Heerlijk om die weer eens even te luisteren. En je hoorde ook nog het origineel. Hymne dus van Vangelis. We gaan even naar...

Heerlijk. 1983-1984. Sleet natuurlijk. Met My Oh My. Kwam van hun 11e studioalbum. The Amazing Kamikaze Syndrome. En het nummer is trouwens geschreven door degene die het ook zong natuurlijk. Nuddy Holder. En ook nog natuurlijk de bassist Jim Lea. Wij gaan verder even met The Sweet en Teenage Rampage. We gaan even terug naar de jaren 70, 1974.

De Sweet hoor je. Natuurlijk glam rock, Nell Slate natuurlijk. Maar dit was in de jaren 70, 1974 zelfs. Het is trouwens geschreven door het welbekende duo Nicky Chinn en Mike Chapman. Je hoorde Teenage Rampage. Uiteindelijk kwam het op het CD compilation album uit 1992, The Best of Sweet. Heerlijk om deze weer eens even terug te beluisteren. We gaan terug nog verder naar 1967 met Twice as Much en True Story.

Ja, als je de Everly Brothers kent en Chad en Jeremy en Peter en Gordon, ja, dan hoort dit duo natuurlijk er ook bij. David Dave Skinner en Andrew Rose, een Brits zangduo formatie, dus Twice as Much. Het is echt een folk duo. En ze traden in 65 al op als folk duo in de Londense clubs. En in 66 tekenden ze een contract bij Immediate Records van Andrew Luke Altman. En dat was ook tevens de manager van de Rolling Stones. De True Story uit 1967. En een andere grote hit is natuurlijk Sitting on a Fence. En dit waren ook wel de twee enige bekende hits van Twice as Much.

King Dieter Bohlen, Thomas Anders van het album In the Middle of Nowhere uit 86, Jeromino's Cadillac. En je hoorde zo net Cliff Richard uit 1980 met zijn grote hit Dreaming. Het kwam van zijn album I Am No Hero. En wij gaan verder met een plaatje die je waarschijnlijk niet zo vaak meer hoort op de radio. Hier is Jermaine Stewart. We don't have to take our clothes off. We gaan weer naar 1986.

Nog één plaatje te gaan en die is voor Billy Joel, Uptown Girl, van zijn 9e studioalbum, An Innocent Man uit 83. Hij is door hemzelf geschreven en het gaat over een simpele arbeider die een date wil regelen met een vrouw uit de bovenklasse. En je hoorde ze net nog, We Don't Have to Take Our Clothes Off, van Jermaine Stewart uit 86. En dat kwam van zijn 2e studioalbum, Frantic Romantic.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
2: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
1: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
3: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
1: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 uur bedden, 12 uur bedden, één geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogschieten ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
7: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
9: Radio A en Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen.
10: Dates uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zeros en tens.
9: Je hoort ze allemaal in Hit Dossier.

Het eerste uur vloog om. Nu nog één uurtje. Tot 8 uur zijn we er nog. Met Aanhunze Hitdossier. Hier op Radio Aanhunze. En we draaien natuurlijk de heerlijkste muziek. Uit de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's, de Tens en de Twenties. Deze kwam uit 83. Zijn debuutalbum. Zijn succesvolste album. Reckless natuurlijk. En daar stond deze ook op. Somebody, Bryan Adams. En aankomende woensdag treedt hij op in het Ziggo Dome met zijn Roll with the Punches Tour. Dan gaan we nu naar Direct, afkomstig uit Den Haag natuurlijk. Ze gaven, als ik het goed heb, vorig jaar nog een drietal

ontzettend in de Kuip. En dat was natuurlijk een succesvolle reeks. En ze komen morgen met een nieuw album, I Keep the Fire On. En als ik het goed heb, staat deze er ook op. Won't Fall.

0: Mondvol Direct uit 2026. En ze staan in Ahoy dit jaar op 13, 14, 15, 19, 20 en 21 november. Aanstaande. En morgen verschijnt hun nieuwste album I Keep the Fire On. En dan gaan we nu naar een formatie die in 78, 79 voor het eerst op Japanse grond hun voet zetten. Gezet hebben. Ik heb het natuurlijk over de formatie Cheap Trick at Budokan. Dat is een van de beste live albums ooit. En daar staan natuurlijk de twee grootste bekende hits op: Surrender en I Want You to Want Me. Ik heb volgens mij niet de live versie, maar ja, we gaan het horen. Uit 79 is hier Surrender, Cheap Trick.
1: This next one is the first song on our new album. It just came out this week and the song

toch de live versie. Heerlijk. In 78 stonden ze in het Nippon Budokan te Tokio. Cheap Trick. Heerlijk, deze Amerikaanse rockband uit Rockford, Illinois. Ze scoren I Want You To Want Me Live. Natuurlijk, wereldwijd bekend tijdens deze concert in Nippon, Budokan, Tokio en ook deze Surrender die je zo net hoorde. En At Budokan is een van de, dat is een live album en dat is een van de succesvolste live

0: albums ooit. En dat was ook een groot succes voor Cheap Trick. Cheap Trick natuurlijk. Hemzelf.
1: Radio A.N. Hunze. 12 Hunnebedden, 1 geluid.
0: We gaan naar 1976 met de Electric Light Orchestra. Hier is Strange Magic.

Je hoorde natuurlijk Richard Tandy, Jeff Lynne en natuurlijk veel meer leden van de Electric Light Orchestra. Strange Magic. Jeff Lynne schreef het liedje. Dat kwam op het studioalbum Face the Music. We gingen weer terug naar 1976. En dan nu Enola Gay.

van de Britse synthpop band Orchestral Maneuvers in the Dark. In 1980 kwam op een tweede studioalbum Organization. Liedjes geschreven door Andy McCluskey. Het gaat trouwens natuurlijk over de atoombomaanval op Hiroshima op 6 augustus 1945. Door de Amerikaanse B-29 Super Fortress bommenwerper met de naam Enola Gay. En hij was ook tevens geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. En hij vraagt zich in de tekst van het nummer af of het bombardement wel nodig was.

Waarschijnlijk een van de mooiste hits van de Cats. Lia uit 68. Een hommage aan Lia. Een 20-jarige fan van de Cats die in 67 overleed aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Want ze was destijds maar 20 jaar. Lia Vertelman uit Wervershoog. Wervershoofd, ja. Want ze was ook tevens eerste uur fan van de Cats en bezocht regelmatig concerten. En dan gaan we nu naar een Britse progressieve rockband, Yes. We gaan even naar de Yes album van 1971. En op dat album staat I Have Seen All Good People.

Heerlijk om dit plaatje weer eens even terug te beluisteren. Je hoorde Donna Summer en I Don't Wanna Get Hurt. En uit welk jaar? 1989. Kwam natuurlijk van haar album Another Place in Time. En natuurlijk Stock Aitken en Waterman, die produceren het algehele album van haar. En dan gaan we nu verder met Tina Turner. En van haar 10e en laatste solo studioalbum 24/7 uit 1999 is hier When the Heartache Is Over. Het plaatje is trouwens geschreven door Graham Stack en John Wright.

Van het album 24/7 hoor je When the Heartache is Over van Tina Turner. En dan gaan we nu verder met Robert Palmer. We gaan nu een plaatje draaien. Het origineel is van de Amerikaanse artiest Todd Rundgren. Het verscheen op zijn album Hermit of Mink Hollow uit 78. En ik heb het natuurlijk over Robert Palmer. Die scoorde in 79 er een aardige hit mee. En kwam op zijn album Secrets. Ik heb het natuurlijk over Can We Still Be Friends. Het gaat trouwens over een relatie waarbij de man en de vrouw er alles hebben gedaan om deze te laten werken. Maar uiteindelijk passen de twee niet bij elkaar. Hier is Robert Palmer. Can We Still Be Friends?

En dan gaan we nu verder met James Taylor. Wie kent dit plaatje? Shower the People, 1976. Komt van zijn album In the Pocket.

hoorde Show the People van James Taylor. We gaan verder met Gino Vannelli, Hurts to be in Love. Een Canadese zanger. Ja, je zou zeggen Italiaans, maar het is niet zo. Het kwam op het album Black Cars uit 1985.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
2: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten.
1: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

Ditch. Muziek van Vaderlandse Bodem. Niet Nederlandstalig, maar toch. Ja, vanavond weer helemaal gloedje nieuw, daadwerkelijk heel oud. En alles wat ertussen zit. Dus zoals elke week, zoals u van ons gewend bent, we draaien gewoon een hele swikkie vol mustikkie. Muziekstikkie, welkom verstaan. Ja, en de echte muziekliefhebbers, die blijven natuurlijk zitten, want die luisteren van 9 tot 11 ook nog eens een keer naar Op Verzoek bij Pieter. Dus alle ingrediënten voor een heerlijke muziekavond. En waar gaan we mee beginnen? Echt met nieuw. Blackbird, oftewel Merel Coman, heeft een nieuw album gemaakt. Do You Read Me? Mooi, ik weet het. Maar er staat wel een heerlijk nummer op. Looking For You.

Ja, een hele goede avond, luisteraars. Daar zijn we weer. Het is weer donderdagavond. Ruim 4 minuten over 8. De hoogste tijd voor een uurtje Pure.

Ja, Blackbird. Even kijken, waar gaan we naartoe? We gaan naar het jaar 2000 en we komen terecht bij de formatie Diesel. Die bestond al heel lang niet meer. Die kwamen nog een poosje bij elkaar en die hadden een album, hebben in 2000 het album gemaakt On The Rocks. Allemaal covers van allemaal hele bekende bands. Onder andere deze, volgens mij van de Spencer Davis Groep. Is dit Diesel met Gimme Some Loving?

van 2000 naar 2020. We gaan naar Joe Buck. En die had in 2020 het album The White Roses. Of dat heeft hij waarschijnlijk nog steeds. En er stond dit heerlijke nummer op. The Way You Take Time. Zijn meest bekende nummer.

2019, van een album Sweet High was dit natuurlijk, de formatie Crash Up en How Would You Feel? Nou, maar goed. Even, waar gaan we nu? We gaan naar de dames van Maywood. Give Me Back My Love. Oh, ben ik kwijt dan?

Canadian Paradise. En wij gaan naar een beetje plaatselijk bekendheid. En dan kom ik in Assen terecht. Een beetje regio hoor dat natuurlijk. Dat is meer muziek voor straks de nieuwe zender Maat. Vorige week hadden we hem samen met Hilde Vos uit Zuid-Laren als een nummer. Deze week hebben we hem helemaal gewoon solo. Heeft hij vorig jaar gemaakt, nooit meer van gehoord, Robert Weston. Life is a beach. Ik leef met net een strand.

Weston, jawel, Leivense Beach. En dan hebben we ook nog een droevig bericht in dit programma. Gisteren helaas op 79-jarige leeftijd overleden in Klassinaveen. En we kennen hem allemaal van de formatie Black Lake. Douwe Buiter, de man die alle muzikale instrumenten, wat maar een beetje op een instrument leek, bespeelde hij. Heeft nog zijn eigen band gehad, de Douwe Buiter Band. En, jawel, dat weet bijna niemand meer, maar heel veel ook wel. Vanaf 1988 was hij toetsenist en ook zanger van niemand minder dan de Dutch Boys. Ja, die draaien we niet. We houden wel een klein beetje rekening met Douwe Buiter. Op 79-jarige leeftijd helaas aan dementie overleden. Heel stilletjes. Heeft zelfs nog een eigen studio gehad waar hij muziek opnam. Samen met onder andere Bouke en natuurlijk onze Jannes. En heeft alles gedaan. Alleen, nu maakt hij helemaal niets meer. Het meest bekende wat wij van hem weten is Koos Loosa samen met Black Lake. Inclusief diezelfde Douwe Buiter is dit nummer Soldier Boy.

Treer van Douwe Buiter. Koos Loosma samen met Black Lake en Soldier Boy. En we blijven even in die buurt. We gaan naar 1975. Een band, ik had er echt nog nooit van gehoord. Komen gedeeltelijk uit Emmen, gedeeltelijk uit Groningen. En de familie Klein speelde erin. En die kwamen dan weer uit Klassineveen. Ze hebben ook maar één plaat gemaakt. Ze hebben van alles gedaan op muziekgebied. Maar als Country Square, zo heette de band, hebben ze één plaat gemaakt. En die heet Sing a Song. Of het goed of slecht is, dat ga ik dan even net niet beoordelen.

Country Square from Emmen. En sing a song. En wat gaan wij doen? Wij gaan een helemaal, echt helemaal groetje nieuw. Ze krijgen een nieuw album, The Fatal Flowers. De laatste hit die ze gescoord hebben, dat was volgens mij 1988 met Johnny B. Goode. Ze hadden daarvoor Fatal Flowers. 2026 komen ze terug en ze gaan nog een nieuw album maken. Ik weet uit betrouwbare bron dat die over 14 dagen exact uitgebracht wordt. We gaan het horen, er staat ook nog echt helemaal niks van bekend. Ze houden het mooi geheim, maar ik weet wel bijna zeker dat deze plaat erop staat. All the time, The Fatal Flowers, groetje nieuw!

De Fatal Flowers terug aan het front en het album gaat heten Seven Days to Remember. We gaan het afwachten en wat hebben wij even gekregen? Tot aan de huiswend kunnen we nog net de dames van Love. My number one.

Sensatie Love en mijn nummer 1. Ja, die komt nu. Dat is Mason en onze huisband. En vanavond hebben we een plaat die ze ooit gemaakt hebben, volgens mij voor het Wereld Natuurfonds. Was dat niet in 1991? Het staat in ieder geval op het album Horizon. En dat is uit 1990. Nou, dat zal uit 1990 zijn. Kwamen ze met dit nummer voor de olifanten. Mason en Over the Hills.

Hans en Bezer en... Even kijken, joh, we gaan nog naar natuur. Want Herman Brood, die had ook iets met de natuur. Vooral met slapende vogeltjes. Sleeping Bird.

Amrood en Sleeping Bird. En alweer het einde van een uurtje Pure Dutch. Het zit er helaas weer op. Ik zeg voor dit programma bedankt voor het luisteren. En hopelijk natuurlijk straks u weer te ontmoeten bij Op Verzoek bij Pieter. Dit programma zeg ik doei en sluiten wij vanavond mee af met de twee grootheden van onze country muziek. Dick van Altena en Ben Steeniger. En jawel, bijna nooit samen, maar dit nummer wel. Nobody wants to be lonely. Ik zeg gewoon doei.

De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet...

0: dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
1: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end, or mean that the whole of the investigation was unlawful.
0: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse

0: RBO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avrotros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui. Vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogschieten ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
5: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars, doneer op bartimeusfonds.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Nogmaals een hele goede avond, luisteraars. Daar zijn we weer. Met de nadruk op we.
1: Ja, ja, ik ben erbij.
0: Ze is er weer helemaal bij, Miss Metalbox. Dus het is vanavond weer op verzoek en op bezoek bij Pieter en Karin.
1: Yes, yes. Nou, zullen we eens kijken of het vanavond wat drukker wordt in de chat.
0: Ja hoor. Maar we zeggen eerst even... Op verzoek bij het verzoekbladenprogramma van Radio Arnhemse op de donderdagavond van 9 tot 11.
1: Tot 11?
0: 11. En heeft u een verzoek? Jawel, zet hem in de chatbox van onze site van Radio Arnhemse. Dan wordt hij uitgedraaid, misschien ook wel niet, je weet het ook maar nooit tegenwoordig. En de telefoon, jawel, dat mag ook. 0592-703030. En er zijn er nog mensen die hebben mijn telefoonnummer. En ook daar mag je rustig een verzoekje doen. De eerste vanavond ligt er al. En dat is een mooie vanavond.
1: Ja, joh.
0: Oh, dat is zo mooi. Vind ik mooi, laat ik het zo zeggen. Ja, en geen verzoekjes, dan weet u ook. Dan weet u het ook. Dan draaien we gewoon het hele swaggie voor mijn sticky. En daar stond onder andere deze dit nummer op van de Bay City Rollers en Saturday Night uit 1982. Ja, en wat doen we dan? Jawel, ja. Ik had vanmiddag een probleem. Dat zeg ik er gelijk maar even bij. Ik had echt een heuse PC-crash thuis.
1: Oh jee.
0: Ja, ik kwam helemaal nergens meer in. Boah. Tegenwoordig, als oude man ben je ook wel eens een beetje handig. En dan stukje bij beetje kreeg je alles weer terug. Ik hoop dat het weer goed is. Maar ja, het is een klein beetje behelpen wat er gewoon tussen de verzoekjes door is. Want ik had er dus niks meer in staan. Boah, dat maakt het uit. Gewoon voor de vuist wegdraaien. En we gaan daarmee beginnen met een oudje. Beetje flower, powerachtig, beetje provo-tijdachtig.
1: Leuk man, daar hou ik van.
0: Ja, mijn jeugd, laten we zo zeggen. Blue Mink en de Bannerman.

0: Ja, een beetje bloemetjes, meisjesachtig. Flower power, begin jaren 70. Bloemink en Bannerman.
1: Ik had echt wel... Ik was er natuurlijk al wel, begin jaren 70.
0: Ja, ja.
1: Maar ik was nog te jong om op een veld in een... Nou, ja, een beetje als flower power eruit zien. Een joint te roken, zeg maar.
0: Ja, nee, dat mag
1: maar die niet. Tijd had ik wel echt graag mee willen maken, hoor. Fantastisch, toch?
0: Ja, ik heb het feit wel meegemaakt. Maar ik heb echt met handen op mijn hand nooit een joint geroken.
1: Niet?
0: In de 70, maar nog nooit. Nee. Zo schoon als maar kan.
1: Heb je echt nog nooit gedaan?
0: Absoluut niet.
1: Wat? Dat kan ik wel zeggen. Ik ook niet, maar dan liep
0: ja, dan liep je barst.
1: Maar ik moet zeggen dat ik daar op zich niks aan vond.
0: Oké. Okay. Nou, dan heb ik dus niks gemist.
1: Nee, dat weet ik niet. Er zijn mensen die vinden het fantastisch. Misschien vind jij dat ook wel.
0: Ja. Misschien wel, dat doe ik niet meer. Wat doen we? We gaan naar 1972. Een van de laatste grote hits van de Moody Blues. I'm just a singer in a rock and roll band. You will. Tenminste, er komt nog niet zoveel. Hè.
1: Ja,
0: Eén naar je batterij erin. Eén naar je batterij erin. En dan komt die. Hij moet even op gang komen.
1: Jo.

0: Jones, and I'm just a singer in a rock and roll band. No, ik heb het nooit bereikt.
1: Nee, dat snap ik wel.
0: Nou, en bedankt maar weer. We gaan beginnen.
1: Ja, andere kwaliteit,
0: Denk jij.
1: Ja.
0: Dat is al heel wat.
1: Ja.
0: Ik denk nooit.
1: Nee.
0: Ik ben altijd alles zeker op mijn manier.
1: Ja.
0: Verschrikkelijk, hè? Wat gaan we doen? We gaan de verzoekjes draaien. We beginnen met die van meneer Rossing uit Assen. En Aad, die komt weer met een heerlijke nummer 1 hit uit 1976. En dit is de allerlaatste uit 1976. Ik weet zelfs nog dat hij begin 1977 ook nog op nummer 1 stond. Het is een nummer van Chicago. Heeft 4 weken op nummer 1 gestaan. Ongeveer 20 weken volgens mij in de top 40. Aad, hoe kan je het bedenken? Zo'n lekkere afsluiter van 1976. Chicago, if you leave me now.

0: Ja, het laatste verzoek van 1976 van Aarde Rassing. Helaas, en volgende week begint hij ongetwijfeld met 1977. En van dat jaar weet ik nog heel veel Nederlandstalige nummers op nummer
1: 1. Oh ja, dat hoeft niet.
0: Dus ik denk dat Aard vrij snel door 1977 heen is. Maar dat is heel wat anders. Wij gaan eerst het verzoek draaien van Belinda. En die had een van de mooiste natuurlijk van Johnny. Die doet het altijd goed. Vooral bij jou.
1: Je blijft het goed doen.
0: Speggy voor je beggy. Johnny, don't stop believing voor Belinda. MUZIEK

0: special van Belinda. Don't stop believing. Dat doen we ook nooit.
1: Nee hoor, zeker niet.
0: Deze was van Jordi. En we komen bij een verzoek van Hendrik.
1: Oh god. Het zal me weer wat zijn.
0: Ik heb werkelijk geen idee.
1: Wordt het tijd dat ik naar huis ga? Of?
0: Oh, ik heb geen idee, want ik zal eerst even kijken van uit welk jaar. 2026. Helemaal gloedje nieuw.
1: Ach, dus, mijn god.
0: Oh, Hendrik, wat heb je nou weer? Utrechtse kerel die... Wat doen we? We draaien hem gewoon. Dorf, Marie. Wel eens van gehoord?
1: Nee. Nou, wat ik jezelf.
0: Nou, ik denk van Wolfgang meer als van Dorfman.
1: Maar goed, ieder zijn smaak.
0: Nou ja, je weet niet. Straks dan is het een of andere rock and roll band.
1: Ik denk het niet.
0: Die kinderen van Dorf. Nou, voor Hendrik. Oh, dat klinkt mooi.

0: ook niet, hè?
1: Nou, hij heeft het verraden.
0: Heeft hij het verraden?
1: Ja, want Dolf Marie bestaat niet. Nee. Het is volledig afnemende intelligentie, noem ik dat.
0: Dit is AI.
1: Verschrikkelijk.
0: Daar ben hij zoveel van, hè? AI is een muziek, hebt ook. Dan moet je tegenwoordig werkelijk drie keer luisteren. Oh, dat is AI.
1: Ja, maar ik vind dat echt.
0: Mensen die
1: gewoon echt muziek maken. Dat is mooi. Ja. Mensen die echt zelf heel lang bezig zijn met een boek schrijven. En AI, hè, mensen zoeken alles maar op. Denken zelf helemaal niet meer na, hè? Afnemende intelligentie.
0: Nou ja, dan kan ik wel opzetten. Ja. Ik heb alles zonder intelligentie en ik doe ook alles nog. Waar we in elkaar hebben, wij gaan.
1: Dat denk jij.
0: Ja, nee, ik denk
1: jij bent
0: niet
1: zo dom dat jij niet snapt dat jij niet alles meer doet.
0: Doe niks meer. Wat we wel doen is de box-to-box plaat.
1: Oh ja, ja. Daar is wel mooi
0: de box-to-box plaat vanavond is een speciale. Die is uitgebracht op de dag dat jij geopereerd werd. Dan zou ik hem s'avonds draaien in de haarlouder.
1: 10 september.
0: Ja, dan laten we dat niet doen. Dus, wat heb ik? Ik heb hem netjes bewaard. Vorige keer, en ook nog maar niet. Maar nu, ik weet dat je dat nummer, dat heb je altijd mooi gevonden, van The Rose.
1: Ja.
0: Ik heb nu een hele speciale. Klinkt net even anders. Misschien verder ook wel helemaal niks aan.
1: Zijn nummer is 4 weken oud.
0: De nummer is exact. Zou
1: je 4 weken?
0: Aan vandaag. Geleden, exact. 4 weken wel. Het is van mijn grote vriend Johnny Wright. En alle muziek van Johnny Wright. Daar krijg ik bericht van via. Dat hij weer wat nieuws heeft. Dus bij deze. En hij heeft een nummer gemaakt dat heet The Rose. Jawel, die Johnny Wright, dat heb ik wel al 20 keer verteld hier. Dat was het jongetje waardoor zijn vader meegenomen werd naar Canada, vanuit Schotland. Om zijn kinderen, papa wou zijn kinderen een beter leven geven. En hij dacht dat in Canada beter ging als in Engeland, of in Schotland. En wat Johnny betreft is dat aardig goed gelukt, want het is een vrij grote zanger inmiddels daar in in Canada, misschien ook wel in Schotland, je weet het maar nooit. Maar speciaal voor jou draaien we dan The Rose, maar dan van mijn vriend Johnny Wright. Ja, daar hebben we dus weer de jong heet de man. En wat doet hij dan? Die draait weer 120 platen door elkaar heen. Oh, hij leert het ook nooit. Maar hier is Johnny.

0: jaar. Johnny Wright en The Rose. Exact 4 weken oud vandaag.
1: Ja. Geweldig.
0: Mooi, hè? Je wordt er stil van.
1: Ja.
0: Je wordt er helemaal stil van.
1: Ja.
0: Het kan dus nog jou stil krijgen. Goeiedag zeg. Maar een overwinning voor mij. Even een knipje, want ik moet weer naar het andere systeempje. Dit was uit het verboden systeem, maar het staat nog steeds nergens op een bestaand systeem. Dat maakt ons niks uit, want wij gaan naar een nummer van... Even kijken, ik moet eerst van Erwin. Erwin Oudazen. Ja. En ja, die had de Deep Purple en de wat moet ik nog zeggen? Van de suite. Ja, ik haal alles weer door elkaar. Want nu heb ik het weer helemaal verkeerd gedaan. Want, wat wil je horen van de suite? Oh god. Nou, dan doen we die straks. Erwin, hij komt hierna. We gaan eerst even naar het verzoek van Frits. Frits, die komt ook in de studio terecht. En wat doet hij hier? Die komt gelijk met Vandenbergs Moon Kings. Ready for taking.

but lust makes blind.

0: Yes, ready for taking from the works. Munkings.
1: Ooh.
0: We had a good meeting.
1: Your man. De Falken, hè?
0: Ja. En ik heb die van Erwin. Ik heb hem gevonden, Erwin. Give Us a Wink, dat is het album. En hij vraagt het nummer aan van Action van de Suite. De Suite bij de Action.
1: Nou,
0: dat wordt
1: nooit gezien.
0: Op een smilderijm ze niet west. Ja, misschien bij ze daar wel west, maar niet bij de Action.
1: Nee? Nee. Die hebben ze daar zeker niet.
0: Ja, zeker.
1: Oh.
0: Ja, hier een naam niet natuurlijk.
1: Ja, maar hoe weet jij dat dan?
0: Wat?
1: Dat ze daar niet geweest zijn.
0: Dat weet ik. Ik zit elke week bij de Action.
1: Hele dag. Jij houdt de boel daar in de gaten. Jij hebt niks beters te doen.
0: De Suite Action
1: Forever. Weet je nou wat je moet zeggen?
0: Nee.
1: Nee, dat dacht ik wel.

0: wel een lekkere keuze van die Erwin. Hij heeft er wel verstaan van, hoor. Van de Sweet.
1: Ja, ja.
0: Ja, van Action weet ik niet, maar van de Sweet wel.
1: Ik denk het ook wel.
0: Ja, nou, joh.
1: Wie niet?
0: De rummen. Ik heb nog een nummer staan, en die zal ik al weken draaien. En dan ben ik eraan toe. En dan ga ik hem niet vinden. Ach, wat is toch altijd wat? Ja, dat klopt. Het is een nummer. Ja, het is een nummer. Jo, wat een nummer. Goh, de jong, wat ben je weer lekker bezig vanavond. Ja, dat kun je wel stellen.
1: Ga je altijd met jezelf?
0: Vooral ik zit te vis.
1: Als ik dat leeftijd?
0: Ja, ja.
1: Ga ik dat ook doen? Of?
0: Ja, dat komt nog. Okay. Ja, je bent nog maar 46 jaar. Dat gaat nog helemaal.
1: Oh god.
0: Ja, maar ik had deze nog een keer voor jou ingeschakeld. Ik denk, die doet het altijd wel aardig.
1: Absoluut.
0: Ja.

0: Homer en Bad Case of Loving You. Dat klopt helemaal. Even kijken, ik heb nog een... Oh, deze is ook leuk. Hebben we nog verzoekjes?
1: Ja.
0: Nog één, twee, zes?
1: Sowieso nog één van Belinda.
0: Oh, Belinda.
1: Nou, verder is het maar een beetje saai.
0: Oké, nou, misschien als afsluiter gebruiken. Ik doe eerst even deze. De man van Thin Lizzy. Ik kijk even naar de klok. Dan redden we dat nog net.
1: Ja.
0: Hoi, verveeld ben je vanavond.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Kan er bij vroeg opstaan?
1: Ja, ook.
0: Vandaag weer 3 uur straks ook natuurlijk. Ja, zo neem ik ook alweer. Ik heb er nog een nummer staan van Phil Lennon.
1: Zo gek ben ik niet meer.
0: Die zal ik ook al weken draaien. Out to a Black Man. Phil Lennon. Daar is hij.

0: in Soho, zo heet het album. En het nummer heet Ode to a Black Man. Vul in het from Thin Lizzy. Oh. Nou, niet dat ik het wist hoor, ik heb het oplezen.
1: Ja, dat zag ik.
0: Oh, jij zag dat.
1: Oh.
0: Ja, dan heb ik eigenlijk twee afsluiters, maar ik, ja, van Belinda moeten we helaas doorschuiven naar het tweede uur. Want ik heb hier nog een verzoek van meneer Bos uit Zuidbroek. En ja, dat is er weer een van status quo, oftewel status quo. En wat gaan we doen? We gaan over de hele wereld rocken. Rocking over the world. Van het gelijknamige album, Status Quo, voor meneer Bos.

0: worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden en we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
1: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren

onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein.

0: Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt zin in beeld.
4: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.

0: Ja, dat was weer onze eerste plaat van het tweede uur. Frankie Miller. En deze week een speciale, want dit was live vanuit Antwerpen. Dat grote paleis daar. Rockpalast, hoe heet dat daar?
1: Geen idee.
0: Ja, dat is zo'n hele grote hal. En het nummer was samen met Sarah Bettens. En het nummer heet Why Don't You Try Me? Nou, dat zal ik je vertellen, dat doe ik nooit. Want die Sarah Bettens, dat was zangeres van Casey's Choice. 1993 is deze plaat. En die Sarah, die heeft zich later gemaakt tot Sam.
1: Sam.
0: Dus het is nu Sam Bettens. Die zingt nog steeds, maar niet meer als Sarah. Meer als Sam.
1: Sam.
0: Toen dacht ik gelijk aan jou. Jij hebt thuis Sam. Jouw Sam. Die kan mooi met deze Sam.
1: Ja.
0: Maar vroeger, heel vroeger, toen ik nog een jochie was, toen had je ook Sam de Sam.
1: Ja,
0: en de farao's.
1: Mooi, Sam de Sam.
0: En dan hebben zij samen Sam de Sam. Als jij nou Sam even belt,
1: ja,
0: dan zeg ik van ik heb het bedacht.
1: Ja, dat is goed. Ik zal het hem straks vertellen.
0: Maar vertel eerst maar even aan jou, Sam. En dan kun je die andere Sam. Ja, ik heb geen telefoonnummer, maar misschien jij wel. Maar dit was Frankie samen met toen nog Sarah Bettens. Het is maar dat u het weet. En wat hebben we nog meer? Jo, ik heb er straks nog één hier op staan. Maar dan moeten we eerst even weer terug naar de andere systeem. Ik heb nog een nummer van Belinda. Ik heb hem opgezocht. En als je nou denkt dat ik hem weer kan vinden, van zijn levensdag niet. Ik weet niet wat ik vanavond heb, maar het zoeken naar platen. Het is allemaal helemaal mis. Maar volgens mij... Ja...
1: Je hebt hem?
0: Ja, het is crisis. Nou, dat klopt precies. Dat heeft Belinda goed op. Anders. Ja, maar dit is crisis in China. China crisis.
1: Ja, dat is het hier ook echt.
0: Ja, echt. Wishful thinking. Oh, god, god.

0: Wishful thinking! Chinezen.
1: En nu gaat Belinda naar bed. Oh, die is al naar bed.
0: Belinda wel terug. Nou, dan horen we dat niet meer te zeggen.
1: Ja, nee.
0: Zo. Zonder knuffel van ons naar bed.
1: Dat kan toch niet?
0: Dat kent toch helemaal niet?
1: Slaap je toch niet?
0: Nee, ik sliep de hele nacht niet.
1: Nee. Nou.
0: Ik slaap als een zwin, echt.
1: Ik niet.
0: Oh, we gaan in mijn mooie ballade invoeren. En dat is van de Full Circle en dat is van een bandje uit Schotland. Nooit van gehoord. Moonlight Ice.

0: Natuurlijk Nazareth en van het album The Full Circle was dit Moonlight Eyes. Een van de vele ballades van de formatie met Nazareth. En altijd leuk. Doe maar.
1: Ik denk ik hou me nou eens rustig. De hele avond een commentaar van jou.
0: Commentaar? Ik?
1: Ja.
0: Nee joh.
1: Waar heb jij last van?
0: Oh, ja. Normaal ben je gewoon bescheidenheid zelf hier.
1: En ja, en vanavond niet.
0: Werkelijk waar, waar je allemaal eten en dronken hebt, geen idee.
1: Dat ga ik jou ook niet vertellen.
0: Nee, want ik zou er bijna denken van die blauwe pilletjes eten. Maar nee, dat kan niet, want ik krijg Steven Eck van. Dus dat wordt ook weer niks.
1: Dus, je weet wat ik gehad heb, ga ik jou helemaal niet vertellen.
0: Nee, daar was ik al bang voor. Jij zal het eens een keer aan de achterste van je tong laten.
1: Oh ja hoor.
0: Oh, nee, dan gaan we niet aan beginnen.
1: Nee, dat maar eens iets minder vaak.
0: Nou.
1: Ja, en als ik het niet zeg, dan kan je het wel lezen. Aan mijn gezicht. Hè? Dat is soms ook lastig hoor. Ja.
0: Nou, ik weet niet, jouw gezicht zegt nu ongeveer, zet hem aan het plaat op en hoor
1: je
0: het.
1: Ja, hou op met dat gezeik. Nou, lees je goed.
0: Het volgende bezoek van Erwin. Black Knight en Deep Purple. En van Frits zet ik dat nummer op het zoeken van de Dead Daisies. De Doe Dinders. Maar ik ga alleen albums zenden. Dus ga je even verder zoeken, Frits, komt helemaal goed.
1: Hij heeft dan nog een verzoek.
0: Ja. Eerst even deze van Erwin. Deep Purple.

0: Deep Purple en Black Knight voor onze Erwin Oerassen. We hebben nu een nummer uit 2026 voor Fritsen. Oger,
1: sorry.
0: Het slaat je al op de keel.
1: Doe maar.
0: Oh. Ja, de Dead Daisies. Dat klinkt ja, als dode dieners of wel.
1: Daisies, dat zijn toch bloemen? Daisies zijn een soort bloemen. Ja.
0: Daisies zijn een soort bloemen. Oké.
1: Okay. Ja. Dat is echt zo.
0: Ja, nee, ik heb ook een echt die heet. Ja. Ik heb ook een echt die heet, ook Daisy. Dit is met Kelly Hansen. Wie is Kelly Hansen? Ik heb wel kleding van Kelly Hansen uit Zweden.
1: Ja.
0: Ken je die ook?
1: Die ken ik ook, ja.
0: Nou, zie je wel?
1: Ja.
0: Ik weet nooit weten dat die zingt.
1: Maar heb je nou, ik hoop dat je het goede nummer hebt.
0: Ach, ja, het lift me up.
1: Nou.
0: Ja, 2026, het was nieuw, zei hij. Dus deze.

0: ik moet eerlijk zeggen, die Frits die weet de parel, die is toch ook een fan van.
1: Ja, ja, ja.
0: Zo, absoluut. Dat klinkt echt weer helemaal mooi. De Daisies.
1: Ja.
0: De Dead. Oh, doe je maar de liefjes.
1: Ja, doe je maar de liefjes.
0: Ja, en oktober klapt het wel.
1: Ja, ja hoor. Oh, oh.

0: vorige week hadden we een nummer van Bob Seger van zijn nieuwe album. Ik heb hem ook twee keer beluisterd. Ik vind het helemaal niks.
1: Draai je dus niet meer?
0: Nee. Nou ja, als iemand het aanvraagt, raak ik het gewoon. Maar niet uit mezelf. Ik vind het helemaal niks. Wat doen we dan? Jawel, we zoeken Bob Seger op. Toen hij nog wel mooie muziek maakte. Hollywood Nights.

0: Met Bob Seger terug naar 1978 van het album Stranger in Town was dit, Hollywood Nights. Stranger in Town was wel het mooiste album van die Bob Seger. Still Shame stond erop en Old Time Rock and Roll en deze alle drie hele grote hits in die tijd. Het is wel dat je weet.
1: Ja.
0: En worden we die daar ook weer? Wat ga je?
1: Nee, niks. Ik zat hem te kijken.
0: Oh. Ja, dat is dit is Bonnie.
1: Ja.
0: Bonnie Tiller. Ja. Maar niet daar nog niet. Nee, we gaan nog even een draaien voor Frits. Dat was een van Bad Company, dacht ik. Ga jij die hem opzoeken, de jong? Ja, die ga ik hem opzoeken.
1: Kan even duren vanavond.
0: Ja, duurt even maar een ei, wat? Good Loving Gone Bad. Oh ja? Oh, Bad Company. Oh, dat is slecht.

0: zeg jij maar.
1: Ik zei, dat is ook wel een lekker verzoekje hoor.
0: Zo zei ik.
1: Hij weet ze wel te vinden. Nou, kijk.
0: Top voor hem.
1: Dat zeggen wij, hè?
0: Ja, ja. Zo, nou, wij zijn zo eerlijk als maar kan.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, wij. Ik in ieder geval.
1: Laat
0: Ik heb nog een drietal gevonden. Daar hebben we een x-aantal jaren geleden hebben we daar muziek van gedraaid. Toen stonden ze nog in de systemen. Daar staan ze inmiddels heel...

0: helemaal niet meer in. Volgens mij maken ze met z'n drieën ook helemaal geen muziek meer. Ze hebben nooit een album gemaakt. En dan heb ik het over jouw Sushi.
1: Sushi,
0: ja, nee, die, oh. Quattro, die Quattro.
1: Ja?
0: Dat is een zus van Hendrik. Die heeft haar broer gevonden, die heet Audi. En die zingt niet.
1: Nee.
0: Dus. Maar die heeft ooit muziek gemaakt samen met Andy Scott van de Sweet. En Don Powell van Sleet.
1: Ja, ik moet even lachen, ja, hoor. Dus ik zie
0: wat dit is. Dus, maar die hebben toen muziek gemaakt. En daar gaan we nu nog een keer de plaat van draaien. Van Scott, Quattro en Powell. Bright Lights, Big City. Als je deurt.

0: Scott and Powell. Right, lads, make steady.
1: Dat was Ian Kibbeer.
2: Doe maar.
0: Doe maar. Gooi.
2: Hoi, en nou dan.
0: Ja, nou ben je
2: wat.
0: Nou ben je wat.
2: We hebben de deur naar de kolen, dus
0: ja, we gaan naar huis. Hoi. Ik heb nog hier een nummer staan van Boston. Die doet het ook altijd heel goed. Niet remmen kicken.

0: Onze hobby's. En iedereen in het chatboek van Engel, die voor de tv zitten kijken waarom jij van die laagbuien hebt.
1: Ja.
0: Maar ik doe zulke goede dingen. Vertel ik hoe jij s'nachts in slaap kan komen en dat je niet kan slapen.
1: Wil je brandweerwagens gaan tellen? Weet je hoeveel kabaal die ding maakt?
0: Je moet gewoon brandweerauto's gaan tellen. Iedereen gaat maar schapen tellen. Ik tel al die brandweerauto's.
1: Ja. Nou, ik zal het vandaag proberen.
0: Moet je niet de brandweerauto's doen die op weg gaan ergens naartoe?
1: Ja, dat zeg ik.
0: Nee, je moet de brandweerauto's tellen die weer terugkomen.
1: Ah.
0: En die denken, ze zijn allemaal verbrand, ze komen niet terug. Nee, ze komen ook over het algemeen allemaal weer terug. Even kijken, oh, het is bijna weer tijd, Karen. Even opschieten, want we hebben nog een nummer. En dat was van Brian Johnson, voordat hij bij Easy Deasy terechtkwam. Toen zat hij in de Engelse formatie Jordy. Jordy. En een van de bekendste nummers was deze. All Because of You, Brian Johnson.

0: Nazi Jordi and All Because of You. En wij hebben alweer tijd voor de afsluiter, mevrouw Koninska.
1: Nu alweer?
0: Nou ja.
1: Jeetje, wat gaat dat snel. Moeten we gewoon weer een hele week wachten.
0: Ja. Nou, jij niet. We gaan dinsdag weer.
1: Ja.
0: Oh, dat is maar pardon. Oh god, overmorgen nog 2 dagen.
1: Hè? Ja joh.
0: En dan is het weer donderdag.
1: Ja hoor.
0: Dit was hem. Wij doen dat altijd.
1: We gaan naar huis.
0: We gaan naar huis en we zeggen eerst tegen iedereen bedankt.
1: Stel.
0: No. Iedereen bedankt voor de ingezonden heerlijke verzoekjes. Zeer gevarieerd. Voor de gezelligheid in de chatbox.
1: Ja, zo, best wel hoor.
0: Ja, zelfs, ja. Als jij het moet verlagen, dan
1: ik moet op een satisfier gaan slapen. Dan slaap ik goed. Zo'n ding is hartstikke hard.
0: Ja,
1: moet ik daar boom op gaan liggen? Nou.
0: Ja, ik denk.
1: Jee, dat is de beste tip van vanavond.
0: De,
1: hoor.
0: De tip vanavond van Vis, denk ik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goed, nou, en wat het allerbelangrijkste is voor het luisteren naar dit programma. En we doen de afsluiter, en dat is er één. Wow, hij mag niet ontbreken. Tin Lizzy, daar sluiten wij mee af. En oh, dat is iets, dat zouden we altijd nog een keer doen, maar dat komt er maar nooit van, hè.
1: Nou, wat zouden wij gaan doen?
0: Dancing in the Moonlight, hier is hij.
1: Oh, dan gaan wij dat zometeen direct regelen.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: En wij zeggen gewoon doei!
1: Doei!

viering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populaire

populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Vier astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS.

0: De reis duurde 237 dagen. De Franse astronaut is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Lunze, de lokale omroep van de gemeente AN Lunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tynaarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera, mijn CBF-erkende goede doel in beeld.
4: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
5: Alleen met uw steun kan het Bartimeus Fonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: quadra.
1: Adverteren op Radio AN Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Studio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl.

0: en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
4: Radio A. en Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 1 uur.
1: Is er verschuren met het NOS Journaal? Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Koninginnedag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen

opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervorming in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd

0: Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
3: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: TikTok, TikTok.
1: En gaf, waar blijf je nou?
2: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioanhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 2:00.
1: Hey, Jeff Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt